0: heb altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

0: Ik ben Bernard Thor, stand-in van het programma Aan de Bak. En alleen daarom moet ik natuurlijk al mijn voorkeur uitspreken voor een plaat uit de eeuwige roemlijst. September, Earth, Wind & Fire. Als soul- en disco-liefhebber voor mij de allerbeste soulband ooit.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voice uit Holland, altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Hallo, ik ben Bob Brinkman en mijn eeuwige roem nummer 1 is This is the Moment van René Vroeger. This is the moment when all I've done. Bombastisch en een tikkie onbescheiden. Na het luisteren van dit nummer kan jij de hele wereld weer aan.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi Tempel, dat is een tempel waar zeg maar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West. We

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Zometeen in West wordt wakker, werpen we een blik op de krant. Nu het regionieuws van 6 uur met terug van weg geweest Reinoud Roemer.
7: Op de Witpolderlaan is een auto in de richting Den Haag vannacht van de weg geraakt. De wagen raakte daarbij meerdere verkeersborden. Zowel de borden langs de Witpolderlaan, ook bekend als de N211, als de auto raakte beschadigd. Bestuurder bleef volgens lokale media ongedeerd dankzij de airbags. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het Oude Haga ziekenhuis in Den Haag zorgt voor discussie, onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen, aan de Haagse Sportlaan. En straks in West wordt wakker een gesprek met een van de theatermakers. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoot wonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Haasnoot wonen.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Tot 10 uur. West wordt wakker.

Dat is gelukt. Reinhard Romme. Op 89.3. Met Geert en Jorinda van 6 tot 10.

0: En zo is het ook. Ik zie iedereen hier langzaam maar zeker weer wakker worden en aan de dag beginnen. We hebben echt alweer een volle bak. De hele studio zit vol.
1: Je assistent is er weer. De reserve cheert.
0: De reserve cheert?
1: Ja, Pieter Thomas.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen zeg. Ja, inderdaad. Ja,
1: voor het geval dat je omvalt, hè, dan staat hij klaar.
0: Ja, je weet het nooit. Je weet niet of ik het tot 10 uur red. Dus alle noodroepen die staan gereed. Oh, en Bob, die is daar.
2: Hallo, ik ben
0: hallo,
2: hier.
0: Ja.
2: Hi, goedemorgen.
0: Van harte welkom. En Reinoud Roemer is terug.
1: Ja.
0: Ja.
2: Fijn, hè?
0: Zouden jullie dan nu eindelijk de dagen van 2024 hebben opgemaakt?
1: Ik hoop het. Voor 24 zelfs.
0: Ja, dat zou ook fijn zijn.
1: Was het een leuke vakantie, Rijn?
3: Ja, leuk.
1: Ja? Oh, leuk. Ja. Ja. Oh, hij komt nu ook. Ja. Hallo.
4: Het was in Engeland.
0: Was je in Engeland?
4: Ik ben nu weer in Nederland aan het leren een beetje, want dat gaat zo snel.
0: Het leuke is... Nou, laten we één ding nog even vertellen over Reinoud Roemer. Reinoud weet eigenlijk nooit wat er in zijn leven gebeurt. Dat heeft te maken met dat altijd eigenlijk zijn vrouw allemaal vaak hele leuke dingen voor hem plant. En daar wordt hij dan halverwege in meegenomen. En dan heeft hij eigenlijk niet in de gaten waar hij uithangt. Ja. Maar je doet met ons eigenlijk hetzelfde. Wij hebben ook geen idee wat jij allemaal onderneemt. Goed, want je zou gewoon een paar dagen thuis blijven. En nu ben je in Engeland geweest. Of wist je niet dat je naar Engeland zou gaan?
4: Nee, dat hoorde ik ook weer op het laatste hoor. En dat je links moet rijden hoorde ik ook. Veel te laat. Ja. Ik was al onderweg.
0: Echt waar?
4: Ja.
1: Heb je links gereden trouwens?
4: Ik heb links gereden.
1: Hoe was dat?
4: In een auto waar ook het stuur dan weer rechts zit. Dus dat is weer heel comfort. Je rijdt links, stuur zit rechts. Heel ingewikkeld. Helemaal naar zuiden van Engeland, naar Cornwall.
1: Ja, en hoe was het om links te rijden?
4: Rechts, ruim rechts, zegt mijn vrouw, bij elke bocht. Want dan moet je dus ruim naar rechts, omdat je anders weer aan de verkeerde kant van de weg rijdt.
2: Je hoort, ik hoor wel eens dat als je dan links gaat rijden, dat even wennen is, maar oké. Maar als je dan weer terug in Nederland komt, dat het dan langer wennen is om weer rechts te gaan rijden. Kun je dat bevestigen nog ontkennen?
4: Ik kan het ontkennen, want dat viel wel mee. Het was echt wel even wennen. En vooral rotondes daar in Engeland, man, daar moet je bij nadenken.
0: Ja.
4: Daar ben ik helemaal niet meer gewend achter het stuur.
1: Ja, die moet je ook wel omgekeerd nemen eigenlijk.
4: Nee, je kan wel vooruit rijden. Niet achteruit.
1: Achteruit. Ja, maar voor je gevoel. Ja.
0: Weet je inmiddels zelf ook wat je daar ging doen?
4: Ik wist niet wat ik... Ja, ik ging tuinen bezoeken en dat was zo leuk. Tuinen. Mooie tuinen. En dan, dus niet de achtertuinen van mensen, maar tuinen met hele kastelen en zo. Dat is echt fantastisch.
0: Dat is zo mooi. Bij iemand de tuin binnenstapt en zegt, goh, wat een mooie tuin gebouwd.
2: Ja.
4: Ja, dat. Nee, maar ik wist niet dat het in me zat om dat zo leuk te vinden. Ik ga binnenkort weer, maar ik hoor wel weer van mijn vrouw wanneer.
0: Wanneer, ja, als je dat bent. Ja. En wanneer gaat de dag van 2025 opgemaakt worden? Want daar ben je nu
4: even kijken hoor, dat ga ik in 2000... Volgend jaar is 2027, dan maak ik de dagen van dit jaar en vorig jaar op. Goed, hè?
0: Nou, hartstikke
1: die zien we dan niet.
0: Fijn. Onze spookrijdende Reinoud is ook weer terug. En dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk.

0: Zo'n mooi loopje hebben ze, hè, de Stray Cats. Runaway Boys, daar lopen ze ook hard mee weg. 13 voor half 7 op Radio West in West wordt wakker. Daar zijn we dan weer, het begin van een nieuwe week. Ja. Jij, ja, kijk even heel, verwachtingsvol kijk ik naar jou, Jorien. Ja, gelukkig. Ja. Wat is eruit? Wat doen we niet?
1: Wat doen we niet? Nederlands van schip geland in Eindhoven. Ja, maar we doen wel heel veel anders over dat handhaven.
0: Ja, daar is echt veel over te doen. Wat blijven die mensen tot ze terug zijn eindelijk?
1: Zo, echt wel.
0: Jeetje.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ja, natuurlijk gaat het over de mensen van dat cruiseschip, de Hondius. Die toch een soort van ontsnapt zijn aan het Hanta-virus. Ze zaten dagenlang vast op dat cruiseschip. Omdat er natuurlijk mensen ziek waren geworden, zelfs overleden aan dat virus. Maar eindelijk mochten ze terug. Eindelijk naar huis. Komt ook het AD op de voorpagina met een vliegtuig dat is geland. Nou ja, in Eindhoven natuurlijk. En ook de Telegraaf die heeft een foto van mensen, ja, compleet in blauwe pakken met mondkapjes op, met een wat kleine bootje van het schip zijn gehaald. Dat gebeurde allemaal op Tenerife natuurlijk. Marsmannetjes, mondkapjes en wegwezen. Dat is eigenlijk de conclusie van het AD, de kop van het artikel wat verderop in de krant staat.
0: Spanje wilde echt zo snel mogelijk dat iedereen weer van Tenerife was verdwenen.
1: Ja, het was inderdaad, werden er stevige maatregelen genomen om te zorgen dat het niet juist daar ook natuurlijk mensen besmet zouden raken met het Hanta-virus. Ze wilden zo snel mogelijk naar huis, hoorde ook de Nederlandse ambassadeur Roel Nieuwekamp. Maar ze moesten ook zo snel mogelijk naar huis. De passagiers moesten ontschepen in de Granilla-haven. Het is hoe het AD het omschrijft, een desolaat industrieterrein, kilometers verwijderd van de bewoonde wereld. Zaterdag timmeren bouwvakkers daar snel nog een tijdelijke passagiersterminal in elkaar. Ze zetten het terrein af met hekken, tenten, om de opvarende gescheiden te kunnen houden van anderen. En op die manier moesten ze dus inderdaad net zo alleen als dat ze daarin op die boot zaten, moesten ze ook van de boot af. En zo snel mogelijk terug naar huis. Wat denk ik voor inderdaad die mensen zelf ook wel een enorme opluchting is.
0: Maar je voelt je wel echt een beetje, ja, moet je dat nou zeggen? Ik kan even niet op goed
1: besmet,
0: Nederlands
1: gewoon,
0: terwijl je het niet bent, maar
1: ben je
0: als je het allemaal zo om je heen ziet, hè? Jeetje.
1: Ja, en ze moeten nu ook nog 6 weken natuurlijk thuis blijven, hè, in quarantaine.
0: Ook zeker. Bedrijven zijn volstrekt onvoldoende voorbereid op noodsituaties. Slechts 1/5 van de ondernemers heeft voorzorgsmaatregelen genomen. Dat blijkt uit onderzoek. Het AD schrijft erover op de voorpagina. De overheid vraagt ondernemers vanaf vandaag met klem om meer voorbereidingsmaatregelen te treffen tegen aanvallen door criminelen of buitenlandse mogendheden. Want het is een kwestie van tijd voordat ons elektriciteitsnetwerk door kwaadwillenden wordt platgelegd. Het is de stellige overtuiging van burgemeester Marianne Schuurmans van de Haarlemmermeer. Zij is lid van het Landelijke Veiligheidsberaad en zij trekt aan de bel. Ze zegt letterlijk in de krant: het is geen kwestie of maar wanneer langdurige stroomuitval op ons afkomt. Als je ziet wat er per dag aan pogingen wordt gedaan om ons elektriciteitsnet te ondermijnen. En daar zijn we dus onvoldoende op voorbereid. Ik hoorde gisteren een hoop mensen, want we werden natuurlijk gewaarschuwd door Europa. Hè? Die hebben hun vingertje opgestoken dat we in Nederland echt totaal niet voorbereid zijn op allemaal noodsituaties. En toen hoorde ik een heleboel mensen zeggen: daar heb je die Europeanen weer. En die bemoeien zich ook overal mee. En laat ons lekker onze eigen gang gaan. Maar als je dit dan toch wel weer leest, hebben ze misschien wel een punt.
1: Ja, ik zag nog een minister zitten. Ik ben haar naam even kwijt. Ze zijn allemaal nog zo nieuw. Bij WNL op zondag. En die zei, die vond ik ook wel een beetje luchtig over doen. Zo van, maar iedereen moet aan de slag. En we moeten vooral bedrijven moeten we erop wijzen. Ik had het idee dat zij nou zoiets had van, de overheid heeft hier een hele grote rol in.
0: Ja.
1: Terwijl Europa dat dus wel vindt.
0: Ja, precies. Nou, dat is misschien juist het probleem.
1: Ja, dat is wel het probleem, ja. Ja.
3: Ja. En worden er voorbeelden genoemd van die aanvallen? Want dat verbaast mij eigenlijk ook wel weer, dat er zoveel aanvallen op de elektriciteitsvoorziening worden uitgevoerd.
0: Ja, hackers, hè?
3: Gewoon, hackers.
0: Ja, dat is een mooi woord. Ja. Ik gooi het er een paar keer tegenaan.
3: Nou twee keer hoorde ik je hackers zeggen.
0: Ja, het gebeurt in ieder geval. En wat ook die burgemeester zegt, als je in een land onrust wil stoken, is stroomuitval de manier. Dus het kunnen natuurlijk ook wel gewoon andere niet nader te noemen landen zijn die dan zo'n groep inhuren. Van ga maar proberen om de hele boel daar gewoon land te leggen.
1: Ja, gewoon te overstromen waarschijnlijk met verzoeken.
0: Nou,
1: ja.
0: En dan ben je dus bij Nederland kennelijk heel erg aan het goede adres.
3: Je kan kabels onder de zeespiegel doorsnijden. rijden.
1: Dat
3: je kan,
1: ook
3: je kan dit ook doen. Ja, ja. Is makkelijker, denk ik.
0: Zeker.
3: De schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd hangt nog steeds bij erfgenamen van de Nederlandse SS-commandant Hendrik Seyfarth. Blijkt uit onderzoek van de Telegraaf en de wereldvermaarde kunstdetective Arthur Brandt. Het gaat om Portret van een jong meisje van Toon Kelder, ooit onderdeel van de beroemde collectie van Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Zijn collectie werd in de oorlog geplunderd en kwam via omwegen bij die Seyfarth terecht, die in 1943 door het verzet werd geliquideerd. Een familielid zegt zich te schamen en pleit voor teruggave aan de rechtmatige erfgenamen. Volgens Brands, die detective dus, staat vast dat het om roofkunst gaat, maar juridische stappen zijn lastig. De huidige eigenares bevestigt het bezit van het schilderij, maar zegt niet te hebben geweten dat het om geroofd werk gaat. En, staat in de krant, beraadt zich op mogelijke teruggave. Dus ik lees dat als dat ze het schilderij ook nog zou kunnen willen houden.
0: Ja, maar het is ook overweegd om het misschien wel terug te geven.
3: Ja, van dat ook.
0: Hebben jullie er zin in? Zijn jullie er helemaal klaar voor? Kijk je er naar uit? Dat je denkt, ah, lekker het hier.
1: Ja, ik zit er nog niet zo in eigenlijk.
0: Nee, niet?
1: Ik heb er ook nog niet zo in verdiept wat dan, wat dan kans maakt. Of,
3: ja, nee, ik vind het leuk. Tot 10 uur duurt het toch, programma? Ja. Ja, ik heb er zin in.
1: Ja, we doen ook niet mee natuurlijk. Dus
0: nee.
1: Het is
0: een Songfestival.
1: Ja, natuurlijk weet ik waar je het over hebt. Het is een Songfestival week.
0: Nou, we doen dus wel mee, hè?
1: Ja, doen we wel mee?
0: Ja, zeker doen we mee. Joep van der Boom.
3: Ja.
1: Ja, wie kent hem niet?
0: Ja, zeker. Die doet mee, hoor.
3: Je had iets geschreven, toch? Een liedje?
0: Ja, wat ben je op de hoogte, zeg.
3: Ja, je moet, als je op vakantie gaat, moet je een beetje inlezen.
0: Nou, is de componist van het liedje van Malta, Bella. Dat is een soort romantische James Bond-song. Het wordt een beetje gezien als een outsider. En zelf vindt Joep dit de ultieme droom. Dus we zouden, als we nog iemand... Je wilt toch altijd voor iets zijn?
1: Ja.
0: Hè, voor iemand of wat. Dan zouden we dus voor Malta kunnen kiezen.
1: Wat leuk.
0: Ja, hij is al sinds 4 mei in Wenen. Hij geniet van de ambiance van het Eurovisie Songfestival. De sfeer is goed. En hoewel ik mijn eigen liedje al zeker 500 keer heb gehoord, heb ik bij de eerste repetitie toch een traan weggepikt, zegt hij. Het is een ambitieuze componist en muziekproducent. Want hij wil ook best wel graag voor Nederland een liedje een keer schrijven. Het is ook niet de eerste keer trouwens dat hij probeert bij het Songfestival binnen te dringen. Maar dat was hem 2 jaar geleden al bijna gelukt voor Zwitserland. In de voorrondes werd die toen tweede achter dat Nimo gebeuren.
1: Oh ja.
0: En hij zegt, dat was dus geen schande.
1: Nee, want die won.
0: Ja, precies. Ja, exact. Ja. Dus nou ja, dus bij deze een tip.
1: Ja, nou wat leuk. Dan ben ik vanaf nu voor Malta.
0: Voor Malta?
1: Ja. Doe ze, pa.
3: Ja, ik ook. Ja. Team met een griffel, dat is doe ze, pa. Toch?
0: Ja.
1: 12 punten, zijn het. 12 met een griffel.
0: Staat voor 2. Ah. Is 2 waard.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja. Het is een dure griffel geweest.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
1: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepwestadverteren.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Het is 6:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Jorinda en Reinhard vechten nog om het nieuws, heb ik het idee. En ruimte verderop. Dus misschien iets met de techniek of om het weer om het nieuws uit de printer te krijgen. Het zou zo allemaal wel kunnen. Ik weet het niet. Ja, want je komt het nu zelfs brengen.
8: Nou ja, ik wilde het van de printer halen, maar hoffelijkheid is ook wat. Dus ik heb dat, Jorinda, laten doen.
7: Ja, nou, wat goed zeg.
9: Ja, toch je eerste dag, hè? Rustig beginnen.
7: Ja, zeker. Nou, maar er is die mensen. Ga je gang.
8: Op de Wipolderlaan is een auto in de richting Den Haag vannacht van de weg geraakt. De wagen raakte daarbij meerdere verkeersborden. Zowel de borden langs de Wipolderlaan, ook bekend ter plaatse als de N211, als de auto raakte beschadigd. De bestuurder bleef volgens lokale media ongedeerd dankzij de airbags. Tragisch einde gisteren aan de Leiden Marathon. Meisje van 15 uit Oegstgeest is tijdens de marathon om het leven gekomen. De organisatie besloot direct om het evenement te beëindigen. Tjeerd Scheffer van de organisatie van de marathon reageerde gistermiddag hoorbaar aangeslagen.
10: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen. Maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Dan kunnen wij het niet maken om nog even een feestje te vieren. En, gewoon meteen gestopt met de 10 kilometer. En ook de kids runnen, omdat we vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad.
8: De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis in Den Haag zorgt voor discussie, onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie zelf, waar dat AZC moet komen. Aan de Haagse Sportlaan is dat. Straks in West wordt wakker een gesprek met een van de theatermakers.
7: En nu gaan we richting het museum. Of dat zo verstandig is, weet ik eigenlijk niet. Want we zijn heerlijk weer gewend. Maar het weer spreekt wel even een ander toontje, hè, Huub? Goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen, Tjeerd. Ja, zo is het met het weer. Hè. Het is en blijft veranderlijk, altijd weer opnieuw. Hè. En je moet niet vergeten, we gaan nu de week in van de IJsheilige. Hè.
7: Oh,
11: 11
7: ja.
11: tot en met 14 mei.
7: Gaat
11: daar
7: vriezen?
11: Zitten we nu in. Nou, dat nog net niet, maar het is wel koud. En dat is inderdaad wel een terugkerend verschijnsel heel vaak. Dat was vroeger eigenlijk al zo, vandaar die volksweerkunde. Vaak noordenwinden, nou, die hebben we dus nu ook. En daarvoor aanvoer van koelere lucht. Het was in het weekend nog heerlijk, zeker op zaterdag, 18, 19 graden, maar dat was toen. Vandaag hebben we toch nog wel weer wat zon vanochtend. De bewolking zal echter toenemen vanuit het noorden. En er volgt enige tijd wat regen. Nou, dat kan geen kwaad. Een noordenwind, zwak tot matig. Later wordt die aan de kust windkracht 5 tot 6, dus dat gaan we wel voelen vanmiddag. En het is nu maar zo'n 6 tot 8 graden. Vanmiddag wordt het ongeveer 12. En dan vanavond een paar opklaringen, maar ook kans op een paar buien. Dat alles met behoorlijk veel wind. Misschien wel enige tijd windkracht 7 aan de kust, uit noord tot noordwest. Later vannacht zal het wat afnemen. En dan wordt het een graad of 7 als minimum. Morgen even weer tijdelijk wat beter, met af en toe zon, wat wolkenvelden. 13 graden. Later op de dag, in de avond, volgt er weer opnieuw regen. En woensdag krijgen we ook weer aardig wat buien. 12 graden ook maar weer maximaal. Donderdag een beetje hetzelfde weerbeeld.
7: Nog waarschijnlijk, hè?
11: Ja, Hemelvaartsdag. Dat is inderdaad ook, ziet er niet goed uit. Vrijdag wordt het langzamerhand wat beter. Het is nog niet droog dan. Temperatuur wordt hier wat hoger. En dan kan ik een keer weer positief eindigen. Want in het weekend wordt het weer droger. Gaan de temperaturen weer verder omhoog. Komen alweer uit op 15 of 16 graden. En volgende week zou het wel eens weer wat zachter kunnen gaan worden. En dan zou het misschien, maar dat is wel heel ver weg nog, de Pinksterdagen, het Pinksterweekend weer wat beter zijn. Nee, het is vooral deze week en dan met name vandaag woensdag en Hemelvaartsdag.
7: Ja, nou, eerst niet deze, best. Nee, eerst deze week maar eventjes door. Nee, niet zo best. Fluisteren we hier nog heel zachtjes inderdaad. Dan gaan we eventjes naar Wijnand Zwaan, ook bij de ANWB. Die is er ook al. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Tjeerd. Ja, allebei vakanties zijn voorbij. Dus het is weer wat drukker op de weg dan de afgelopen weken. Nou, dat merken we onder meer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. Over 10 kilometer. En op de A20 naar Gouda, file rijden tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar 6 kilometer. En in beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
7: Dankjewel.
5: Tot zo.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West wordt wakker.

0: West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: 13, over half 7 is het geworden bij West wordt wakker op Radio West. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie erbij zijn. Een nieuwe week, een week met hemelvaartsdag er natuurlijk ook in. Het is echt de meimaand, hè. Dat is altijd een maand met toch nog wat feestdagen. Altijd voorlopig dan de laatste van het jaar ook.
1: Ja, dat is zo. Altijd die feestdagen zijn natuurlijk altijd in het voorjaar. We hebben nog Pinksteren.
0: Komt ook nog.
1: Ja, want dan beginnen we ook met het eeuwig roemfeest natuurlijk.
0: Ja, kortom, genoeg te blijven nog deze maand. En we praten hier vanmorgen ook even bij over het nieuws wat er is. De Amerikaanse president Trump die heeft het Iraanse tegenvoorstel voor beëindiging van de oorlog in het Midden-Oosten naar de prullenbak verwezen. Zonder verdere details te geven over de inhoud noemt de president het voorstel totaal onacceptabel. Iraanse onderhandelaars die hadden een nieuw voorstel ingediend bij bemiddelaar Pakistan. En volgens de Wall Street Journal ging het Iraanse tegenvoorstel in op de eis van de Verenigde Staten om verregaande afspraken te maken over de toekomst van het nucleaire programma van Iran. En dan gaat het natuurlijk met name ook over het verrijkt uranium. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat zeggen ze daar dan eigenlijk over? Volgens de krant zouden ze hebben voorgesteld om een deel van het hoogverrijkte uranium dat het land heeft te verdunnen en dan de rest over te dragen aan een ander land. Maar dat schijnt voor het Witte Huis toch nog niet genoeg te zijn.
1: Nee, het moet helemaal weg.
0: Helemaal. Dus spannend hoe het verder gaat nu. Ja, want wat gaat Amerika doen?
1: Ja, Netanyahu die zei, nee, we gaan het dan maar zelf ophalen.
0: Ja.
1: Zo makkelijk is het natuurlijk ook niet, want dat zien we, dat Amerika zich natuurlijk ook wel in de sterkte van Iran heeft vergist.
0: En je moet natuurlijk over de grond, hè? Wil krijgen. Dus het wordt een interessante week wat dat betreft.
1: Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van het cruiseschip De Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond al een groep opvarenden aan uit Tenerife, waaronder 8 Nederlanders. Die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen dat ook echt gaan doen.
2: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook meet je temperatuur, geven die gegevens door aan de GGD. Maak je natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Vanuit Amerika komt nu het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS positief heeft getest op het hantavirus. Een andere passagier die het schip heeft verlaten vertoont lichte symptomen.
0: Het Eurovisie Songfestival zonder Nederlandse deelname is officieel begonnen. Waar wij toch een beetje een Nederlandse deelname hebben gevonden. Hè? Stiekem wel. Vertelt niet door. Het gebeurde met een openingsceremonie bij het stadhuis. Alle 35 deelnemers presenteerden zich daar aan het publiek. Ook Israël dus. En daar is veel om te doen.
3: Ja, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
4: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
0: Ja, correspondent Charlotte Waiers, die de komende week in Wenen is, die zullen we dus nog wel vaker horen. Het hele spektakel begint dinsdag met de eerste halve finale morgen. Dus.
1: Ja, we moeten toch een beetje gaan verdiepen wie er verder allemaal nog meedoen. En of er nog leuke liedjes ook tussen
0: zitten. Ja, zouden er leuke liedjes tussen zitten.
1: Ja, dat zou toch ook wel weer leuk zijn.
0: Ik vond het vorig jaar echt een rampenstand toestand. Maar wie weet, het kan.
1: Het kan zomaar.
0: Ik ben benieuwd. Nou,
1: Barcelona is kampioen geworden door Real Madrid te verslaan. Het werd 2-0 voor de ploeg van Frenkie de Jong. Het eerste doelpunt viel in de 9e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap nam en de bal in de linkerbovenhoek krulde.
5: Goal! Golazo anotado por Marcus Rashford!
1: Ik zou het leuk vinden als Jim dit ook doet, als ADO scoort.
0: Het scheelt niet zo heel veel met Jim, hoor.
1: Ja. 9 minuten was het dus toen er gespeeld werd. En 9 minuten later viel ook de 2-0 en toen was het gedaan. Barcelona won La Liga voor de 29e keer.

drankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Je zit er meer in een romantisch duet.
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

0: Een van de meest merkwaardige duetten uit de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Dat kan hoger. Brigitte Kaandorp en Herman Vinka samen in duet.
1: De Buitenpost.
0: Ja, een heel tragisch einde gisteren. We hebben het allemaal gehoord of gelezen natuurlijk aan de Leiden Marathon. Een meisje van 15 jaar uit Oegstgeest. Tijdens die marathon om het leven gekomen. Nog geprobeerd om haar te reanimeren. En ja, dat is niet gelukt. De verslagenheid in Leiden was groot. Het evenement werd verder ook meteen afgelast. En onze Bob Brinkman die is nu daar in Leiden. Op die plek waar het gisteren zo fataal misging. Bob, Leiden in shock natuurlijk door wat daar gebeurd is.
2: Goedemorgen Tjeerd, goedemorgen Jorinda. Op de kruising van de Zelsingel met de Lage Hors. Een verdrietig beeld deze maandagochtend. Een beeld waar heel veel mensen die hier langs rijden op de scooter, op de fatbike, op de fiets of in een auto, toch heel eventjes de blik op werpen. Zuchtend heb ik ook wel een aantal mensen al gezien, neeschuddend van wat er gisteren is gebeurd. En de aanblik nu van deze maandagochtend. Er is een brug hier en die brug die heeft een groene reling. En die reling loopt een heel klein stukje door in de bocht. En in die bocht tegen die reling aan liggen toch aardig wat boeketjes bloemen. Ik zie tulpen, ik zie rozen, hyacinten, een paar kaarsen op een plateau met een olifantenbeeldje in het midden van dat plateau neergezet, aangestoken. Sommige kaarsen zijn al uitgegaan, maar als ik een aansteker had gehad, had ik ze heel even aangestoken voor 15-jarige slachtoffer. Een bordje, ook tegen de muur aan hier op de reling met de voornaam van het meisje. Ik ga de voornaam niet op de radio roemen, maar er staat wel Ren. Ren Queen, waarschijnlijk iemand die het slachtoffer heeft gekend. Die aan de zijlijn stond hier, wachtend totdat zij langs zou rennen. Of misschien heeft ze haar wel gezien. Heeft ze dat bordje omhoog gehouden. En na het horen van dit nieuws heeft deze persoon besloten dat bordje hier neer te zetten naast een knuffelpandaatje. Wat me ook opvalt is dat hier om de reling heen gebonden iemand een medaille heeft opgehangen van de Leiden Marathon. Ook echt van de editie van gisteren. 35 jaar Leiden Marathon staat er op. Met een afbeelding van een oude tram bij een kerk in dat ijzer. Ik weet niet of dit de medaille is die voor het meisje was bedoeld, of dat iemand heeft gedacht van mijn medaille, die ga ik schenken, die ga ik nalaten, die ga ik in herinnering brengen. Dat kan ik deze ochtend hier bij het staan, bij het kijken naar deze zee van bloemen, kan ik niet zeggen. Maar ik vind het een mooi eerbetoon dat iemand dat heeft bedacht. Nog een ander bord, doe het voor de borrel, staat erop. Een bord die je bij hardloopwedstrijden veel tegenwoordig langs de kant ziet. Dus één keer is dat op social media, heeft iemand dat gedaan. Zag ik ook voorbij komen en sindsdien herhalen heel veel mensen dat. Ook een aanmoediging natuurlijk, een aanmoediging die ze ook misschien heeft gelezen. En nu hier voor haar bij deze plek ook is neergelegd. Bij die hyacinten, bij die rozen, bij die kaarsen die zijn aangestoken. Het is zo ongelooflijk rot nieuws. Ik sta hier ook echt met een verdrietig gevoel, want ik weet, zo'n hardloopdag, daar heb ik ook wel een paar van meegedaan. Niet de halve marathon, maar goed, toch 6,5 of 10 kilometer. Het is zo leuk, het is zo gezellig. Iedereen heeft er zin in. Ik las gisteren ook berichten in een groepsapp waar ik dan in zit met mensen die ook renden gisteren. Dat ze zeiden van ja, en de sproeiers stonden eraan in de voortuinen van de mensen. Zodat de hardlopers misschien wat zouden opfrissen. En de mensen stonden aan de zijlijn. En het is dan zo'n feest in zo'n stad. En dat er dan zoiets onwijs verdrietigs gebeurt, dat raakt je ook als verslaggever. Daar ben ik dan heel eerlijk in. En de aanblik van deze rozen en tulpen en hyacinten die zorgen ervoor dat er een extra verdrietig sfeertje hier hangt. Op de zijzingel met de kruising van de Lage Mors bij de Zijlpoort in Leiden.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
1: Ja, ook bij Van der Meer.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Zometeen in West wordt wakker. Verslagenheid in Leiden na dood 15-jarig meisje bij marathon. Het regionieuws van 7 uur met Reinhard Roemer.
6: Op de N211 richting Den Haag is vannacht een auto van de weg geraakt. Wagen raakte daarbij meerdere verkeersborden. Zowel de borden langs de N211, de Wipolderlaan, als de auto raakte beschadigd. Bestuurder bleef volgens lokale media dankzij de airbags ongedeerd. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga-ziekenhuis in Den Haag zorgt voor discussie, onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap firma MES speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. Aan de Haagse Sportlaan is dat. En straks in West wordt wakker een gesprek met een van de theatermakers. En de 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man is nog weinig of niets bekend. Meer regionieuws straks om 19:30, nu het overige nieuws.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
8: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
7: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
9: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
7: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijnand Zwaan bij de ANWB.
10: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten.
11: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij West wordt wakker. Het is maandag en morgen dan hebben we deel 2 van West wordt wijzer. Dat is iets nieuws. Dat hebben we vorige keer gedaan, misschien weet je dat nog wel, over DNA. En toen hadden we hier eigenlijk de grote deskundige van het NIV op bezoek, onze buren. En dan kon je eigenlijk allemaal vragen stellen over hoe dat nou gaat. Hoe DNA tegenwoordig wordt ingezet bij het oplossen van de moord en ook bij andere zaken. En normaal spreek je zo iemand niet, of je moet hem toevallig kennen en hij zit op een verjaardag van een naburige kennis. Ja, dat kan.
1: Ja, nee, zeker ja. En ja, dat zal het vast vaak over zijn werk gaan.
0: Dat
1: ja.
0: denk ik wel. Maar anders kom je er toch niet zo mee in aanraking en kan je zo iemand geen vraag stellen. En daarvoor is nu West wordt wijzer. Dat we eigenlijk met z'n allen ook wat wijzer worden van werelden waar we misschien niet zoveel van af weten of waar we wel een duidelijke mening over hebben. Morgen hebben we deel 2 en dan hebben we ook echt een interessant iemand hier in de studio.
1: Ja, dan zit namelijk de persofficier van de rechtbank Den Haag in de studio, Suzanne van Dongen. En ja, dat is ook zo'n onderwerp natuurlijk, rechtszaken, waar je heel veel over hoort in de media. Maar waar je soms toch ook wel heel veel vraagtekens nog bij zet. Bijvoorbeeld bij de strafeis. Dus over strafeisen kan je vragen stellen. Dat kan er van alles zijn natuurlijk. Over waarom iets een bepaalde strafeis heeft. Hoe dat komt. Waarom dat de een hogere strafeis aan zijn broek krijgt dan de ander. Terwijl ja, voor op het eerste oog misschien wel hetzelfde delict heeft gepleegd. We hebben bijvoorbeeld van Marcel wel een leuke vraag binnengekregen. Hij schrijft, hoi Jorinda en natuurlijk ook Geert. Jullie krijgen dinsdag de mevrouw van justitie. En daar heb ik een vraag voor. Waarom wordt er bij witte borden criminaliteit er altijd wel een naam bij gezet in de media? Maar bijvoorbeeld bij drugs of als er iemand is neergeschoten of neergestoken, worden er altijd afkortingen gebruikt. En waarom telt dan het ene ja, minder zwaar dan het ander?
0: Ja, dat is interessant.
1: Interessant. Ja, ja, zeker.
0: Nou, ja, zeker ook als je in het buitenland kijkt. Hè. Als je natuurlijk bijvoorbeeld in Amerika, ja. Ja, daar ligt je hele leven ligt meteen vaak al soms bij hele grote zaken een half uur nadat je wat gedaan hebt.
1: Foto en al.
0: Ja. Alles wat je in je leven hebt meegemaakt, waar je werkt, met wie je getrouwd bent, noem het maar op. Dus dat is een heel groot verschil.
1: Ja, zeker inderdaad. Ja, ja, maar toch wel interessant, want ja, zijn er nou officiële regels eigenlijk voor? Of ja, hebben we dat gewoon stilzwijgend met elkaar afgesproken? Ja, heb je ook een vraag? Kan iets heel anders zijn? Laat het weten via westwordwakker@omroepwest.nl of app even naar 070 307 8080 en dan worden we met allemaal een stukje wijzer.
0: Nou, zeker. Morgen dus. Ja, het nieuws is triest deze ochtend. Een tragisch einde gisteren aan de Leiden Marathon. Een meisje van 15 jaar uit Oegstgeest is tijdens die marathon om het leven gekomen. Er is nog wel geprobeerd om haar te reanimeren, maar helaas zonder resultaat. Het evenement werd daarna meteen beëindigd. En in Leiden was de verslagenheid groot. Bob Brinkman is daar vanmorgen daar op die plaats. Ja, Bob, hoe ziet het er deze ochtend uit?
2: Goedemorgen Tjeerd, goedemorgen Jorinda. Nou, bij de Zijlpoort is een brug, de Schrijversbrug. En die loopt in een bocht door terug naar de Lage Rijndijk. En tegen de reling van de brug, de groene reling, zijn tulpen, rozen en hyacinten neergelegd. Ook een klein bordje met de voornaam van het meisje wat is overleden. Ik ga de voornaam niet op de radio zeggen, maar er staat wel Ren Queen. Ren. Misschien een bordje wat een vriendin voor haar heeft gemaakt, die aan de zijlijn hier stond, die nog een aanmoediging heeft gedaan terwijl ze die halve marathon rende. Staat hier nu ook tegen de reling van de brug. Een schaal met kaarsen, ook nog een kandelaar ernaast, een kleine knuffelpanda. En om de reling van de brug gehangen, een medaille van de Leiden Marathon. 35 jaar Leiden Marathon, dus het is echt de editie van gisteren waarvan iemand hier een medaille om de reling heeft gebonden. Of die vanuit de organisatie komt, of dat iemand dacht van ik schenk mijn medaille aan de nabestaanden. Dat weet ik niet. Dat is onmogelijk om achter te komen deze maandagochtend. Maar het is een heel verdrietig beeld. Een beeld waar heel veel mensen die hier langs fietsen, onderweg naar het werk, met de koptelefoon op, fietsend, fatbikend, autorijden, toch heel eventjes over de schouder kijken naar de bloemen die hier liggen en heel eventjes, ja, toch waarschijnlijk bij zichzelf, dat zie ik in ieder geval een beetje in de gezichtsuitdrukkingen, ja, de vraag stellen van hoe kan dit nou gebeuren?
0: Ja, dat is Leiden vanmorgen. Leiden gisterenmiddag. Tjeerd Scheffer van de organisatie van de marathon reageerde toen hoorbaar aangeslagen.
3: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om

0: mensen die staan te wachten op hun, hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. En dan kunnen wij het niet maken om nog even een feestje te vieren. En, we zijn gestopt.
1: Ja, jullie zijn gestopt. Kun je ons eens meenemen? Hoe is dat gegaan? Krijg je dan een belletje op een gegeven moment? Hoe ziet dat eruit?
0: Nou, wij zitten in het stadhuis zitten we regelmatig te vergaderen, elk uur met elkaar. Kijken hoe de situatie is. En de situatie wordt minuscuul besproken. Waar gebeurt wat? Hoeveel mensen zijn waar? En wat gebeurt er? Toen kregen we inderdaad door dat er iemand gereanimeerd werd. En nou goed, dan krijg je dat bericht. En dan ga je praten met elkaar van wat nu? Nou ja, het was voor ons allemaal vrij snel duidelijk stoppen. 10 kilometer hebben we eerst uitgesteld, een half uur. Dat is al een paar jaar geleden eerder gebeurd. Alleen dat was toen vanwege de hitte. En toen vanwege het feit dat we geen ambulancevoertuigen meer genoeg hadden. Dus dan is het onverantwoord om de 10 kilometer te laten starten. En nu zijn we gewoon meteen gestopt met de 10 kilometer en ook de kidsrun, omdat we vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad. We hebben wel de wedstrijden die nog liepen, hebben we uit laten lopen. Want die liepen al een beetje op het einde, de hele en halve marathon. Maar wij zijn gestopt met het evenement.
1: Ja, dat doet natuurlijk wat met Leiden. De marathon begon mooi, feeststemming in de stad, veel gejuich. Dat sloeg natuurlijk om naar de reanimatie. Wat merk je daar nu van in de stad?
0: Nou ja, goed, in ieder geval kan ik vooral... Ik heb vooral veel contact met mijn mensen op de Garenmarkt en bij de start. En ik heb begrepen dat bij de start, daar stonden 7000 man klaar om te starten. Dat die vrij gelaten en heel rustig zijn vertrokken. Want ja, het overgrote deel heeft daar natuurlijk begrip voor. En er zijn er natuurlijk altijd een paar die dat niet hebben. Nou ja, oké, dat is hun verantwoording dan maar. Maar gelukkig hebben de meeste mensen daar begrip voor, snappen dat en gaan naar huis. Zo ga je toch ook niet hardlopen. Dat wil je niet op dat moment. Dus Garenmarkt, dat is ook waar iedereen samenkomt. Nou, daar is een bedompte stemming. We staan nu bij de finish. We hebben nog wat mensen zien binnenkomen. Nou, die hebben we laten binnenkomen. En er is alleen maar nog maar verteld wie er binnenkwamen. En dat was het. Dus dat is ook veel rustiger gegaan. Maar ja, dat is... Dus ja, ik denk dat het een gelaten stemming is. Ik ben natuurlijk nog niet overal geweest. Maar dat is de indruk die ik heb.
1: En ook binnen de organisatie?
0: Ja. Emotioneel.
2: Ja, Tjeerd Scheffer van de organisatie van de marathon. Een hele verdrietige dag daar dus gisteren in Leiden. En een einde wat niemand had voorzien natuurlijk van de Leiden Marathon. De 35e editie ook nog eens een keer.
3: Je had eigenlijk een groot feest moeten zijn.
2: Jubileum, het was als een jubileum gevierd ook. Het meisje, 15 jaar uit Oegstgeest. Eigenlijk mocht ze pas deelnemen vanaf 16 jaar. Maar de organisatie zei, je kon dat zelf opgeven. En daar vertrouwden we dan eigenlijk op dat klopte. Dat is een ding waar denk ik nog wel het een en ander over te doen zal zijn. Hè? Want bijvoorbeeld vanuit de Atletiek Unie wordt toch wel geadviseerd dat de leeftijd 18 zou moeten zijn, de minimumleeftijd. Daar hoef je niet aan te houden, heb ik het idee. Maar dat is
3: een advies. Inderdaad, ik had even gekeken bijvoorbeeld bij de CPC. Dat is ook een halve marathon natuurlijk. Dan is het 18 jaar inderdaad. Maar zeker 16 jaar als minimumleeftijd en dan niet controleren. En als er dan ook nog eens dit gebeurt, kan ik me voorstellen dat die afspraken misschien wel scherper worden komend jaar.
2: Ja, maar vooral op dit moment natuurlijk is het het leed waar iedereen aan denkt. Ook voor die familie, wat natuurlijk verschrikkelijk is. En je hoorde het Bob Brinkman ook al zeggen, dat is op dit moment ook zeker te zien daar in Leiden, waar veel mensen hun medeleven hebben betuigd met dat wat daar gisteren is gebeurd.
4: West wordt wakker.

0: Westlife en de Uptown Girl. Radio West om 7:55. Zijn koekjesfabriek moest onverhoopt sluiten en keert ook niet meer terug. We hebben het er eerder al over gehad in West wordt wakker. Ronald Puntselie van de bekende Goudse Stroopkoekjes organiseerde dit weekend daarom een verkoopdag waarbij je allerlei spullen uit zijn fabriek kon kopen. Ronald, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Is die verkoop een beetje gelukt? Was er veel belangstelling?
1: De verkoopdag op zich is gelukt. We hebben zo'n 2000 euro aan handel kunnen verkopen. Alleen, we hebben best veel media-aandacht gehad, hè, van jullie, maar ook op andere kanalen. Maar er zijn niet zo heel veel mensen geweest. Want er kwamen, zeg maar, er zijn ongeveer 25 mensen langs geweest. Waarvan de 10 eigenlijk al hun order via internet al besteld hadden. Hè, dus het eigenlijk opkwamen halen en betalen. En de rest waren dan mensen die dus spontaan binnenkwamen. En rondliepen om te kijken van wat is er nou allemaal te koop. Ik moet zeggen, dat is een beetje tegengevallen. Want we hadden 4500 nieuwsbrieven rondgezonden. Natuurlijk over heel Nederland. En ik ben best realistisch genoeg dat je zegt, je gaat niet uit Groningen naar Gouden komen om een paar spulletjes te kopen. Hè?
0: Hoe komt het, denk je, dat het tegenviel?
1: Nou ja, aan de andere kant zijn het natuurlijk toch wel redelijk speciale spullen. Kijk, een mooie roestvrijstalen tafel, die best duur is, nieuw. Die moet je wel kunnen gebruiken. En er stonden natuurlijk emmers. Nou goed, emmers die kan je wel hebben. Maar de kantinestoelen, bezems, brandblussers, boemmachines. Ja, natuurlijk ook dure dingen, hè, van soms 1000 euro. Maar er waren ook heel veel dingen van 5 euro en van 10 euro. Nou, wat het meest succesvol was, we hadden blauwe bakken, hè, voedselveilige bakken. En in 3 formaten. En dat liep dan wel, want die kan je natuurlijk ook thuis gebruiken, hè, om spulletjes in op te bergen. En we hadden van die dollies die bij die bakken hoorden. Ja, toen kwam er een man, die kocht er 30 tegelijk. Want die ging zijn huis verbouwen.
0: Ja, nee, dat is dan fijn inderdaad. Ja, het waren dus vooral praktische dingen die door veel mensen te gebruiken zijn. Had je op een bedrag gerekend eigenlijk van tevoren, of...?
1: Wat belangrijk is dat we moeten natuurlijk door die opbrengsten, daarmee willen we de rente betalen die we nog aan de mensen verschuldigd zijn. Ja. Dus van alle deelnemers heeft 95% de rente kwijtgegolden. Nou, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar het laatste deel, dat was onder de 10.000 euro, die moeten we dus bij elkaar zien te krijgen door de verkoop van dit soort spullen.
0: Ja, dus nog 8.000 te gaan.
1: Ja, nou hebben we wel natuurlijk ook machines te koop staan. Grotere bedragen natuurlijk. Dat zijn dingen van 3000 of van 4000 of veel meer. En ja, ik hoop toch dat ik daar een paar kopers kan vinden. Waardoor ik dat bedrag bij elkaar krijg. Want mijn streven is om het eind mei toch helemaal netjes voor iedereen af te handelen. En dat je ook een keer een streep eronder kan zetten. Want het moet een keer stoppen natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik.
1: En die hallen waar het in de hal waar het in opgeslagen staat, kost natuurlijk ook iedere maand huur. En dat rechtvaardigt niet om het op te blijven slaan qua opbrengstprijs. Hè?
0: Nee.
1: Op een gegeven moment moet je dan van alles toch afscheid nemen.
0: Ja, even voor de mensen trouwens. Even voor de mensen die het niet weten trouwens. Hè, want je zei, ik wil mensen nog een rente terugbetalen. Dat ging eigenlijk om een tijdelijke investering, hè, die mensen gedaan hadden. Vrienden eigenlijk van het koekje. Ja. En om een investering dan aantrekkelijk te maken, ontvingen de geldschieters ook 8% rente over een lening. Nou ja, daar gaat het nu om. Je kan het wel meer nu terugbetalen. En je hoopt met die verkoop van die grote machines dat het helemaal lukt. Toch nog eventjes, dit gaat jou natuurlijk, dat hebben we ook eerder wel van je gehoord, aan het hart.
1: Ja.
0: Je hebt het nog niet kunnen afsluiten. Hoe is het nu eigenlijk met je?
1: Nou, wat je ziet, en ik had natuurlijk ook zaterdag vrijwilligers, oud-medewerkers. En kijk, toen we het af moesten breken en in die hal zetten, hè, nou, dan natuurlijk nog de herstart hoopte, hè, want daarom heb ik alles bewaard. Hè, en niet wel veel eerder weggedaan. Ja, en nu zie je bijvoorbeeld simpel iets, de mevrouw die aan de inpaktafel gestaan had, die ze nu zelf verkocht. Ze zegt, ja, nou, het is echt definitief. Hè.
0: Ja.
1: Toen het nog in de hal stond, was er nog, een mogelijke kans dat we de herstart hebben.
0: Maar nu weet je het einde is daar.
1: En nu weet je, het is echt zo. En dat, ja, dat, het was natuurlijk, je verwerkt dat, maar het wordt steeds meer, dringt het tot je door, dit is het einde. Hè?
0: Ja, en dat kan ik me voorstellen.
1: En dat is niet leuk. Dus nee, wat ik je, daarom zeg ik ook, je moet in mijn gedachten, emotioneel ook, zolang je ermee bezig blijft, hè, dan blijft het inzien. En ook als je een keer de streep trekt, hè, dan kan je het, ja. Uiteindelijk toch moet je het een keer gaan verwerken en accepteren.
0: Nou, ik hoop dat je snel die streep kan trekken, Ronald. Puntsli van de Goudse Stroop koekjes. Dank je wel en succes ook nog eventjes met alles.
1: Nee, ja hoor, dank u wel.
0: Joe, dag.

0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Tebbenhof.
18: Nog net 7:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
19: Tjertje, goedemorgen. Goedemorgen, Jorinda.
20: Goedemorgen.
19: Een tragisch einde gisteren aan de Leiden Marathon. Een meisje van 15 uit Hoogstgeest is tijdens de marathon om het leven gekomen. De organisatie besloot direct om het evenement te beëindigen. Een aangeslagen lid van de organisatie, Tjeerd Scheffer, noemde het gistermiddag.
21: Het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Gewoon meteen gestopt met de 10 kilometer. En ook de kids runnen, omdat we vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad.
19: Verslaggever Bob Brinkman ging vanmorgen naar de plek op het parcours in Leiden, waar het zo vreselijk misging.
22: De kruising van de Zelsingel met de Lage Hors. Een verdrietig beeld deze maandagochtend. Zuchtend heb ik ook wel een aantal mensen al gezien. Neeschuddend van wat er gisteren is gebeurd. Ik zie tulpen, ik zie rozen, hyacinten. Een paar kaarsen op een plateau. Sommige kaarsen zijn al uitgegaan, maar als ik een aansteker had gehad, had ik ze heel even aangestoken voor 15-jarige slachtoffer.
19: Bob Brinkman. Op de N211 richting Den Haag is vannacht een auto van de weg geraakt. De wagen raakte daarbij meerdere verkeersborden. Zowel die borden langs de N211, ook bekend als de Wipolderlaan, als de auto raakte beschadigd. De bestuurder bleef volgens lokale media ongedeerd, dankzij de airbags. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga-ziekenhuis in Den Haag zorgt voor veel discussie. Theatergezelschap firma MES speelt er een stuk over op die locatie waar het AZC moet komen aan de Haagse Sportlaan. Straks, komend uur, in West wordt wakker een gesprek met een van de theatermakers. En de 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man is nog weinig of niets bekend. De onderzoeksrechter neemt vandaag een besluit over de mogelijke vervolging van de verdachte.
18: Huub Misee, wij zien een straaltje zonneschijn hier naar binnen komen.
23: Ja,
18: ja. Dat ziet er dan nog heel goed uit, maar dat zegt ook niet alles, hè?
23: Nee, niet voor de hele dag in ieder geval, want je hoort het al aan mijn stem. Maar ja. De dag begint er wel mee. Wat we wel krijgen is dat er vanuit het noorden meer bewolking komt. En we gaan enige tijd wat regen krijgen. Dat kan geen kwaad. in deze droge...
18: Nou, ligt er een beetje aan of je erin loopt of niet, hè?
23: Ja, maar dat dan wel. Maar goed, ik zou een paraplu of een regenjas meenemen. En ja, het regent ook niet de hele dag. Maar zo rond het middaguur dan valt er enige tijd regen. En dat is toch voor heel wat omstandigheden toch wel gunstig. Want we hebben een hele droge aprilmaand achter de rug. En maartmaand en mei is nog droog. Maar goed, voor de rest is het aan de koele kant. Dat mag ook wel duidelijk zijn. 5 tot 7 graden is het op dit moment. 8 misschien net vlak aan zee. Het wordt maximaal 12. Dat is echt aan de lage kant. Allemaal door een noordenwind die zwak tot matig is, maar aan de kust vrij krachtig of krachtig wordt. Windkracht 5 tot 6. Het wordt er inderdaad niet echt heel aangenaam op vandaag. Vanavond een paar buien, dan ook wel wat opklaringen. De wind die trekt nog wat verder aan. Die wordt aan zee zelfs enige tijd hard. Windkracht 7 uit noord-noordwest. En dan daalt de temperatuur vannacht tot 7 graden. Nog niet tot aan het vriespunt, maar we zitten wel in de periode van de ijsheiligen. Vandaag is het 11 mei, Sint Martius is dan de naamgever van deze dag. Oh. Ja,
18: en, ga je dan ook met snoep langs de deuren? Sint Martius, Sint Martius.
23: Nee, want dan, oh. Nee, het zijn er een aantal hè, vandaag. Dan zou je iedere dag snoep kunnen gaan vangen. Maar leuk. Nee, dat was Sint Maarten op 11 november. Maar nee, Sint Martius dus vandaag. Ja, proberen. Je kan het proberen, ja. Zeker. Nou ja, morgen is het wat beter. Af en toe zon, wat wolkenvelden. Het wordt dan 13 graden, 1 graadje hoger dan vandaag. Maar woensdag hebben we veel bewolking, vallen de buien, 12 graden. Hemelvaartsdag ziet er eerlijk gezegd ook niet gunstig uit. Ook nogal behoorlijk wat buien en 12 graden, 13 graden. Vanaf vrijdag begint het langzamerhand wat beter te worden. En dit keer ziet het weekend er toch weer wat beter uit. Droger, wat meer zon en ook weer wat hogere temperaturen. Dus vind ik het altijd weer leuk om een beetje positief te eindigen.
18: Ja, nou, je moet er wel even een paar dagen voor opschuiven, maar ja. We waarderen het wel natuurlijk.
23: Ja.
18: En Wijnand Zwaan, die is bij de ANWB. Wijnand.
0: Ja, de dagelijkse files zijn nog wat verder gegroeid, maar echte calamiteiten zijn er vanmorgen niet op de wegen in onze regio. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Nu 18 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan de A20 naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Bij Bodegraven bij de A12 2 kilometer file. En daar ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg.
18: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
19: Je hoort het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Gloria Gaynor and I Will Survive.
1: Eeuwige roem.
0: We zitten midden in de stemperiode natuurlijk voor de eeuwige roemlijst. Dat wordt één groot platenfeest zo weer rond Pinksteren. We zenden ze allemaal uit en het worden er met het jaar natuurlijk meer. We lopen al richting de 1000. Het duurt niet lang meer denk ik voordat we dat ook aantikken. Kortom, over de 900 juweeltjes. Maar die moeten natuurlijk nog wel even in de juiste volgorde van aanprijzing en waardering worden gezet. En dat kan je dus doen op omroepwest.nl. Het is een feest om te doen trouwens, de herkenning. Want er komen al die nummers weer voorbij. Ik vind zelf dat het echt een leuke bezigheid.
2: Ja, het is leuk om inderdaad te kijken van ja, wat vind ik nou echt de beste nummers om op te stemmen. En als je het moeilijk vindt, dan hebben we wel wat tips voor je.
0: Maar natuurlijk.
2: We zijn de lastigste niet natuurlijk.
0: Nee, en de moeilijkste niet.
2: Nee, stem bijvoorbeeld op, ik noem maar wat hoor, Sommelieu met Multicolor.
0: Ja, het zou kunnen. Die van mij komt er ook gelijk achteraan. Moet je even opletten, dat is leuk.
3: Eeuwige roem.

0: dat zijn drie pareltjes wel, hoor.
1: Nou, dat is, ja, Mathia Bazar, ja. Sommelieu
0: inderdaad, Multicolor. Ja, ja. Die schijnt wel goed te doen, ja, maar hoor, denk ik, uit dus, Betrouwbare Bron.
1: Dat is dus wel heel gek. Want,
0: hoezo is dat nou weer gek? Nou, het is toch hartstikke terecht?
1: Als ik mijn Facebook open doe, hebben wij filmpjes opgenomen als presentatoren van Radio West, waarin wij onze keuze verdedigen. En als ik mijn Facebook op dit moment open, op de tijdlijn sta je me weer heel guitig aan te staren. En je bent van iedereen en alles de enige die elke keer opnieuw voorbij komt. De rest zie ik niet, hoor ik niet. Geen idee.
0: Ja, maar dat is gewoon terecht.
1: Pieter Tammers?
2: Ja.
0: Had jij het ook?
1: Okay.
2: Nee, ik kan het bevestigen. Ik zie alleen maar Jorinda. Ja.
0: Alleen maar Jorinda.
2: Alleen
0: Jorinda. Leuk.
1: Ik wil heel graag...
3: Het is een goede vraag.
1: Het is hartstikke leuk, maar het is wel fraude. Ik zou ook graag... dat is gewoon keihard even... Ik zou ook, als je nu aan het luisteren bent, als je het ook op je Facebookpagina hebt, dat je alleen Jorinda voorbij ziet komen, geef het even door, want dan kunnen we hier echt een dingetje van maken.
0: Ja, ik ben me van geen kwaad bewust.
1: Nee, natuurlijk, dat zou ik ook zeggen.
0: Het is gewoon een teken dat je erop moet stemmen. Ja, sommelier, multicolor.
1: Het is een teken.
0: Het is een teken van boven.
1: Ja, ja. Dat moet het zijn. Goed, vandaag gaan we wat leuks doen, hè?
0: Ja, nou ja, je hoorde ook al het nummer van Bob. En Bob is onze eeuwige roemservice, onze stemservice. Want ja, niet iedereen heeft gestemd natuurlijk. Nog. Ik kan me er bijna niet voorstellen waarom dat je niet zou stemmen.
1: Nee, maar toch.
0: Maar Bob, je bent...
4: Eeuwige roem, stem op de eeuwige roem.
0: Jij bent onze reclame zo, hè?
4: Hi, ja, goedemorgen. Tjeerd Jorinda, ik sta op echt een uitgestorven kerkplein. Ik heb nog nooit zo'n stille winkelstraat gezien. Maar ik sta hier niet voor niets.
1: Nee, nou wel dus.
4: Ik heb een groot bord bij me, Radio West, eeuwige roem, staat er in krulletters op en een QR-code daaronder. En het idee is dan dat als je die QR-code scant, dat je dan gelijk naar de stempagina van de eeuwige roem gaat. En mocht dat zelfs lastig zijn, dan heb ik een tablet bij me. Die zit hier onder de arm van de stagiair, die ook mee is. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Om zo alles, dat wij de stemmen kunnen gaan ophalen in heel de regio. Ik dacht, dat ga ik alvast deze maandagochtend doen in Voorschoten. Maar Voorschoten is het daar nog niet mee eens, volgens mij.
0: Heeft Indra zelf al gestemd eigenlijk, je stagiair?
4: Dat vind ik een hele goeie. Heb jij al gestemd?
5: Ik heb nog niet gestemd.
4: Dan ben jij bij deze de eerste die gebruik gaat maken van de Bob Brinkman Eeuwige Roem stemservice. Gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
4: Wat gaat er door je heen?
5: Ja, heel veel. Ik moet nog even een keuze maken. Dus,
4: ja, nou, ik heb hier dus een bord in mijn hand. Daar staat een QR-code op. Nou, pak je camera er maar bij. Dan gaan we het gelijk even aan de lijf ondervinden of het werkt.
1: Ja.
4: De QR-code wordt gescand en gelijk ga je inderdaad...
0: Eeuwige Roem.
1: Oh ja, je hoort het ook echt. Ja.
4: Daar gaat hij. Eens even kijken. Laten we, als we hem even op alfabet zetten van artiest. Aha, Take On Me, is de bovenste. Wil je daarop stemmen?
5: Wel een leuk liedje, maar voor de eeuwige roem denk ik...
4: Okay, nou, de tweede. Take On Me, Take A Chance On Me van ABBA. Wil je daarop stemmen?
0: Het gaat heel lang duren zo.
5: ABBA.
4: Hoeveel nummers zijn er eigenlijk waar je op kan stemmen?
1: Oh, ruim 900.
0: Ja, 900 zoveel.
4: Nou, een andere van ABBA, Dancing Queen. Ja. Wil je daarop stemmen?
5: Ja, ook leuk, maar één ABBA-nummer is genoeg voor de eeuwige roem.
0: Ga maar naar de S van Sommelieu.
1: Nee,
4: heb ik hier tijd voor als buiten? De post, dat ik dit bij iedereen al die nummers afga.
1: Je maakt maar tijd. De M van Mathia Bazar, is dat Ticento?
4: Wil je op Ticento stemmen, dus de plaat van Tjeerd Spoor?
5: Oeh, ik weet eigenlijk niet hoe dat nummer gaat. Nou, zal ik hem even luisteren en dan kom ik terug met mijn oordeel.
4: Een heel lang blokje wordt
1: het. Ja, nou,
4: heeft Reinoud Roemer eigenlijk een plaat die hij naar voren schuift?
0: Reinoud?
1: Die is er niet.
4: Nou, is hij op vakantie alweer?
1: René Vroger, this is the moment. Zou ze dat willen?
4: René Vroger, this is the moment.
5: Ja, vind ik wel een leuk nummer.
4: Nou, we gaan gelijk naar de R. Dat vind ik een hele goeie van je, Tjeerd.
1: Ja.
4: Eens heel even kijken. Op welke pagina zou die staan? Op pagina 5 ben je pas bij de D. Het zijn onwijs veel nummers. 16, 18 pagina's kun je door voordat je dan uiteindelijk bij de laatste bent. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.
1: Ook leuk. Gimme All Your Lovin'.
4: Santana zie ik hier, Rutje Kot. Even scroll naar pagina 14. Roy Orbison, Roxette, Roxy Music, Rolling Stones.
1: Nou, je kunt dus Bob inschakelen om echt op een snelle en makkelijke manier eventjes te stemmen.
4: Heb je hem gevonden?
5: Ja. René Vroger.
1: Ja, die is ook prima.
4: En dan kun je ook gelijk invullen waarom je erop
1: ook nog
4: erbij.
1: Leuk. Ja. Nou, omdat het van Bob moest.
5: Ja, leuk nummer. Lekker vrolijk.
4: Nou, dankjewel. Nou, hoeft het dus helemaal niet omdat het van Bob moest, Tjeerd. Ja. Dat valt hartstikke mee.
5: Nee, ik heb mijn eigen mening nog.
4: Maar dit ga je terugzien op je stagerapport, dat begrijp ik.
0: Ja, dat wel. Ja, dat wordt een 10. Reinoud Roemer heeft trouwens de Bee Gees met You Win Again.
1: Oh, die hebben veel betere nummers. Je kunt stemmen ook via de website en nu in Voorschoten.

0: Cher om 8 voor 8 en over het terugdraaien van de tijd gesproken. Nou, laten we dat eens eventjes doen. Want als je heel vroeg op de avond binnenkwam, dan hoorde je deze muziek en dan dacht je, jeetje, misschien had ik toch een uurtje later moeten gaan. Maar er is toch helemaal niemand. Maar eigenlijk heel veel Hagenezen en ver daaromheen kenden deze tune nog wel. Want het was voor een hoop, ook voor mijn generatie, was dit toch een beetje ons thuishonk in het weekend. De marathon in Den Haag. Ik heb het natuurlijk, Jorien, over de discotheek.
1: Ja, legendarisch.
0: Legendarisch, ja. Aan de Wijndalerweg.
1: Sinds ik hier werk, hebben we het al over de marathon ook. Ik bedoel, ik ben er nooit geweest, maar ik heb toch het gevoel dat ik het heel goed ken.
0: Maar dat kan ook niet missen met de sloot.
1: Ja.
0: Waar als je toch een beetje misdroeg in lag. Ja. Of als je net...
1: Heb je er wel eens in gelegen?
0: Nee, natuurlijk niet. Of als je net iets te diep in het glaasje had gekeken, kon je er ook natuurlijk per ongeluk nog wel in terechtkomen. Maar de marathon, dat is vervelend van ons. Ja, dat is toch een gevoel, dat is een ding, dat is je jeugd. Dan komt dat allemaal weer naar boven. Daar heb je toch spannende momenten meegemaakt. Misschien wel hele goede artiesten gezien. En de muziek was natuurlijk fantastisch.
1: Ja.
0: Je had ook allemaal... je had zo'n groep die kwam dan speciaal ook op donderdagavond bijvoorbeeld. Of de andere namen juist weer de zaterdag. Nou, er zijn legio verhalen over te vertellen. En het is natuurlijk vooral, Jorien, hartstikke leuk als je elkaar gewoon weer eens terugziet. En dan tegen elkaar kan zeggen, wat ben jij oud geworden.
1: Ja,
0: nee,
1: ja.
0: Maar dat is toch fijn.
1: Ja, of juist vooral weer even
0: je jong... zie je er goed uit.
1: Ja, wat jong kan gaan voelen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat je weer even het herbeleeft. De marathon zelf bestaat niet meer. Nee. Het pand ook niet en zo. Maar er komt toch een reunie van de legendarische discotheek. En wij hebben kaarten.
0: Ja, die hebben wij gewoon.
1: We gaan de hele week en ook volgende week nog deels gaan we kaarten weggeven. Het is op 27 juni in het Paard in Den Haag. Ook een mooie locatie trouwens voor een feestje. En het wordt ook een groot feest en je kan er dus bij zijn.
0: Met al die muziek uit de marathon.
1: Ja, en die oude DJ's natuurlijk van die tijd. We hebben elke dag 2 kaarten voor je liggen. Maar daar moet je dus wel even wat voor doen. We hebben namelijk Erik Benjamin. Nou, die ken je nog wel als je daar ook bent geweest.
0: Dat was de huis-DJ.
1: Ja, de bekende DJ van de marathon inderdaad. En die heeft allemaal raadsels ingesproken. En dat gaat dan over een bepaald nummer van een artiest. En ja, misschien vind je het best wel lastig. Dus ik dacht, we maken het niet al te moeilijk. Je kan of de artiest of de titel van het nummer. Als je het allebei weet, nou, dan krijg je een bonuspunt. Maar één van de twee is genoeg voor die 2 kaarten. We laten het alvast horen. En om 8:10 geven we dan de kaarten weg.
0: Ja, Erik Benjamin.
2: De dames begonnen oorspronkelijk onder de naam Two Tons of Fun. En dat verwees naar een nogal stevige postuur. De hit die we zoeken dateert uit 1982 en is een absolute discoklassieker. De schrijver van het nummer bood het oorspronkelijk aan Donna Summer. Zij weigerde het en sprak zelf van godslastering. Waarschijnlijk omdat er in het nummer gezongen wordt dat er mannen uit de lucht vallen.
0: Ja, ja, bij welk nummer vallen er mannen uit de lucht? 070-390-5454. 070-390-5454. Kaarten dus gewoon voor de reunie van discotheek De Marathon in Den Haag.
1: En je mag dus nu al bellen,
0: mag al bellen, ja, en het doorgeven. Waar vallen de mannen uit de lucht? Bij welke hit? Als je dat weet, bel maar eventjes 070-390-5454. En dan ga jij misschien wel naar die marathon. Reunie in het Paard in Den Haag.

0: Het is ook wel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Daar kan je van uitgaan.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
3: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Kom ook naar het stoffenspektakel.
18: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
17: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
19: Zometeen in West wordt wakker een bijzondere toneelvoorstelling over een actueel onderwerp. Het regio-nieuws van 8 uur met Reinhard Roemer.
20: De 37-jarige man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de verdachte moet vandaag meer bekend worden als de onderzoeksrechter zijn verslag doet. Op de N211 richting Den Haag is vannacht een auto van de weg geraakt. De wagen raakte daarbij meerdere verkeersborden. Zowel de borden langs de N211, de Wipolderlaan, als de auto raakte beschadigd. De bestuurder bleef volgens lokale media ongedeerd dankzij airbags. En de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis in Den Haag zorgt voor veel discussie. Toneelgroep Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie zelf, waar het AZC moet komen. En dat is aan de Haagse Sportlaan. Zometeen in West wordt wakker, Tjeerd zei het al, praten we met Roos Eimers van het theatergezelschap. Meer regionieuws om 8:30, nu het overige nieuws.
21: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
22: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
21: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
6: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
21: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
14: De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files staan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en Knopend Hofvliet, 8 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, nu 5 kilometer file. En op de N11 Bodegraven richting Leiden. Bij Zoeterwoude 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten.
15: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
23: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
24: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
23: 20% korting?
24: Ja, ook bij Westmaas.
25: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
23: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
26: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
27: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
26: Kijk op utsvandergeest.nl.
28: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
29: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: dames begonnen oorspronkelijk onder de naam Two Tons of Fun. En dat verwees naar hun nogal stevige postuur. De hit die we zoeken dateert uit 1982 en is een absolute discoklassieker. De schrijver van het nummer bood het oorspronkelijk aan Donna Summer. Zij weigerde het en sprak zelf van godslastering. Waarschijnlijk omdat er in het nummer gezongen wordt dat er mannen uit de lucht vallen.
1: Ja, Erik Benjamin sprak voor ons, de huis-DJ van de marathon, voor 8 uur. Dit waren zijn aanwijzingen, Jorien, voor een hit.
2: Ja, we zoeken of de titel of de artiest. En als je ze allebei weet, nou, dan krijg je eeuwige roem deze week. En dan krijg je ook 2 kaarten voor de reunie op 27 juni in het Paard in Den Haag. En de hele week geven we die kaarten weg, behalve op donderdag natuurlijk, want dan is het Hemelvaartsdag. Maar dat, ja, het zou mooi zijn als je erbij kan zijn. En we hebben een kandidaat die belde al voor 8 uur naar onze spelletjeslijn. En dat is Inge. Goedemorgen, Inge.
3: Goedemorgen, Jorinda.
2: Hallo. Ben je er wel eens geweest in de marathon vroeger?
3: Ja, maar dat is echt heel, heel lang geleden. Ik denk dat dat misschien wel eind jaren 70 is geweest. Zo lang geleden.
2: Heb je er mooie herinnering aan?
3: Ja, het was altijd heel... Of altijd, zo vaak was ik er niet. Maar het was altijd, ja zeker, gewoon heel gezellig. En natuurlijk, ja, ik hou heel erg van muziek. Dus ja, dan is dat altijd goed, hè, in een discotheek.
2: Ja, wat voor, weet je nog wat voor muziek ze draaiden?
3: Ja, nou eigenlijk een beetje. Ja, als ik zeg disco, dat klinkt wel heel erg algemeen. Maar dat was het wel.
2: Ja, van alles eigenlijk. En dan ging
3: eigenlijk
2: jij helemaal los.
3: Alles.
2: Voetjes
3: ja.
2: van de vloer.
3: Nou, ik ging niet helemaal los. Maar ik genoot er wel heel erg van. En nog steeds trouwens van de muziek.
1: Danste jij om zo'n tasje heen, Inge, met vriendinnen?
2: Oh, ja.
1: Of die je dan op de vloer zetten?
3: Nee, ik geloof dat ik dat niet deed.
1: Oh.
2: Heb je nog in de sloot gelegen?
3: Nee, oh, absoluut niet. Nee, al erg. Zeg. Nee, stel je voor.
1: Ja. En Italo, nee. Hè? Italo werd er veel gedraaid.
3: Nou, en dat zegt me dus even niks, Jert. Nee. Oh, wat erg.
1: Ja, maar iets anders zegt je hopelijk wel wat. Want we hebben dus net de aanwijzingen gehoord van Erik Benjamin. Welke hit is dat volgens jou?
3: Nou, volgens mij zijn het de Weather Girls met It's Raining Men.
1: Nou, we gaan eens even kijken. Als een echte DJ zet ik even een stukje van de plaat op. Even horen of je het goed hebt.
3: It's Raining Men!
1: Ja!
3: Ja!
2: Nee!
1: Het is hartstikke goed, Inge.
3: Oh, graag zeg. Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Wat leuk.
1: Ja, want het zorgt inderdaad ervoor dat jij gewoon die hele sfeer van toen de tijd nog eens een keer opnieuw gaat beleven. En je helemaal even kan onderdompelen in dat gevoel van eind jaren 70. Nou, dat is niet verkeerd,
3: ja,
1: toch?
3: Ik vind dat leuk. Ik vind het leuk. Echt, Jert. Super. Daar maken jullie me heel erg blij mee.
1: Ja, nou, het is jammer dat je het niet hoort, dat je het leuk vindt, Inge. Maar ik wens je ontzettend veel plezier daar, hè?
3: Hey, super. Dankjewel, Jert en Ron. Jorien,
1: een
3: fijne
2: dag.
1: Jij ook.
2: Hetzelfde.
1: Doei.
3: Doei.
1: Ja, morgen dus weer, hè, Jorien.
2: Morgen
1: dan gaan
2: weer.
1: Die kaartjes er weer uit.
2: Ja, krijg je voor 8 uur dus weer een aanwijzing van...

0: De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum zorgt op veel plekken in Nederland voor discussie, onzekerheid, soms ook verdeeldheid, rellen, zien we de laatste dagen ook veel. In de voorstelling Roomservice van theatergezelschap Firma Mes staat precies zo'n situatie centraal, gebaseerd op een waargebeurde kwestie in Den Haag die nog altijd speelt. En extra bijzonder, het verhaal wordt gespeeld op de plek waar het ook daadwerkelijk gebeurt, het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. En bij ons in de studio is één van de makers van deze voorstelling, Roos Eijmers. Roos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie doen inderdaad altijd dat soort bijzondere dingen. Hè? Op een locatie zo'n voorstelling spelen. Waarom dachten jullie, dit moeten we gaan doen?
1: Nou, ik woon zelf in de Bomenbuurt. En ik kreeg zelf zo'n brief op de deurmat van de gemeente Den Haag van uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Want er komt een groot asielzoekerscentrum in de wijk. En wij maken vaker ook theater over dingen die nu aan de hand zijn. Over dingen waar hele uiteenlopende meningen over zijn. En nou ja, nu dachten we, dit op die plek en in de wijk leeft het ontzettend. Nou ja, in heel Den Haag, in heel het land. Dus we dachten, hier moet theater over worden gemaakt. En toen kon het ook nog daar, toen dachten we nou.
2: Ja, wat gebeurde er in jouw eigen wijk en misschien wel zelfs in je eigen huis toen je die brief kreeg?
1: Ja, we hebben heel veel mensen gesproken. Nu in aanloop, we doen altijd veel onderzoek. En het leeft ontzettend. En je merkt dat er is een groep die is heel fel tegen. Die spreken zich ook vaak uit. Er is ook een hele grote groep die het gewoon rustig afwachten, die zoiets hebben van. En er is ook een groep met mensen die zich al hebben aangeboden als vrijwilliger, die willen yoga-klasjes organiseren en kleding inzamelen. Nee, ja, en dus die zijn er allemaal.
2: Maar die hoor je misschien het minst.
1: Die hoor je iets minder luid, dat klopt. Ja.
0: Maar is het dan bij jou wel meteen zo dat, hoe werkt dat in jouw brein? Dat als er dan zo'n brief binnenkomt, dat er dan meteen letterlijk dat je een kwartje hoort vallen in je hoofd?
1: Ja, wel een beetje, ja. Ik denk dan wel meteen van, ik heb dan meteen zin om naar buiten te lopen. En nou ja, en is ook heel interessant, er zijn heel veel perspectieven ook aan dit verhaal die ik ook niet kende. Dus bijvoorbeeld van de winkeliers in de Varenheidstraat. Want er zit nu al in dat pand zit de dakloze opvang, de winteropvang van het Leger des Heils. En de winkeliers bijvoorbeeld, die hebben nu al best wel veel overlast van een relatief kleine groep daklozen die worden opgevangen. En daar doet de gemeente Den Haag van alles aan. Maar toch, die overlast is er wel. En die maken zich dus heel veel zorgen van als er dadelijk meer mensen komen. Nou ja, die winkeliers bijvoorbeeld, ik had daar helemaal geen weet van. En die zeggen dat ook niet zomaar.
0: Nee.
1: Maar inderdaad, wij denken dan wel meteen, en ook wel spannend. Want hoe maak je daar theater van? Ja,
0: maar je klinkt als een soort journalist eigenlijk. Alsof je gewoon dan letterlijk eigenlijk die brief uit je handen hebt laten vallen, de wijk in gaat en tegen iedereen zegt, hey, hoe zit dat?
1: Ja, zo werken wij wel als we een voorstelling maken. Dus we hebben ook met een schrijver samengewerkt, Jannemieke Kaspers. Maar dat is wel allemaal op basis van interviews. En ja, dus we hebben ook bijvoorbeeld mensen van, vond ik ook heel gaaf, zijn bij een tennisclub langs geweest in de Vogelwijk. En daar hebben we dan ook mensen gesproken. En heel veel mensen op straat, heel veel buurtbewoners, maar ook mensen van het COA. Dus die de asielzoekers opvangen, de gemeente Den Haag. En dat vormt allemaal inspiratie voor wat je in de voorstelling gaat zien.
0: Ja, maar nou is dit verhaal speelt zich eigenlijk gewoon nog af. Hè? Jij beschrijft het ook al levendig. Het is nog in volle gang. Mensen zijn ermee bezig, hebben er een mening over. Er is veel verdeeldheid over. Waarom dan eigenlijk nu al gewoon dat toneelstuk? Want ik zie toch, als ik nu gewoon, ook wel 's ochtends naar Westwoord wakker luister, dan zie ik dit toneelstuk zich toch eigenlijk al gewoon voor mijn ogen en oren afspelen.
1: Ja, dat klopt. Ja, nou eigenlijk is dit een heel goed moment om er theater over te maken. Want je hoort er nu heel veel over in de krant, hè, in het nieuws. Maar dat is toch anders dan dat je iets invoelbaar maakt. En daarom is theater ook zo'n goed middel, denk ik, om er hier iets over te zeggen. Want je gaat dan echt even met elkaar in een ruimte zitten en je ziet je hoort al die verschillende stemmen en je kan je eventjes echt inleven in al die meningen die je hoort. En dat is eigenlijk nu wel heel waardevol voor ook hoe verhit deze discussie is, dat je er eventjes met elkaar de tijd voor neemt eigenlijk.
0: En is dat ook omdat je misschien in deze tijden ook wel geneigd bent in het normale leven eigenlijk maar één mening te horen en dat is vooral diegene die mening die je al zelf al hebt?
1: Precies, ja. Mensen praten heel veel met mensen die toch al hetzelfde denken. En we zijn eigenlijk helemaal niet meer gewend om te praten met iemand die heel anders denkt. Dus dat zie je ook in de voorstelling. Mensen die proberen gesprekken met elkaar te voeren en ook hoe lastig dat af en toe is. Ja. En bijvoorbeeld ook één ding wat we tegenkwamen was, er is nu een vriendschap. Mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie is dat eigenlijk zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou, weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Maar ja, het duurt nu maar. Het duurt alleen maar langer. Mm-hmm. Dat besluit valt maar niet of het er echt komt of niet. En hoe. En, nou ja, dat duurt allemaal. En intussen staat die vriendschap op pauze. Dat is zo jammer eigenlijk. Ja. Dus
0: wat je in die reclamespotjes op de televisie ziet, zelfs, hè, van, dan zie je twee in zo'n

0: of zo met elkaar.
1: Ja, ben je nu een discussie aan het winnen?
0: Ja. Maar dat zie jij dus in het echt gebeuren gewoon.
2: Ja, dat is in onze wijk, dat is gewoon heel erg aan de hand. Ja, en dat is zo jammer eigenlijk, dat door zo'n kwestie gebeurt. Ja.
0: Maar willen jullie ons dan inderdaad eigenlijk met die voorstelling uit onze bubbel trekken?
2: Ja, uit je bubbel trekken en eventjes gewoon met elkaar de tijd nemen om even, ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om? Ja. En hoe doe je dat eigenlijk?
0: Maar zonder dus misschien eigenlijk juist een standpunt in te nemen. Jullie laten eigenlijk gewoon alles zien wat
2: ja,
0: er is.
2: Ja, precies. We gaan absoluut niet in de voorstelling zeggen van het moet er wel of niet komen. Daar is het ons helemaal niet om te doen. Het gaat ons echt om hoe gaat een wijk hiermee om. En al die stemmen die in deze discussie zitten, die zie je terug in de voorstelling.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Vanmorgen de sleutel tot kaartjes voor de marathon. The Weather Girls en It's Raining Men. Daar ook zeker nog gedraaid. 8:59 is het geworden. We hebben het over de discussie over de opvang van asielzoekers. Die speelt op heel veel plekken momenteel in het land. Ook midden in woonwijken, ook in onze regio. Wij kennen natuurlijk het geval van het voormalige Hagen ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag. Wat ook heel veel losmaakt. En je hoorde dus de firma MES, en zo kennen we ze ook, heeft er een mooie voorstelling van gemaakt. In roomservice, gewoon daar ter plaatse. Dat is dan natuurlijk ook nog wel eventjes een ding. Want bij onze Roos Eimers van firma MES. Roos, ja, jullie willen dat altijd op de locatie zelf spelen. Ja. Waarom eigenlijk?
1: Ja, dat is toch een gevoel wat je anders niet hebt. En het is ook heel bijzonder. Ik fiets er zelf ook vaak langs. Denk ook vaak, goh, hoe zou dat er van binnen uitzien? En wij gaan dan spelen in de vleugel waar de winteropvang zat van het Leger des Heils. Ook het voormalige Juliana Kinderziekenhuis zat daar. En ja, zo'n ontmanteld ziekenhuis, het is toch heel bijzonder om binnen te mogen kijken.
0: Ja, want hoe bijzonder is dat?
1: Nou ja, je vindt van alles.
0: Ja,
1: een handschoentje. Gewoon allemaal gekke dingen. Het zijn allemaal die restjes van dat daar jarenlang een ziekenhuis was.
0: Ja, ook wel spannende plekken.
1: Je hebt ook, wat ik dan wel ook bijzonder vind om te zien, is die kamertjes. Dat waren dan de ziekenhuiskamertjes. Maar daar komen dan op een gegeven moment, is de bedoeling natuurlijk asielzoekers en andere kwetsbare groepen. Hoe die verbouwd worden nu tot die kamertjes, of die verbouwing moet nog starten. Maar ja, dat is toch, ik weet niet. Ik krijg er wel een beetje ook een steen van in mijn maag. Ja.
0: Ja, maar de locatie is dus belangrijk om het verhaal te kunnen vertellen. Zijn ze daar meteen hippie-poera in de gloria, dat gaan we doen?
1: Nou, eigenlijk voor de gemeente is dit ook natuurlijk een heel ingewikkelde kwestie en een heel brandend dossier. En je merkt informatieavonden, maar ook, ja, ook het nieuws soms, dat roept vooral woede op bij mensen en niet zozeer begrip. Dus ik denk, met een theatervoorstelling kan je dat hopelijk wel bereiken. Maar we kregen allemaal berichtjes van mensen die zeiden, zijn jullie ingehuurd door de gemeente? Mensen denken ook dat de gemeente hier dan, dat is absoluut niet waar.
0: Nee.
2: Die denken misschien dat jullie dan de mening willen opturnen naar iets positiefs.
1: Precies, en dat is dus ook, dat is helemaal niet zo. Nee. Maar mensen hebben wel heel veel verwachtingen. Ja.
2: Ja. Ja. Maar de gemeente is er misschien wel blij mee.
1: Ik denk dat ze er wel blij mee zijn. Ja.
2: Want je bereikt misschien toch door verschillende meningen te laten zien via een toneelstuk wat meer dan als er een wethouder staat te praten.
1: Absoluut, ja. Dus ik denk in die zin dat ze blij zijn, ja.
0: Ja, nou, zijn ze in de wijk blij? Hoe reageren mensen erop?
1: Ja, wisselend. De meeste mensen zijn er enthousiast over. Maar ook mensen die achterdochtig zijn. Dus die zoiets hebben van, wat gaan jullie precies doen? Of die bang zijn dat wij heel erg een standpunt innemen wat we er doorheen willen drukken. Dus dat heb ik ook nog nooit eerder gehad bij een voorstelling. Maar echt wel, we krijgen regelmatig berichtjes of mensen die ons aanspreken op straat. Van, hey, vertel. Ja, en dan dat is, je merkt wel echt dat het heel erg leeft.
0: En weet je dan het vertrouwen te winnen met wat je zegt?
1: Ja, meestal wel. Want het is wat ik zei, wij willen helemaal niet zeggen, het moet er wel of niet komen. Daar gaat het helemaal niet om. Dus het gaat echt om, hoe ga je hiermee om met elkaar? En iedereen is het wel met elkaar eens dat niet zo goed lukt op dit moment. Dus dat het wel echt voor verdeeldheid zorgt.
2: Ja, het is wel populair.
1: Zeer, ja. Ja, we merkten het ook in de kaartverkoop. Want we hadden op een gegeven moment nog maar 100 kaartjes over. Dus het was al bijna uitverkocht. En nu, dat is een primeurtje, hebben we besloten om extra voorstellingen te spelen. Dus we gaan van 1 tot en met 4 juli extra voorstellingen doen. Omdat het zo goed loopt.
0: Ja. Ja, had je dat verwacht van tevoren?
1: Een beetje, maar het is nog nooit zo extreem geweest als nu.
0: Nee. En wat zeggen mensen eigenlijk die graag willen komen? Wat zeggen die tegen je? Waarom willen ze er naartoe?
1: Nou, ze willen binnenkijken op die plek. Dat vinden ze heel leuk. En ze zijn gewoon heel benieuwd wat wij doen met zo'n brandend, actueel, gevoelig onderwerp. Hoe maak je daar theater van? Zijn ze heel nieuwsgierig naar.
0: Ja. En hoe maak je daar theater van?
1: Ja, door heel goed te luisteren naar al die verschillende stemmen. En dan goed na te denken, oké, hoe maak je al die stemmen invoelbaar? Dus hoe ga je verder dan alleen maar iemand die een mening verkondigt? Maar hoe kan je met z'n allen echt even luisteren en je inleven in diegene? En waar komt dat dan vandaan, wat diegene zegt? En dat proberen we van al die standpunten te doen. Soms ook ingewikkeld, hoor. Want ik had zelf ook dat ik af en toe gesprekken had met iemand dat ik dacht, oh wauw, ik denk echt 180 graden anders dan jij. Maar ik moet jou wel gaan spelen. De discussie die wij af en toe in ons eigen hoofd hadden, dat laten we ook zien in de voorstelling. Want ja, dat is eigenlijk, ja, dat is ook interessant.
2: Ja, wie speel jij zelf eigenlijk?
1: Nou, onder andere speel ik Sabine uit Moerwijk. Ik kom zelf ook uit Moerwijk. En Sabine werkt als beveiliger bij de supermarkt. En die moet nu heel vaak al mensen aanhouden. En die maakt zich heel veel zorgen over als het straks meer, als er meer mensen komen, asielzoekers komen, dat misschien haar werk, ja, dat zij dan ja, nog meer mensen moet aanhouden. Dus die speel ik. En ik speel een
0: ben je Sabine chique... beter gaan begrijpen trouwens?
1: Ja, zeer. Want ik had eerst dus daar eenmaal geen weet van dat het zo bij die supermarkten zo'n ding was. Ik speel ook een hele chique vrouw uit de Vogelwijk. Ja, ik speel van, ja, heel veel rollen spelen wij.
0: Je kan niet om je heen.
1: Nee.
2: Ja, en er is straks dus een beveiliger van een supermarkt die zich gaat herkennen. Denk, ja, dat jij hebt met mij gesproken. Ja. Jij bent mij.
1: Precies. Ja, exact.
0: Er komt ook nog een podcast, hè?
1: Ja, die is er al. Die kun je al beluisteren. En daarin hoor je ook al die stemmen uit de wijk. Ja. Ja.
0: Wat hoop je eigenlijk als mensen nou naar roomservice zijn geweest? Hè? Want er is nu, dat weten we allemaal, heel veel polarisatie. Mensen staan natuurlijk tegenover elkaar. Hebben allemaal een mening. Ja. Ik denk vaak met de beste bedoelingen hebben ze die mening. En vaak ook echt oprechte zorg. Maar hoe hoop je eigenlijk dat die mensen naar huis gaan?
1: Nou ja, misschien komen wel veel mensen binnen met inderdaad dat ze heel veel hebben gepraat met mensen die denken zoals zij. Dus dat ze heel erg hun eigen mening al klaar hebben. En ik hoop dan dat ze na de voorstelling dat ze toch iets meer begrip hebben voor die andere mening, voor een ander en voor de situatie. Want het is ook gewoon een hele ingewikkelde kwestie. En ja, het is een moeilijk en groot besluit. Dus dat we daar met z'n allen wat opener in staan, dat is eigenlijk het doel.
0: Het hoeft eigenlijk niet eens van mening te veranderen, maar dat er gewoon wat meer begrip ook naar elkaar is.
1: Ja,
0: waarom
1: exact
0: de een vindt wat de ander vindt. Juist. Ja. Roos Heijmans, met het goede nieuws dus dat er een week extra gespeeld gaat worden. Dus je kunt er nog altijd naartoe van de Firma West. Wanneer begint het?
1: 22 mei is de eerste voorstelling.
0: Nou, het wordt hartstikke interessant. Roos, ontzettend bedankt voor vanmorgen.
1: Graag gedaan.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: 8:45. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
9: Goedemorgen.
8: De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis in Den Haag zorgt voor veel discussie, onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie zelf waar het AZC moet komen. Aan de Haagse Sportlaan is dat. Het stuk heet Room Service en Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, zegt ze, maar kan ze ook juist uit elkaar drijven.
9: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
8: Het stuk Room Service gaat dus over de verschillende kanten die er zijn bij asielopvang, de zorgen, de weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. Tragisch einde gisteren aan de Leiden Marathon. Een meisje van 15 uit Oegstgeest is tijdens de marathon om het leven gekomen. De organisatie besloot direct om het evenement te beëindigen. Een aangeslagen lid van de organisatie, Tjeerd Scheffer, noemde het gistermiddag.
10: Het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Gewoon meteen gestopt met de 10 kilometer en ook de kids runnen, omdat we vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad.
8: En verslaggever Bob Brinkman ging vanmorgen naar de plek op het parcours in Leiden waar het zo vreselijk misging.
11: De kruising van de Zelsingel met de Lage Hors. Een verdrietig beeld deze maandagochtend. Zuchtend heb ik ook wel een aantal mensen al gezien. Nee, schuddend van wat er gisteren is gebeurd. Ik zie tulpen, ik zie rozen, hyacinten. Een paar kaarsen op een plateau. Sommige kaarsen zijn al uitgegaan, maar als ik een aansteker had gehad, had ik ze heel even aangestoken voor 15-jarige slachtoffer.
8: De 37-jarige man die is aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Over het motief van de man is nog weinig of niets bekend. De onderzoeksrechter neemt een besluit over de mogelijke vervolging van de verdachte.
7: Huub Mizee. Ja, op dit moment zien we nog een zonnetje, maar dat blijft niet de hele dag zo, hè?
12: Nee, niet helemaal. Nee, voorlopig nog wel. Maar vanuit het noorden komt er een front dichterbij. En de bewolking zal dan ook in de loop van de ochtend gaan toenemen. En later vanochtend gaat het ook enige tijd regenen. Het zal nog niet zo heel veel zijn. Maar goed, het is toch wel weer wat voor de volkstuintjes en de gewone tuinen en de balkonplanten. Daarna wordt het weer wat droger. Komt er weer af en toe zon. Maar kan er ook nog een enkele bui voorkomen. Zeker wel. En de wind zit in deze tijd van de IJsheilige in de Noordhoek. Zoals het eigenlijk heel vaak gebeurt, half mei. Het is nog een zwakke tot matige wind, maar die wordt later aan de kust vrij krachtig of krachtig. En het is nu zo'n 7 graden. En het wordt vanmiddag, nou, hooguit 12, dus dat is aan de koude kant. Vanavond een paar buien, misschien met wat hagel. En voor de rest dan aan de kust een harde tot harde wind. Windkracht 7 uit noordwest tot noord. Minima vannacht, nou, niet bij het vriespunt bij ons. Dat was in Leeuwarden vannacht het geval aan de grond. Op 10 centimeter hoogte. Min 3 graden nog daar. Dus ja, daar heb je kans dat wat water is bevroren. Vannacht wordt het een graad of 7. Morgen wat beter. Af en toe zon, wat wolkenvelden. 13 graden. Woensdag heel wat buien. 12 graden. Hemelvaartsdag. Een dag om binnen te blijven. Met nogal wat neerslag. 12 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het langzamerhand beter. Komt er weer wat meer zon. Vrijdag nog een bui. Maar in het weekend gaan de temperaturen alweer richting 16, 17 graden. En volgende week lijkt het sowieso een heel stuk beter te worden. Dus ik eindig positief.
7: Zoals altijd. Zo kennen we het. Het is natuurlijk IJsheilig ook deze week. Is het nou ergens het S-woord of zo? Of,
12: Ja, van Sint. Ja, Sint Mamertus vandaag.
7: Sint Mamertus dat... is het, hè? Ja.
12: Ja, daarom.
7: Ja. De koeien bestaat. Sint Mamertus. Nog wat snoep, Jorin?
9: Ja, lekker.
7: Heerlijk. Wijnand Zwaan.
9: Ja, ik ga langs de deuren zo, hoor.
7: Die is bij de AWB. Het valt het allemaal mee op de weg.
13: Ja, het valt wel mee, want de ochtendspits is echt aan het verdwijnen. Er staan nog wel een paar dagelijkse files, maar veel vertraging heb je daarin over het algemeen niet. Een enkele file is wat langer of levert wat meer vertraging op, zoals die op de A12 richting Den Haag bij het Malieveld. Daar ben je ongeveer een kwartier langer onderweg. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, daar is bij het Kleinpolderplein de verbindingsweg naar de A20 naar Hoek van Holland dicht na een ongeluk. En verder zien we extra drukte op de N223 van Hoek van Holland naar Delft. Staat tussen de Lier en de aansluiting met de A4 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
7: Dankjewel. Dus dat beetje, ik heb wel eens gehoord over dat karakter, Huub, van die Sint Mamertus. Dat een beetje koude man, hè? Beetje,
12: ja.
7: Beetje naar, hè? Beetje,
12: ja. Ja. Ja,
7: beetje,
12: ja.
7: Vrieskist op twee benen.
12: Toch wel. Ja, ja, dat, zeker. Ja. Klopt.
8: Elke vergelijking met mensen hier in de studio gaat mank.
7: Gaat mank.
8: Ja, natuurlijk. Ja. Gelukkig maar.
7: Klaar?
8: Ja. Ja, ga ik afsluiten. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op oproepwest.nl.
14: Wordt wakker. Dit is Radio West.

0: De klank uit het warme zuiden, Eros Ramazzotti en Machabello. En doet mij toch altijd een beetje denken aan Herman, omdat, ze zien er toch een beetje hetzelfde uit.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: In ieder geval qua kleurstelling. Herman, goedemorgen.
2: Ik dacht dat je onze stemmen ging vergelijken.
0: Nou.
2: Dat ligt veel meer voor de hand.
0: Dat ligt ook wel bij. Als ik daar nu je dat zeg trouwens.
2: Ach man.
0: Nee, man. Je hebt ook dat warme timbre, heb jij natuurlijk.
2: Ja,
0: ook.
2: En ik spreek vloeiend Italiaans.
0: Oh ja, maar nu even ja. Niet. Nee. Gisteren natuurlijk spannende ronde in de Eredivisie. We moesten er wel lang op wachten. Het begon allemaal, hoe laat was het ook alweer? 16:45, geloof ik.
2: Ja.
0: Want het was natuurlijk de middag waarin beslissingen konden vallen. En ook een middag die ik vond, kwam allemaal een beetje langzaam op gang in die wedstrijden. Maar uiteindelijk in de tweede helft gebeurde er van alles in de diverse stadions, hè Herman?
2: Ja, nou, er is inderdaad hartstikke veel gebeurd. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel lekker als al die wedstrijden tegelijkertijd beginnen.
0: Ja,
2: op zo'n zondagmiddag. Alleen, ja, 16:45 is dan een beetje laat. Hè, wij komen nog uit de generatie, Tjeerd, dat zondagmiddag 14:30 begon alles tegelijkertijd.
0: Ja.
2: En dan zaten we met rode oortjes te luisteren naar Langs de Lijn. En dan ging je echt van het ene veld naar het andere.
0: Maar dat is dus leuk. Ik heb dit dus gisteravond wel eens ouderwets gedaan. Ik heb gewoon Langs de Lijn aangezet, radio. En, en toen dacht ik, wat is dit toch eigenlijk mooi. Dan komt het op zo'n goede manier tot je.
2: Ja, het is fantastisch. Mooier wordt het eigenlijk niet. Radio West Sport is wat dat betreft van een vergelijkbaar kaliber. Alleen, wij hebben ook niet zo heel veel wedstrijden tegelijkertijd. Maar om terug te komen op de resultaten, op de beslissingen. Feyenoord AZ eindigt in 1-1. Ja, denk je, dat is eigenlijk niet goed genoeg voor Feyenoord. Maar ja, NEC verliest bij Groningen. En dat betekent dat Feyenoord de tweede plaats niet meer uit handen gaat geven. Dat betekent Feyenoord verzekerd van Champions League. Komt het toch nog een soort van happy end aan het seizoen dat een beetje kwakkelend was. Wonderbaarlijk. Aan de andere kant, ze hebben zo lang op die tweede plaats gestaan en het de teneur was toch een beetje die van de chagrijnigheid. En denk ik, aan de andere kant, een tweede plaats aan Champions League spelen is natuurlijk hartstikke goed. Alleen het voetbal was niet om over naar huis te schrijven.
0: En je kan dus heel ver komen door vaak gelijk te spelen.
2: Ook dat, inderdaad. Ja, ieder gelijkspel levert uiteindelijk een puntje op. En een verliesbeurt levert 0 punten op. Wat dat betreft heeft Feyenoord het goed gedaan. Ja, 7-8 gelijke spelen, inderdaad. Dat zijn er behoorlijk wat. Maar goed, het levert genoeg op. Emotioneel was het afscheid van de directeur. Remco Ter Kloeze, niet Remco. Dat is een oud collega. De Kloeze die gaat verdwijnen.
0: Dat je hard vol is van die collega. Dat vind ik mooi.
2: Nou, het grappige is, ik heb hem laatst gezien na een paar jaar. En ik wist meteen dat hij de Kloeze heette. Alleen zijn voornaam kon ik nu niet meer opkomen. En,
0: Dennis de Kloeze is trouwens degene bij Feyenoord.
2: Dennis de Kloeze, daar kon ik dan weer even niet opkomen. Afscheid van de Kloeze, die verdwijnt. Ajax, moeten we er ook even benoemen.
0: Moeten we het over hebben, zeg. Jeetje.
2: Het is krankzinnig hoe dit seizoen zich ontvouwt. Wat een drama's. Drie trainers en ze krijgen het allemaal niet aan de praat. En dan kan je je afvragen, wat voor zin heeft het gehad om Heitinga in eerste instantie te ontslaan. En daarna Fred Grim te ontslaan, want het lukt gewoon niet. Het zit hem gewoon in het spelersmateriaal. Het is een seizoen in mineur.
0: Moet je dus in Volendam gaan knokken voor een Conference League ticket. In de playoffs, moet je dat gaan doen.
2: Ja.
0: Omdat je eigenlijk al zo als Ajax arrogant bent dat je een topartiest gewoon neerzet in dat stadion en denkt, wij redden het toch wel. Dus die kunnen we makkelijk plannen. Denk ik dan.
2: Zo kunnen we er nu over praten. Kijk, op zich is het helemaal geen gekke gedachte dat je je stadion verhuurt omdat je denkt, wij zijn ieder jaar horen we bij de eerste drie. En die play-offs, dat gaat allemaal aan onze neus voorbij. Maar ze vallen nu behoorlijk op de snuffert wat dat betreft. Het is nog niet zeker, maar goed, die play-offs die komen wel heel dichtbij. In negatief opzicht sprong toch NAC Breda tegen Heerenveen eruit. NAC wint met 2-0. Maar goed, omdat Excelsior een puntje pakte bij Volendam, was NAC al gedegradeerd. Die wedstrijd werd gestaakt. Vuurwerk op het veld. En dan moeten ze vanmiddag naar Heerenveen, want in Breda mag het restant niet worden uitgespeeld. Naar Heerenveen, zonder publiek, wordt die wedstrijd nog uitgespeeld. Want voor Heerenveen kan er nog wat gebeuren. Alhoewel, ik ga niet denken dat ze die wedstrijd nog met 3-2 gaan winnen. Maar goed,
0: Het was wel gisteren opmerkelijk om te zien trouwens. Hè, want er stond daar zo'n 30 man stond het dan voor de rest te verpesten. Dat ook andere NAC-supporters gingen nu ook bijna die anderen te lijf. Hè, uit woede. Dus het was nu ook nog een onderling van joh, doe eens even normaal.
2: Dat hebben we ook eerder gezien bij Heracles in die degradatiewedstrijd. Die werd ook stilgelegd vanwege vuurwerk. En daar keerde het eigen publiek zich ook tegen die hele vervelende Heracles-fans. Wat dat betreft, sociale controle is goed, maar je kan zo weinig doen. Ja. Ook al zijn het maar een paar vervelende, laten we zeggen knapen, die de boel verstieren voor de rest.
0: Nou, dan toch maar eventjes naar ander voetbal. Barcelona.
2: Barcelona, kampioen worden van Spanje, dat is al mooi. Dat het in eigen huis gebeurt, dat is helemaal mooi. Maar als je tegen Real Madrid, de aartsvijand, in eigen huis kampioen kan worden van Spanje, dan is het hek van de dam. Dan is iedereen euforisch. Het werd 2-0 voor Barcelona. Wij hebben natuurlijk gehad Willem van Zuilen. Nou, in Spanje hebben ze er ook zo heen. Fernando Henrique Hernandez, hij beschrijft een doelpunt. Heerlijk.
3: Goal!
4: Zou hij oefeningen doen, ademhalingsoefeningen?
0: Nee, ik vraag me vooral af wat er in het midden met hem gebeurt. Ja. Wat horen we daar? Wat is dat? Wat vindt er dan lichamelijk plaats?
4: Nog even ademhalen, denk ik.
2: Weet je wat ik denk? Ik denk dat hij thuis van tevoren heeft hij het woord goal opgenoemd. En dan heeft hij een montage gemaakt waardoor die O heel lang wordt uitgerekt. En die start hij dan in op het juiste moment. Want dit is, hier moet je een aardige longinhoud voor hebben. Ja, nee, het was hartstikke mooi. Fantastisch feestje gisteren. Met een toch een rare avond voor Hansi Flick, de trainer van Barcelona. Een dag daarvoor was zijn vader overleden. Ja. Flick besloot ongetwijfeld in samenspraak met zijn vader, daar zullen ze het ongetwijfeld over gehad hebben, toch op de bank te gaan zitten. En dan zweef je tussen euforie en intens verdriet. En dat hij zei ook, het was een rare avond, het was een zware avond, maar ik zal dit nooit vergeten.
0: Nee. Dan is het ook raar om natuurlijk tegenover Real Madrid te staan met zo'n hele ploeg met blauwe plekken bult op hun hoofd, omdat ze elkaar
2: staan elkaar de hersens.
0: Gaan we ook nog eventjes. Pieter Tammes kijkt mij heel heftig aan natuurlijk. Want die denkt, je komt nou in mijn toestand.
4: Doe nu al genoeg. Ja, lang genoeg.
0: Amateurvoetbal van zaterdag nog eventjes. Wat gebeurde daar allemaal?
2: Nou, Quick Boys is de grote winnaar van het weekend in de tweede divisie. Zij winnen in de extra tijd van ACV via een penalty. Die werd in de 94ste minuut gegeven. We zouden 5 minuten extra speeltijd krijgen. Dus ga maar na hoe kiele het was. Die pakken dus de 3 punten. Maar Hoek, die concurrent van Quick Boys, verliest van Barendrecht. En de Treffers, een andere concurrent van Quick Boys, speelt 0-0 tegen Spakenburg. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan. Quick Boys heeft nu een voorsprong van 3 punten. Ach man, dat wordt met de week spannender en mooier.
0: Dag Herman. Afgelopen zaterdagmiddag lag ik nog lang uit in de zon op mijn bedje bij het zwembad in Egypte in Marsa Alam. Geen waterpolo of aquagym deze keer, maar alleen oog voor de tussenstand van Scheveningen ASWH op mijn telefoon. Op het moment dat ik alle badgasten een rondje wilde geven, want de 2-1 zat bijna in de tas, werd het toch nog gelijk. Zeer teleurstellend, maar dat rondje kwam er toch, want ik zat daar in een all-inclusive. Maar Herman, wat denk jij? Met uit tegen Blauw-Geel en thuis tegen Lisse voor de boeg, zal Scheveningen de na-competitie nog ontlopen? Groeten van een intussen weer teruggekeerde Kees.
2: Ik denk dat het een lastig verhaal gaat worden voor Scheveningen. Maar goed, waar er nog wedstrijden gespeeld moeten worden, daar is er hoop. Maar Scheveningen had zichzelf echt een hele grote dienst kunnen bewijzen door die voorsprong niet uit handen te geven. Ze blijven nu staan op die 16e plaats. Kees zegt terecht, nog 2 wedstrijden. Blauw-Geel en Lisse, het zijn niet de minste tegenstanders. Het zijn lastige ploegen om tegen te spelen. Laten we hopen dat ze er niet zoveel zin meer in hebben, omdat er eigenlijk niks meer is te halen voor die ploegen. En dat ze met name Lisse een oogje toeknijpt als het gaat om een misschien verdedigende actie. En dat ze daarmee Scheveningen de 3 punten geven. Maar het wordt een lastig verhaal. Maar het is pas gedaan als de scheidsrechter fluit.
0: Ja, het blijft bij Scheveningen hoop op een
3: goal!
2: Exact.

0: Annemals!
1: Eeuwige roem.
0: Ja, we zitten midden in de eeuwige roem natuurlijk. Je kunt stemmen op dit moment via omroepwest.nl, maar we bieden ook een beetje hulp.
2: Ja, want we hebben onze eigen stemservice. Bob Brinkman is dat. En die kan je ook inhuren, hè, als je mailt naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. Komt hij bij je thuis, komt hij je helpen met stemmen. En Bob, je bent ook zo op een hele gezellige plek volgens mij aangekomen inmiddels.
3: Ik vraag me af of dit nummer op de eeuwige roemlijst staat. Het klinkt wel gezellig inderdaad.
0: Is Menno al begonnen?
3: Ja, het is wel een plek waar Menno, denk ik, als ze zich als een vis in het water zou voelen. Ik sta op de Haagse Markt en ik liep langs de kramen met groenten, met fruit, met kleding, met kip, met vis. Maar er is ook een kraam met feesthoedjes, met feestslingers, met lampionnen, met grote opblaascijfers als je een bepaald getal wil vieren. Het is de kraam van Erik, de feestkraam. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij kent Menno ook toevallig?
4: Ja, in het carnavalscircuit afgelopen seizoen, ja, klopt.
3: Dus jij bent Prins Gouda?
4: Stadsprins zelfs nog even geweest.
3: Zo.
4: Jawel, en dan krijg je dan de sleutel, zeg maar, overhandigd. Maar dan heb je, ik draag de titel Prins Erik Johannes de Eerste.
3: Gefeliciteerd.
4: Ja, bijna dan. Ja. Doen ze het er bijna op.
3: Oh, okay. Wat doet een Goudse prins op een Haagse markt?
4: Het verleden. Doordat mijn vader hier vroeger altijd stond. En we staan nu ook 42 jaar alweer op de Haagse markt.
3: Ja, ik loop hier met een groot bord in mijn hand. Radio West Eeuwige Roem staat erop met een QR-code daaronder. Het is de hitlijst van Radio West, Erik.
4: Ja, je attendeerde mij erop, maar ik was er nog niet mee bekend. Dus,
3: hoe kan dat nou?
4: Ja, ongelooflijk. Daar ben ik een beetje eens.
3: Nou, de vraag is natuurlijk, wil jij stemmen op deze Eeuwige Roem?
4: Ja, absoluut.
3: Maar mag je heel even je telefoon er even bij pakken?
4: Die heb ik nu niet, die zit in de oplader, hoor. Dus,
3: dan heb ik nog goed nieuws voor je. We hebben hier namelijk een stagiair met een iPad.
4: Ja.
3: En die heeft de volledige hitlijst op die iPad ook. En daar kun je ook, er wordt nee geschud.
5: Ja, de iPad heeft een beetje technische issues.
2: Oh. Het is toch
5: maar één. Ik heb wel mijn mobiel.
3: Je hebt wel jouw mobiel. Ja, dus dat is goed. Oplossingsgericht denken, ja, stagiair
5: precies,
3: Indra.
5: Precies.
3: Dat zie je ook echt terug op je stageverslag.
5: Ja, ja.
3: Je mag de QR-code dan heel even scannen voor Prins Erik.
5: Yes, uit Gouda.
3: En dan gaat hij gelijk naar de stemlijst. Iets, ja, 800 nummers of zo staan erop. Die zijn dan door het publiek.
4: Er is maar één nummer voor mij.
3: Er is maar één nummer voor jou.
4: Ja, natuurlijk, van de Haagse band Golden Earring.
3: Welke?
4: Raider Love.
3: Oh. Die staat zeker weten tussen de opties. Dus jij, Indra, gaat heel eventjes zoeken. R-A... D-A-R. Dat we dit moeten spellen voor jou. Dat krijg je dan weer een strafpuntje.
4: Goed, maar niet. Love zou ze wel kunnen vinden, hoor.
3: Nee, Radar Love. Niet Radar of Love. Radar Love. Ja, het komt goed. En waarom vind je dat zo'n mooi nummer?
4: Ja, dat is ook iets jeugdsentiment. Zoals ik het zo zeggen. We gingen vroeger al met een aantal jongens hier op de Haagse Markt. Gingen we ook altijd naar de Golden Earring. En dan gingen we meestal naar het laatste optreden in Leiden. Dus einde van het jaar was dat altijd. Dus het is eigenlijk meer jeugdsentiment.
3: En dat hoor je vaak natuurlijk als het gaat om muziek. Hè? En ik denk dat er heel veel jeugdsentiment tussen al die nummers op de eeuwige roemlijsten staan. Nou, bij deze gaat stagiair inderdaad helemaal voor jou rondmaken. Dat er op Radar Love wordt gestemd. Komt helemaal goed. En dan is het misschien nog afwachten totdat dit nummer ook verkiesbaar is.
0: Ja, nou je weet het nooit. Maar eerst is deze.

0: En om in de stemming te blijven, spelen we zo dadelijk na 9 uur...
1: het eeuwige roemspel.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Zometeen dus in West wordt wakker, dat is nieuw.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Nu het regionieuws van 9 uur met Reinhard Roemer.
16: Het samenscholingsverbod op het Kennedyplein in Nieuwkoop, dat vorige maand is ingesteld, wordt niet verlengd. De maatregel om overlast van jongeren tegen te gaan heeft niet het gewenste effect gehad. Er kwamen volgens de gemeente Nieuwkoop zelfs meer meldingen binnen. 2 strandpaviljoens en 2 verenigingsgebouwen in Katwijk moeten 5 tot 9 meter opschuiven in de richting van de zee. Vanwege de verwachte zeespiegelstijging wil het Hoogheemraadschap van Rijnland extra ruimte maken voor duingebied op de plek waar de houten gebouwen nu staan. En vandaag moet meer duidelijk worden over de explosie onlangs bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. 37-jarige verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade. Meer regionieuws, straks om 9:30, nu het overige nieuws.
17: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
18: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
17: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
19: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
17: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB.
6: De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de N211 richting Delft tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen allemaal, want deze week geen Radio West Tijdmachine, maar wij spelen wel een ander spel. Dat is hartstikke leuk. Wij spelen namelijk...
1: Het eeuwige roemspel.
0: Dat is helemaal juist, mevrouw. En wat gaan we doen, Jorien?
2: Ja, we gaan iets heel leuks doen. Ja, we hebben een hele sluwe vos in ons midden. En die kletst uit... Gewoon door de plaatjes heen.
0: Echt waar?
2: Ja, de hele week gaat hij dat doen.
0: Oh.
2: Ja, je kent hem misschien wel. Louieke.
0: Ja, van
2: de Fabeltjeskrant.
0: Van meneer De El.
2: Ja, precies, ja. En je kan hele leuke prijzen winnen. Vooral, ja, die hoofdprijs is echt... Ik vind het wel echt een bijzondere prijs. Nou. Het is namelijk een platenspeler. Maar hij ziet er helemaal retro uit. Hij is gemaakt van echt hout. Dus hij ziet er echt klassiek uit, zo van de buitenkant.
0: Dat is heel mooi.
2: Maar... Aan de binnenkant is hij eigenlijk gloednieuw, want het is een platenspeler. Maar het is ook gewoon een stereo-installatie. Je kan cd's, cassettes, mp3's kan je afspelen. En er zit ook nog gewoon een FM-radio op.
0: Ja, alles erop en eraan. En vooral ook die platenspeler dus. Wat jij al zei, ja, het is mooi van het bruine hout. Hè. Het staat echt prachtig, denk ik, ook in je kamer.
2: Heel
0: als je hem gewoon neerzet.
2: Ja.
0: Hoef je er nog niet eens iets mee te doen. Dat is de hoofdprijs. Ja, daar kun je dus voor kwalificeren. Als je dus raadt welk woord Lodewieke in het nummer wat we draaien... Waar die doorheen zit. Waardoor je dat woord niet meer kan verstaan.
2: Ja.
0: En wij zoeken dat woord.
2: Het is één woord.
0: Eén woord.
2: Ja.
0: Dat moet je even, wat Lodewieke heeft weggepraat, dat moet je ons melden. En dan maak je in ieder geval kans op die platenspeler. Kwalificeer je je daarvoor?
2: Ja, als je het goed hebt, dan win je sowieso natuurlijk een prijs. En dat is ook een mooie prijs. Het zijn een beetje muziekprijzen deze week natuurlijk, vanwege de Eeuwige Roemweek. Het is een boek en een dvd met allemaal 80s music. Het heet ook I Love 80s Music. Dus dan kan je helemaal onderdoppelen in de jaren 80.
0: Ik ga zelf bellen, denk ik.
2: Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke leuke muziekprijzen dus. Maar daar moet je dus één ding voor doen. We gaan een stukje laten horen van een bekende hit. Lodewieke de Vos, die zit daar dus heel lullig tussen. Die haalt een woord weg. En als jij dat woord naar ons doorbelt... dan maak je dus kans op al die prijzen zoals net genoemd. Hier komt die hit.
2: Natsikiti.
0: Nee, geen idee. 070-390-5454. Welk woord zoeken we? Lodewieke de Vos heeft het weggehartstikideet. Maar jij kunt het weer tevoorschijn toveren op 070-390-5454. Voor die prachtige platenspeler. Wat dus ook een stereo-installatie is. En voor die andere mooie jaren 80 muziekprijzen.

0: Rutjakot en Vrij met mij de hele dag. 8:15 is het geweest.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Jan Haakman uit Bleiswijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, heb je eigenlijk al gestemd of moet je dat nog doen?
2: Nee, dat moet ik nog.
0: Ja, dat is altijd wel een, ja, dat is toch altijd wel even een dingetje, hè?
2: Ja.
0: Heb jij grote muzikale voorkeuren?
2: Ja, een beetje eind jaren 60, 70, 80.
0: Ja, nou, dat,
3: daar staat genoeg in, denk ik. Om, ja, er staat genoeg in de lijst, denk ik. Ja, daar kan je wel wat moois van maken, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, we zijn benieuwd. We rekenen natuurlijk op je stem. Maar eerst heb je ook iets belangrijks te doen, Jan. Want Lovieke, moet ik met nadruk zeggen natuurlijk, uit de Fabeltjeskrant. Die zit hier in de studio als een storende factor, mogen we wel zeggen. En die blaast allerlei woorden gewoon uit de muziek. Dus het zou eigenlijk leuk zijn als jij...
4: Soef, soef.
0: Nee, dat is een ander. Soef, soef, even voor een oplossing zorgt. Laten we nog eventjes luisteren naar hoe het zojuist klonk op de radio. Ja, naar welk woord, Jan, zijn wij op zoek?
2: Het is Listen to the Music van de Doobie Brothers. Het woord wat die wegkraakt is music.
0: Even luisteren of het goed is.
3: Natuurlijk.
0: Ja,

0: Het is hartstikke goed, inderdaad, Jan. Dat is fantastisch gedaan, inderdaad. Zou je daarop kunnen stemmen, op de Doobies, denk je? Is dat er eentje die jou wel ligt?
1: Ja, ik denk zeker een goede plaat, ja.
0: Ja, helemaal met je eens ook, inderdaad. Nou, we hebben goed nieuws voor Jan.
2: Ja, allereerst het goede nieuws natuurlijk dat hij erin staat. Hè. Je kan er ook op stemmen, ja. Dat is wel belangrijk. Via omroepwest.nl/eeuwigeroem. En je wint dat hele mooie pakket uit de jaren 80. Met een DVD en een boek. En je maakt ook nog kans op die prachtige hoofdprijs, die retro platenspeler. Die gaat er vrijdag pas uit, bij Bas.
0: Zou mooi zijn, hè, Jan, als dat lukt.
1: Dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja, nou, ja. Je weet het nooit. Je zit in de race, zullen we maar zeggen. Dus blijven hopen deze week. Was gezellig, Jan. Fijne dag.
1: Hey, fijne dag.

0: Listen to the Music. Je kunt erop stemmen op omroepwest.nl. In de eeuwige roemlijst natuurlijk. Het is een van de honderden platen. Maar nou, deze zou mijn stem denk ik ook wel krijgen. Veel te doen dus over eeuwige roem deze dagen. Maar dat is natuurlijk logisch, omdat we die hele platenpolonaise met z'n allen aan het samenstellen zijn. We hebben de platen die al die eeuwige roemstatus hebben gekregen. Maar nu moeten ze natuurlijk nog in de juiste volgorde van waardering worden gezet. Dus, als je even een momentje hebt dat je relaxed bent, dan is dat hartstikke leuk om te doen natuurlijk.
1: Ja, dan kan je bijvoorbeeld stemmen op Sommelieu.
0: Dat zou kunnen.
1: Met Multicolor.
0: Maar je kan ook Mattia Bazar nemen en Ticento. Of je neemt bijvoorbeeld, noem eens wat, René Vroeger. En Just Say Hello van Bob.
1: Nou, leuk dat je dat zegt.
0: Ja.
1: Want we hebben een vraag over de ambassadeurs. Van de eeuwige roem. Zij zijn de ambassadeur dan van een plaat.
0: Ja.
1: Ik van Sommelieu, jij van Mattia Bazar. En Paul Vlot die heeft er een vraag over. Promoten alleen Bob, Herman, Martin of andere verslaggevers ook een plaat voor de eeuwige roem? Ik zou wel eens weten welke zij dan willen promoten. Nou ja, René Vroeger is dus al van Bob.
0: Ja, en Reinoud heeft er bijvoorbeeld ook eentje. Ja. Die heeft de Bee Gees. Ik vind de Bee Gees hartstikke leuk. En You Win Again. Ik ben zo benieuwd waarom You Win Again.
1: Oh, nou, we kunnen het hem even kunnen vragen.
0: In de buurt.
1: Hij is er wel.
0: Dat hebben we nog niet over gehad.
1: Nee.
0: Ik vind heel veel moois van de Bee Gees is er. Maar ik denk niet meteen, maar dat kan helemaal mij liggen, aan You Win Again. Dus dat zal Reinoud kennen, ja. Want die is van de muziek. Zal daar ongetwijfeld een hele goede reden voor
1: Herman
0: hebben.
1: Herman en Martin hebben trouwens geen ambassadeursplaat. Ik weet eigenlijk niet waarom.
0: Nee.
1: Misschien vanwege de muzieksmaak.
0: Nou, bij Martin is misschien wel verstandig. Denk toch hallo, Reinoud Roemer.
2: Hallo.
0: You Win Again van de Bee Gees. Waarom?
2: In ik hoop dat ik ook ga winnen, denk ik. Dat hij hoog eindigt.
0: Blijven hopen.
2: Ik hoorde die plaat voor het eerst. Ik weet niet eens meer wanneer dat was. Was het eind jaren 80, begin jaren 90? En ik denk, wat is dit? Wat een troep, wat een bagger. En dat van de Bee Gees. En toen ben ik die plaat nog een keer gaan opzetten. Want ik denk, dat kan niet, de Bee Gees. Die hebben zoveel moois gemaakt. En toen heb ik hem, ik denk, 20 keer gedraaid op een dag. En ik weet niet of je... Ga je de plaat draaien straks?
0: Nou, het is deze.
2: Er zit een hoop heiwerk in.
0: Een hoop heiwerk, ja.

0: Bouwplaatsmuziek.
1: Is een bouwplaatsmuziek.
0: Nou, dat is het. Bouwplaat. Ja. Muziek. Ja. Nee, maar ik, kippenvel. Ik heb dit kleine fragmentje. Jammer dat ik er doorheen praat. Kippenvel. Ja. Dus stem
1: dus
0: op.
1: Ben je weet je, dus een Louis, hè? Je zit ook overal doorheen.
0: Ja, alsje maar nou. Maar nee, ik hoop dat mensen mijn muzikale smaak delen. Ik ben altijd van Nights on Broadway van de Bee Gees, dat weet je. Dat
1: vind ik de How Deep Is Your Love. Dat is ook mooi.
2: Ja, nou, daar kun je ook op stemmen.
1: Ja, dat
2: bijvoorbeeld.
1: Zou ik op stemmen, hoor.
2: Je kan op 11 nummers van de Bee Gees stemmen. Ja, maar, ik zou op alle 10 stemmen, maar niet op
0: maar
2: deze.
0: Nights on Broadway staat er niet bij.
2: Die staat er niet bij.
0: En How Deep Is Your Love wel.
2: Ja, die wel. Ja.
1: Ik zou ook op heel veel van de Bee Gees stemmen, maar niet op deze.
0: Nee, maar doe dan wat ik deed. Draai hem 20 keer vandaag. Ja, en morgen spreken we elkaar weer.
1: Ja. Dan ben je dus om.
0: Soef.
1: Ja. Nou, hartstikke goed. Fijn.
2: Ja, we hebben nog meer reacties op onze uitzending. Ik moet hem even erbij pakken, hoor. Dat gaat over Punseli. Die heerlijke koekjes die er niet meer zijn. We hadden Ronald Punseli in de uitzending. Want gisteren... dit weekend moet ik zeggen. Zaterdag was het. Het was er, kon je allemaal spullen kopen, want het bedrijf is failliet gegaan. Jolanda die zegt, ja, helaas hoorde ik alleen het laatste stukje van de uitzending. Ik ga nog even terugluisteren. Maar mijn zoon had heel veel voedselallergieën en lange tijd was dit het enige koekje dat hij kon eten.
0: Oh.
2: Ja, we hadden Ronald meermaals ontmoet. 2 keer in de fabriek, 1 keer op een allergiedag. Dat is zo jammer dat het geen doorstart heeft gehad. Ik had het Ronald zo gegund, zo'n vriendelijke en gedreven man. Ik wens hem het allerbeste. Ja, en het schijnt dus dat daar bepaalde stoffen waar je vaak een allergie voor kan hebben, dat die daar dus niet in zitten.
1: Wat bijzonder.
2: Dus dat haar zoon dat toch kon eten.
1: Ja.
2: Ja, groetjes Jolanda.
1: Je kunt je tegen alles aanbemoeien in dit programma. Ook tegen Reinhard Roemer kun je je aanbemoeien. Dus dit is 2 methodes.
2: 070-307-8080. Daar kan je naar appen. En je kan ook mailen naar westwoordwakker@omroepwest.nl.
1: 9:45 op Radio West met Douwe Bob. En Funny, daar word je vrolijk van.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Kom ook naar het stoffenspektakel.
17: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
16: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: 1 over half 10. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
19: Goedemorgen Tjeerd, goedemorgen Jorinda.
20: Goedemorgen.
19: Het samenscholingsverbod op het Kennedyplein in Nieuwkoop, dat vorige maand is ingesteld, wordt niet verlengd. Maatregel om overlast van jongeren tegen te gaan heeft volgens de gemeente niet het gewenste effect gehad. Er kwamen zelfs meer meldingen binnen. In de periode van het verbod zijn ongeveer 60 meldingen binnengekomen. Die lopen uiteen van vernielingen tot mishandelingen. Waar mogelijk is aangifte gedaan, zegt de gemeente. Twee strandpaviljoens en twee verenigingen in Katwijk moeten 5 tot 9 meter opschuiven richting de zee. Vanwege de verwachte zeespiegelstijging wil het Hoogheemraadschap van Rijnland extra ruimte maken voor duingebied op de plek waar nu de houten gebouwen staan. Het is de bedoeling dat de paviljoens al volgend voorjaar op die nieuwe plek worden opgebouwd. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga ziekenhuis in Den Haag zorgt voor discussie en veel onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie zelf waar het AZC moet komen. Dat is aan de Sportlaan in Den Haag. Het stuk heet Room Service en Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, maar kan ze ook juist uit elkaar drijven, zegt ze.
21: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
19: Room Service gaat over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang. De zorgen dus, de weerstand, maar ook de betrokkenheid van bewoners. Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. Koekjesfabriek Punseli in Gouda sloot alweer een tijdje geleden definitief de deuren. Dit weekend hield het bedrijf een verkoopdag waar allerlei spullen uit de fabriek te koop waren. Eigenaar Ronald Punseli.
0: De verkoopdag op zich is gelukt. We hebben zo'n 2000 euro aan handel kunnen verkopen. Alleen, er zijn niet zo heel veel mensen geweest. En ja, dat, ik moet zeggen, dat is een beetje tegengevallen.
19: Er kwamen 25 geïnteresseerden opdagen. Punselier had ruim 4000 uitnodigingen verstuurd voor de verkoopdag. De opbrengst gebruikte Gouwenaar om rente uit te betalen aan geldschieters die te vergeefs hadden geholpen om de stroopkoekjesbakkerij een doorstart te geven.
2: Het weer, Huub Mizee.
8: Eerst zijn er vanmorgen nog perioden met zon, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe en er valt enige tijd regen. Daarna komen er weer opklaringen, afgewisseld door een bui. We hebben een noordenwind, zwak tot matig. Die wordt aan de kust vrij krachtig of krachtig en het wordt maximaal 12 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, maar ook een paar buien, mogelijk zelfs met hagel. Aan de kust wordt de wind enige tijd hard, windkracht 7, zal later weer wat afnemen en de temperatuur daalt tot 7 graden. Morgen af en toe zon, ook wolkenvelden. Overdag blijft het droog. En bij een matig aan de kust vrij krachtige west-noordwestenwind wordt het morgen 13 graden. Woensdag en hemelvaartsdag is er veel bewolking, vallen er nogal wat buien en wordt het niet veel warmer dan 12 graden.
2: En Wijnand Zwaan, die is nog bij de ANWB, Wijnand. Oh, die zit hier, sorry. Ja, Wijnand Wee.
20: Ja, de files van de ochtendspits zijn nagenoeg allemaal opgelost. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden nog wel even langzaam tussen de Keteltunnel en Ypenburg over 7 kilometer. Maar de vertraging valt mee hooguit 10 minuten.
2: Fijne dag.
20: Jo, vanzelfde. Hoi.
19: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: West wordt wakker.

0: Jacksons en Bolet met on the boogie. 8:08 is het geworden.
1: Post buitenland.
0: De Amerikaanse president Trump heeft het Iraanse tegenvoorstel voor beëindiging van de oorlog in het Midden-Oosten naar de prullenbak verwezen. Zonder verder details te geven over de inhoud noemt de president het voorstel op zijn online platform totaal onacceptabel. Alle reden om eventjes contact te zoeken met onze post buitenland Willem Post. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat moeten we hiervan vinden?
2: Ja, het is eigenlijk een soort van padstelling, hè? Ik bedoel, de Amerikanen die blokkeren de Iraanse havens, hè? En al het uit in de Golf van Hormuz en ja, al het uitvarend verkeer, dat wordt tegengehouden door Iran. Dus ja, daar moet een doorbraak komen. Er zouden vredesbesprekingen op gang moeten komen. Maar ja, van tevoren heeft Amerika geëist: wij willen ook dat Iran echt stopt met uraniumverrijking. Sterker nog, dat het allemaal wordt ontmanteld, hè, die nucleaire capaciteit van Iran. Ja, en Iran heeft gezegd, daar willen we van tevoren geen echte toezegging over doen. We willen sowieso wel verminderen en zelfs een deel naar het buitenland exporteren, zodat ja, we echt niet tot hele grote prestaties voorlopig in staat zijn. Maar naar nul, dat willen we niet. En dat is eigenlijk waar Trump nog steeds op inzet. Nou, uiteindelijk moet er natuurlijk toch een compromis komen, want zo kan het niet veel langer. Hè?
0: Is ook zet Trump misschien ook te hakken in zijn zand, in het zand, omdat hij dit natuurlijk toch ook eigenlijk deze hele operatie samen met Netanyahu van Israël heeft gedaan. En die hoorde ik ook toch dit weekend wel weer duidelijk zeggen: ja, luister eens, er is geen einde aan deze oorlog als niet al dat uranium gewoon weg is daar in Iran.
2: Ja, en aan de andere kant zegt Trump ook, nou, we hebben ze plat gebombardeerd, hè, vorig jaar, die nucleaire installaties. Alles zit diep onder de grond. Wij monitoren vanuit onze perfecte satellieten iedere centimeter van Iraans grondgebied. Dus als wij verdachte bewegingen zien, dan blazen we gewoon weer de hele boel op. Dus we hebben ze in de tang. Dus ja, dat is... Kijk, Iran is uit op een aantal jaren vertraging van dit alles. Hè? Dat het echt vermindert. En dat maar de Amerikanen zeggen, ja, wij willen echt het uiterste. Dus daar moet en zal een compromis komen. Want ja, Trump staat in eigen land onder druk. Die benzineprijzen die lopen nu ook weer op. Hè? Amerikanen klagen steen en been. Laatste peiling is dat zo'n 60-65% van de Amerikanen, twee peilingen, zeggen van, ja, we zijn absoluut tegen deze krankzinnige oorlog, want dit levert ons eigenlijk helemaal niks op.
0: Nee.
2: En ja, Iran staat ook onder druk, want die economie die dondert helemaal in elkaar, hè, in Iran.
0: Maar toch, kijk, het lijkt er ook op dat Trump absoluut geen zin meer heeft om daar de boel flink te gaan bombarderen, hè, om maar eens iets te noemen. Want die wapenstilstand die is er nog altijd tussen Iran en de Verenigde Staten. De hele week worden er toch al aanvallen gemeld over en weer tussen Iran en de Golfstaten. Dan gaan er weer een paar raketten en ook het Amerikaanse leger. Maar dat lijkt op dit moment allemaal niet uit te maken, hè?
2: Nou, het lijkt er een beetje op dat er een soort van gewapende, tussen aanhalingstekens, vrede gaat ontstaan. Zo van, nou ja, we kunnen inderdaad gaan onderhandelen en dat blijven we dan maar doen. En dan komt er wel iets van een compromis. En af en toe dan laait er weer geweld op. Maar ja, dat is natuurlijk niet een echte oplossing. Maar dat is wel een beetje de wereld waarin we leven. Hè? Maar feit blijft dat die straat van Hormuz toch, ja, vrijwel gesloten blijft. En tientallen Nederlandse schepen liggen daar ook nog. Dus dat is toch een situatie die, ja, voor de wereld in ieder geval ja, onacceptabel is. En bedenk ook wel, kijk, Obama sloot een tijdje geleden, 2015... een verdrag waarbij dat hele nucleaire apparaat van Iran onder controle werd gehouden voor 15 jaar. Met ook inspecties vanuit Wenen, van het atoomagentschap. Ja, eigenlijk denk ik dat in Washington nu ook wel gedacht wordt, hadden we maar zo'n soort deal nu. Hè? Want dan zou die straat van Hormuz geopend worden. Dan zijn we van alle ellende toch min of meer af. Maar ja, Trump, dat speelt ook bij zo'n Amerikaanse keizer-president, zou je toch haast zeggen, ook een rol. Hij wil niet, ja, Mr. Compromis echt zijn, zoals Obama. Maar daar gaat het toch echt op uitdraaien, ja, denk
0: dat
2: ik.
0: Heeft hij gisteren nog
2: alles binnenhalen lukt niet.
0: Nee, heeft hij gisteren nog fel naar uitgehaald ook, hè, nou, hoe Obama met Iran was omgegaan op zijn sociale media. Maar goed, er is ook nog ander nieuws, namelijk over een Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.
2: Ja, dat is Narges Mohammadi. Die kreeg in 2023 de Nobelprijs. En dat is echt een heldin. Hè? Die strijdt voor vrouwenrechten. Ook tegen de doodstraf. Hè? Van al die vreselijke doodstraffen die aan de lopende band worden uitgesproken in Iran. En zij heeft een gevangenisstraf van 10 jaar gekregen. Maar had al long- en hartklachten. Maar dat is nu heel erg verergerd. En voor een enorme borgsom aan het bewind. Hè, heeft de familie het voor elkaar gekregen dat ze nu in het ziekenhuis in Teheran ligt. En ja, dan moet de familie zelf haar wel verzorgen. Het is ook allemaal heel erg bizar. Maar dat ziet er wel heel slecht uit voor haar. En ja, nogmaals, dat is een heldin. En overigens nog een van de andere punten die ik nog even naar voren wil brengen. De grote leider Khamenei, de nieuwe leider, dat is voor ook de onderhandelaars van Pakistan en van Amerika ook heel erg moeilijk. Omdat die laat niets van zich horen. Die is zwaar gewond. Hij ondertekent briefjes. En dus zeggen de onderhandelaars van Iran, ja, we moeten wel eigenlijk toch veel meer onze grote leider erbij betrekken. Maar ja, die is er eigenlijk niet. Nee. Dus dat zegt Trump dan ook steeds. Van ja, dat vermoeden. Ja, dan hebben we een soort van bijna toezegging. Ja, maar ja, ik moet wel het stempel erop van de grote leider. Ja, waar is die man? Hè? En zo gaat het ook maar door en door. Maar nogmaals, er moet en zal een compromis komen. Er is geen ander alternatief. En er wordt doorgesproken binnenkort, daar ben ik van overtuigd. Met Pakistan als bemiddelaar door China gesteund. En China, daar gaat president Trump eind van de week naartoe. En daar gaat hij natuurlijk bij president Xi ook echt proberen om hun bondgenoot Iran, waar ze zoveel olie van afnemen, om die nog verder onder druk te zetten. Want ja, dit raakt uiteindelijk ook de Chinese economie, want overal gaan de olieprijzen omhoog.
0: Willem Post, dankjewel.

0: die zijn zo meegaan, zeg maar. Heb je geen kind aan, hoor. Met Bianco. Ik weet nog dat ze hier ooit optraden, zeg, in de studio. Dat vond ik zo stoer.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja.
0: Fantastisch. 12 voor 10 is het geworden op Radio West in West wordt wakker.
2: We gaan er door!
0: Ja, want hij is al gearriveerd zojuist. Niemand minder dan Bernard ter Horst. En die zal zo dadelijk aan de bak moeten. Of hij nou wil of niet. Maar hij wil, hoor. Bernard,
3: ja,
0: goedemorgen.
3: Ja, tuurlijk. Altijd goedemorgen, Tjeerd. Ja, goedemorgen, Jorinda.
1: Goedemorgen.
0: Maar voordat het zover is, gaan wij natuurlijk eerst naar Angelique. Die kennen wij natuurlijk allemaal van die grote stadstuin voor bijna niemand toegankelijk daar in Leidschendam-Voorburg. En daar zit ook nog een huis voor. En daar zit ze nu. Angelique, bonjour.
4: Bonjour tout le monde.
0: Ah, natuurlijk. Maar, quelle heure est-il? En nog veel meer van dat. ja. Toch? Ja, ik bedoel,
3: hebben we ondertiteling hier?
4: Quelle heure est-il?
0: Angelique.
4: 10 uur moins quart.
0: Zo mooi zijn de tijd. Zegt, ja. Dat is heerlijk.
1: Maakt eigenlijk niet uit wat ze zegt.
0: Nee, al zegt Angelique, ik zit te kakken, is het nog lekker in het Frans.
1: Moet je het uittesten?
0: Zou je dat kunnen doen, Angelique? Moet je horen hoe mooi dat klinkt dan. Let op, dat gaat ze nu doen.
4: Ook echt waar?
0: Ja,
4: moet ik dat zeggen?
0: Zeker, ja.
4: Oh jee. Je suis en train de faire un caca.
0: De kaka. Het is toch mooi?
3: De kaka.
0: Ja. Ja. Het is prachtig.
3: Heb je nog bijpassende geluidertje?
0: Nee, dat niet. Ja, alles uit jouw mond klinkt mooi.
4: Waar gaat dit heen?
0: Nou, dat weet jij, want jij bent van de tips.
4: Oh. Ik kan het bruggetje eventjes niet leggen, maar nee.
0: Nou, je hebt hier wel bemesting voor nodig, hè?
4: Dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Want wij gaan naar de grote plantenparade.
0: Ja, ja, zo.
4: Zeker. Ja, dat is niet zomaar wat. En waar vindt die plaats? Die vindt plaats op het Lange Voorhout. Bij mijn weten is er nog niet eerder een grote plantenparade in Den Haag geweest. Maar het kan zijn dat ik het gemist heb. Maar in ieder geval, vandaag en morgen is er op het Lange Voorhout vanaf 10 uur tot vandaag 4 uur en morgen van 10 tot 5 een grote kast te bezoeken. En daar kan je van alles kan je daar gaan zien. Het is een podium voor alles wat groeit en bloeit. En het wordt georganiseerd in het kader van de Fascination of Plants Day. Nou, wat is dat? Dat is een wereldwijd initiatief. Wereldwijd, tussen aanhalingstekens. Het wordt in 50 landen wordt het georganiseerd. En dus ook in Nederland. En het heeft het doel om mensen te enthousiasmeren voor de fascinerende wereld van planten en het belang van plantenwetenschap voor de samenleving. Want ja, waar heb je planten voor nodig? Roep het maar.
1: Nou ja, ik hoorde afgelopen week dat je er dus heel erg van ontstrest. Er zijn zelfs examenlokalen die helemaal vol planten staan nu. Om leerlingen gewoon relaxed die examens te kunnen laten maken.
0: Ja, en de
3: zuurstof.
4: Absoluut.
0: Ook zuurstof.
1: Zuurstof.
0: En de planten zullen ook wel eten voor diertjes.
4: Heel goed. Ja. Ja.
0: Ook hebben
4: jullie bijna eigenlijk alles genoemd. Ja. Ja. Bijna alles al genoemd.
1: Hebben we een 10, ja, Angelique?
4: Jullie zitten op een 7,5. Oh. Ik heb er nog eentje niet gehoord.
3: Ja, wat is dat dan? Ja.
0: Milieu?
1: Vocht opnemend.
4: Dat zat er al een beetje bij. Ja, nou, inderdaad. Het is voedselzekerheid.
0: Oh, voedselzekerheid.
4: Milieu en klimaat en economie en innovatie.
0: En
4: dat klinkt eigenlijk allemaal super saai.
1: Ja.
4: Maar als je in die kast komt, dan begrijp je precies waar het over gaat. En dan wordt het gewoon echt een mooi verhaal. Want ja, planten zijn ook bijvoorbeeld goed voor medicijnen. En we willen eigenlijk veel liever op een natuurlijke manier genezen dan met al die chemische troep in feite in ons lichaam. Nou, en zo zijn er tal van dingen waarvan we eigenlijk te weinig weten, maar van het wel heel belangrijk is dat het inderdaad er is en dat het onder onze aandacht gebracht wordt. Ik denk dat het gewoon heerlijk is om in zo'n kas rond te lopen en je gewoon eigenlijk te vergapen aan alles wat daar groeit en bloeit.
0: Kan vanaf 10 uur, hè? Vandaag en morgen.
4: Precies, ja.
0: En jij zou ook zo'n kas eigenlijk bij jou in de tuin kunnen neerzetten, hè? Dat is makkelijk ruimte voor.
4: Nou, op dit moment staat het gas zo hoog.
0: Zijn die mannetjes nog steeds niet geweest die altijd komen om jou te helpen?
4: Die zijn op vakantie.
1: Nou, zeg. Hoe kan dat nou?
4: Ja, ik zijn met Patrick waarschijnlijk mee,
0: ja,
4: of zo.
0: Dat, oh,
4: ik weet
0: dat
4: het
0: zal
4: niet.
0: Wel.
4: Ja, ja, maar ze zijn niet in de buurt. Dus ik moet zelf aan de bak. Ja, of ik wacht gewoon totdat jullie langskomen.
0: Aan de bak.
3: Leuk.
0: Ja. Aan de bak, wat een goede brug.
1: Ik hoor net dat je ook zelf aan de bak gaat.
0: Ja, Bernard, wat gaan we doen? Lang wachten.
3: Voor je het weet komt Patrick de grasmaaier bij de.
0: Nee. Ja, dat moeten we allemaal niet hebben. Wat gaan we doen?
3: Nou, wat gaan we doen in aan de bak? Natuurlijk weer de plaat voor 12. Kunnen we kiezen tussen... het gaat eigenlijk over Crazy. Platen met Crazy.
0: Crazy. Van Madonna heeft Crazy gedaan.
3: Ja, dat zou kunnen, maar het is er niet.
1: Geen Cold Love.
3: Ja, die staat er onder andere bij.
0: Goed, Jorien.
4: En Crazy eentje Horses.
3: Die ik
0: Crazy Horses?
3: Ook, ja, nee, die staat er ook niet bij. Eentje die ik ook heel persoonlijk mooi vind. Crazy on You van Heart.
0: Oh ja.
3: Die twee moeten ze kiezen en er wordt al behoorlijk gestemd. En dat gaat ook gelijk op dit moment. Dus spannend allemaal. Spannend. We gaan de archiefbak naar 1981 en naar 2005. Dus dat valt allemaal weer mee. En we doen natuurlijk nog veel meer, zoals we altijd al doen. We gaan het nieuwe spel spelen natuurlijk.
0: Ja, even geroemspel.
3: Ja, nou, dat allemaal aan de bak.
0: Hij heeft alles zelf onder controle zo te horen. Dat is hartstikke fijn. Dat is een hele geruststelling. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Dag Angelique.
4: Tot

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
12: Ja, we zijn er weer. Het is 10 uur, je luistert naar Aan de Bak. Maar eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
13: In een paviljoen
14: van zorginstelling Ipsen de Brugge in Zwammerdam heeft gisteravond brand gewoed. In een van de kamers vatte een matras vlam. Hulpdiensten en personeel hebben 10 kamers ontruimd. Niemand raakte gewond. 5 bewoners konden niet terugkeren naar hun eigen kamer. Voor hen werd elders een slaapplek geregeld. Het samenscholingsverbod op het Kennedyplein in Nieuwkoop, dat vorige maand is ingesteld, wordt niet verlengd. Maatregel om overlast van jongeren tegen te gaan heeft niet het gewenste effect gehad. Er kwamen volgens de gemeente Nieuwkoop zelfs meer meldingen binnen. En 2 strandpaviljoens in Katwijk moeten 5 tot 9 meter worden verplaatst. Vanwege de verwachte zeespiegelstijging wil het Hoogheemraadschap van Rijnland meer ruimte maken voor duingebied op de plek waar de houten gebouwen nu staan. Het is de bedoeling dat de paviljoens al volgend voorjaar op die nieuwe plek worden opgebouwd. Meer regionieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
12: En dan hebben we nog verkeersinformatie inderdaad. En dat is van de ANWB.
13: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13.
12: Oké, dankjewel.
16: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
21: Tot 12 uur.

naturally. Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally. Inmiddels bijna 12 minuten over 10. Welkom bij een nieuwe aflevering van Aan de Bak op deze maandagmorgen. Wat gaan we allemaal doen? Ja, natuurlijk het bekende verhaal. We gaan twee keer terug in de tijd in de archiefbak. We spelen vandaag trouwens niet de tijdmachine, maar het eeuwige roemspel. Ja, allemaal... we kijken allemaal uit naar die lijsten die we gaan uitzenden. Dus vandaar. Straks daar later meer over. En natuurlijk de plaats voor 12. Die mag je ook nog gaan kiezen. En nog veel meer. Heel veel fijne muziek natuurlijk. Dus nou ja, goed, wat wil je nog meer? Aan de bak. Patrick nog een paar dagen weg. Dan is hij er ook weer. Mijn naam is Bernard de Horst. En de muziek hierbij West, ja, die is om te smullen. Ik zeg wel eens, om je vingers bij af te likken. Tja. Wat denk je van deze? José Feliciano. Hier is Light My Fire.

0: Luistert, ziet, was dat van Sammeilleux.
1: De plaats. Voor 12.
0: En het is weer zover. Vanaf vanmorgen 7:30 staat het alweer op Facebook. Je kunt ook stemmen via WhatsApp 070-307-8080 voor de plaat voor 12. Het thema van vandaag is Crazy.
1: Nummer 1.

0: De plaat voor 12. Ja, welke ga je kiezen?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Crazy Little Thing Called Love van Queen of Crazy on You van Heart. Eén van de twee gaan we draaien en dat is helemaal afhankelijk van de stem die jij uitbrengt. Het handigst is via onze Facebookpagina en anders via WhatsApp 070-307-8080. En degene met de meeste stemmen gaan we uiteraard draaien, want ja, dat doen we altijd in Aan de Bak. Mooie muziek, straks nog van George Harrison, Got My Mind Set On You. En dit is het thema From A Star Is Born. Hier is Barbara Streisand.

0: Got my mind set on you. Dat was George Harrison en het is alweer 2 minuten voor 10:30. De tijd gaat snel. Straks na 10:30 doen we natuurlijk het eeuwige roemspel. Ja, dat in plaats van de tijdmachine deze week. En we gaan in het archief naar 1981.
1: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: En het is 10:30, je luistert naar Radio West aan de bak. En we krijgen het regionieuws van Reinoud Roemer. Goedemorgen Reinoud.
16: Goedemorgen Bernard. In een paviljoen van zorginstelling Ipse de Brugge in Zwammerdam heeft gisteravond brand gewoed. In een van de kamers vatte een matras vlam. Hulpdiensten en personeel hebben 10 kamers ontruimd. Niemand raakte gewond. De bewoners van de zorginstelling in Zwammerdam werden verplaatst naar een andere veilige ruimte op het terrein. 5 konden niet terugkeren naar hun eigen kamer. Voor die bewoners werd elders een slaapplek geregeld. 2 strandpaviljoens en 2 verenigingen in Katwijk moeten 5 tot 9 meter opschuiven. Vanwege de verwachte zeespiegelstijging wil het Hoogheemraadschap van Rijnland extra ruimte maken voor het duingebied op de plek waar de houten gebouwen nu staan. Het is de bedoeling dat de paviljoens in het voorjaar van volgend jaar al op die nieuwe plek worden neergezet. Het samenscholingsverbod op het Kennedyplein in Nieuwkoop, dat vorige maand is ingesteld, wordt niet verlengd. De maatregel om overlast van jongeren tegen te gaan heeft volgens de gemeente niet het gewenste effect gehad. Er kwamen zelfs meer meldingen binnen. In de periode van het verbod zijn ongeveer 60 meldingen binnengekomen. Die lopen uiteen van vernielingen tot mishandelingen. Waar mogelijk is hiervan aangifte gedaan, zegt de gemeente. Tragisch einde gisteren aan de Leiden Marathon. Meisje van 15 uit Oegstgeest is tijdens de marathon om het leven gekomen. De organisatie besloot direct om het evenement te beëindigen. Een aangeslagen lid van de organisatie, Tjeerd Scheffer, noemde het gistermiddag.
17: Het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter en die komt niet thuis. Gewoon meteen gestopt met de 10 kilometer en ook de kids runnen omdat we vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad.
16: Verslaggever Bob Brinkman ging vanmorgen naar de plek op het parcours in Leiden waar het zo vreselijk misging.
6: De kruising van de Zelsingel met de Lage Hors. Een verdrietig beeld deze maandagochtend. Zuchtend heb ik ook wel een aantal mensen al gezien, neeschuddend van wat er gisteren is gebeurd. Ik zie tulpen, ik zie rozen, hyacinten. Een paar kaarsen op een plateau. Sommige kaarsen zijn al uitgegaan, maar als ik een aansteker had gehad, had ik ze heel even aangestoken voor 15-jarige slachtoffer.
16: Dat is een mooie gedachte. Koekjesfabriek Punseli in Gouda sloot alweer een tijdje geleden definitief de deuren. Dit weekend hield het bedrijf een verkoopdag waar allerlei spullen uit de fabriek te koop waren. Je hoort eigenaar Ronald Punseli.
7: De verkoopdag op zich is gelukt. We hebben zo'n €2000 aan handel kunnen verkopen. Alleen, er zijn niet zo heel veel mensen geweest. En ja, ik moet zeggen, dat is een beetje tegengevallen.
16: Ja, want er kwamen maar 25 geïnteresseerden opdagen. En Punseli had ruim 4000 uitnodigingen verstuurd voor de verkoopdag. De opbrengst gebruikt de Gouwenaar om rente uit te betalen aan geldschieters die tevergeefs blijkt nu dus, hadden geholpen om de stroopkoekjesbakkerij een doorstart te geven.
18: Dankjewel Reinoud. Het weer met Huub Mizé.
19: Eerst zijn er vanmorgen nog perioden met zon, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe en er valt enige tijd regen. Daarna komen er weer opklaringen, afgewisseld door een bui. We hebben een noordenwind, zwak tot matig. Die wordt aan de kust vrij krachtig of krachtig en het wordt maximaal 12 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, maar ook een paar buien, mogelijk zelfs met hagel. Aan de kust wordt de wind enige tijd hard, windkracht 7, zal later weer wat afnemen en de temperatuur daalt tot 7 graden. Morgen af en toe zon, ook wolkenvelden, overdag blijft het droog en bij een matig aan de kust vrij krachtige west-noordwestenwind wordt het morgen 13 graden. Woensdag en Hemelvaartsdag is er veel bewolking, vallen er nogal wat buien en wordt het niet veel warmer dan 12 graden.
16: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Fast Love, George Michael op Radio West. Het is bijna 10:50.
1: De archiefbak.
0: In de archiefbak gaan we vandaag naar het jaar
2: 1981.
0: Op 25 mei 1981 beklimt een stuntman de 110 verdiepingen hoge Willis Tower in de Amerikaanse stad Chicago. Dat doet hij door alleen gebruik te maken van de buitenmuren. Hij overleeft de actie en start meteen een trend. Het klimmen van gebouwen wordt een mode. In het Zuiderpark in Den Haag wordt op 5 juli 1981 de eerste editie van Parkpop georganiseerd. Ongeveer 35.000 bezoekers komen af op optredens van 6 bands, waaronder The Beat, Grupo Sportivo en Killing Joke. En Parkpop ontstaat uit 2 festivals die daarvoor in Den Haag plaatsvonden, Malipop en Noordzeepop. Omdat subsidieverstrekker de gemeente Den Haag vindt dat er maar ruimte is voor 1 festival, besloten de organisaties om de handen ineen te slaan. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Vanaf de allereerste editie is Parkpop gratis toegankelijk. En dan even hier naar luisteren. Herken je dit nog? De NCRV zond een nieuwe Amerikaanse politieserie uit. Dat was Hill Street Blues. En dat gaat over de belevenissen van een aantal politieagenten in een fictieve plaats in het noorden van Amerika. Het is de eerste serie waarin politieagenten niet worden afgeschilderd als snelle jongens. In net zo snelle wagens, maar als normale mensen die hard moeten werken onder moeilijke omstandigheden. Nou, het is toch wat. Ja, en na de ochtendvergadering werden de agenten op pad gestuurd met de vaste kreet: Be careful out there.
2: 1981.

0: Rick James, nummer 2 was het in die tijd. Super Freak. En deze week niet de tijdmachine, maar wel het eeuwige roemspel.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Allemaal eigenlijk vooruitkijkend naar die geweldige lijst die we uit gaan zenden. Volgende week is dat alweer, geloof ik. Ja. Maar goed, het eeuwige roemspel. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Als je vanmorgen al geluisterd hebt naar Tjeerd en Jorinda, dan heb je hem misschien al een keertje gehoord. Maar het is zo, we draaien een aantal bekende liedjes. Even kijken hoor. Even goed uitleggen, want dat is heel belangrijk. We doen een hele makkelijke opgave eigenlijk. Voor die eeuwige roemlijst. Het zijn bekende liedjes waarop gestemd kan worden. En door het enthousiasme van Lobieke de Vos, wie kent hem niet, is er steeds een woord weggevallen uit het stukje muziek wat we laten horen. En dat woord, dat moet jij dus raden. Ja. En goed, als je dat raadt, dan, en het is goed, dan heb je de prijs van vandaag gewonnen. En je denkt ook nog mee aan die hoofdprijs. Dat is een retro platenspeler, gebaseerd op de platenspelers uit de vorige eeuw. De behuizing van deze platenspeler is van echt hout. Maar het is meer dan alleen een platenspeler. Het is ook een heuse stereo-installatie, waarbij je ook cd's, cassettes en mp3's kunt afspelen. En er zit daarnaast ook nog een FM-radio in. Wat wil je nog meer? Nou goed, dat is de hoofdprijs dus. En verder hebben we ook nog een dagprijs. Ik heb nog niet eens gekeken welke dagprijs ik mag weggeven vandaag. Even kijken of ik dat snel kan vinden hier. Oh, dat is ook mooi zeg. Ja, we geven een cd-box Parkpop weg. Nou, dat is ook niet verkeerd. Dat als je het goed hebt. Nou, wat moet je ervoor doen? Ik ga de opgave zo even laten horen. En mocht je weten welk woord er is weggevallen, dan ga je gewoon naar onze studio bellen. 070-390-5454. Dus 070-390-54. Nou, luister goed naar de opgave en ik pak uiteindelijk de vijfde beller die belt. En dan maar hopen dat hij het goed hebt. Luister goed. Ja, welk woord is er weggevallen? Laat het ons weten op 070-390-5454. Aan deze Nederlandse zangeres. Alleen al bekend van The Voice en veel meer. Ilse de Lange, hier is Get It Right. Ik ben benieuwd straks.

0: Ja, dat was Ilse de Lange.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Nou, we gaan dat eeuwige roemspel spelen. En dat doen we met Diana van Tongeren. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je zit in de auto, zeg je.
2: Ja, dat klopt. Ik ben de Purple Taxi Driver, dus ik ben onderweg naar een klant. En ja, dan gaan we lekker naar school.
0: Ja, maar hou wel je aandacht bij het stuur, hè? Want ik wil natuurlijk niks op mijn geweten hebben.
2: Ik heb een nieuwe Tesla en die rijdt zelf, hè? Maar ik ga dat niet doen.
0: Oké, nou goed, we gaan het spel spelen. De opgave laat ik even kort horen. En als je de opgave goed hebt, dan heb je in ieder geval een CD-box Park Pop gewonnen, want dat wilde je graag weten. En als je hem goed hebt, denk je ook gelijk nog mee aan die hoofdprijs. En dat is die retro platenspeler waar ik het net over had. Nou goed, luister. Ik laat een klein stukje horen en dan moet jij zeggen welk woord er is weggevallen. Daar komt-ie, hoor.
2: Ja.
3: Wat zie ik hier?
0: Nou, welk is er weggevallen?
2: Woman.
0: Wat zeg je?
2: Woman.
0: Ja hoor, je hebt hem goed. Nou, geweldig toch? Gefeliciteerd.
2: Ja, geweldig joh.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: We gaan hem gelijk voor je draaien. En de gegevens van je heb ik al genoteerd. Dus je krijgt vanzelf bericht van ons.
2: Goed.
0: Werk ze verder.
2: Fijn, dankjewel.
0: Okay.
2: Ja, dankjewel. En jij ook. Fijne uitzending.
0: Dank je, dag.
1: Het eeuwige roemspel.

En toen werd het stil op de radio. Er loopt iets helemaal vast hier in de studio. Ik geloof dat ik wat hulp nodig heb van de technische dienst. Het hele scherm is... Ja, ik blijf even praten, Bob. Ja, ik weet het niet wat er aan de hand is. Maar ja, we wilden nog een leuk nummer gaan draaien. Maar geen idee. We gaan wat draaien voor je.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nou, we hebben de problemen denk ik zo'n beetje opgelost als het lukt. Ja, het is 11 uur.
12: Maak gezond leven.
11: Wat gebeurt er nou toch allemaal hier in de studio?
12: Voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
14: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: En het is ruim 1 minuut over 11. Je luistert naar Radio West, het nieuws nu met Reinoud Roemer.
16: Een metro van lijn 1 heeft vanmorgen een noodstop gemaakt voor een vogel. Gebeurde tussen Pijnacker Zuid en Pijnacker Centrum. Voor zover bekend raakte niemand gewond toen de bestuurder plotseling op de rem trapte. Reizigers in het gangpad vielen wel tegen elkaar aan. In het paviljoen van zorginstelling Ipse de Brugge in Zwammerdam heeft gisteravond brand gewoed. In een van de kamers vatte een matras vlam. Hulpdiensten en personeel hebben 10 kamers ontruimd. Ook hier vielen geen gewonden. 5 bewoners konden niet terugkeren naar hun kamer. Voor hen werd elders een slaapplek geregeld. En het samenscholingsverbod op het Kennedyplein in Nieuwkoop, dat vorige maand is ingesteld, wordt niet verlengd. De maatregel om overlast van jongeren tegen te gaan heeft niet het gewenste effect gehad. Er kwamen volgens de gemeente Nieuwkoop zelfs meer meldingen binnen. Meer regionieuws, straks om 11:30 nu het overige nieuws.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
7: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ja, twee Nederlandse iconen kun je wel zeggen. Herman Brood en Henny Vrienten. En dat heet allemaal Als je wint. En binnenkort dan zenden we de complete lijst Even Geroem uit. Dat zijn inmiddels zo'n 860 liedjes. We beginnen op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei. En de finale is op zaterdag 30 mei tijdens de open dag hier van Omroep West. En je kunt tot en met woensdag 20 mei stemmen op jouw favoriete nummers via onze website. Dat is omroepwest.nl/actie/Even Geroem. Je mag geloof ik wel 25 nummers uitkiezen. Het is niet te geloven. En iedere dag, vorige week en ook deze week, hebben wij een ambassadeur aan de lijn van een bepaald nummer. En die gaat even wat aandacht vestigen op een plaat die zij, in dit geval zij, ooit heeft ingebracht. Vandaag heb ik aan de telefoon Evelien Masselink uit Rotterdam. Dag Evelien.
1: Hallo.
0: Fijn dat je ons even te woord wilde staan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, dat klinkt inderdaad heel prettig. Maar Evelien, wanneer heb jij dat nummer ingebracht, zeg maar? Weet je dat nog?
1: Nou, bij jullie heb ik hem al een paar jaar geleden ingebracht. Ja. Maar dat nummer mijn leven inkwam, ja, toen was ik 10 of zo.
0: Toen was je 10. En toen begon je net een beetje naar muziek te luisteren, denk ik, zo rond die leeftijd.
1: Nou, ik had een vriendinnetje met oudere broers. Ik had geen oudere broers, maar bij dat vriendinnetje thuis. Daar werden natuurlijk allemaal popmuziekplaatjes gedraaid. Die waren er al lang aan toe, maar wij thuis nog niet. Dus ik vond het allemaal super spannend en leuk. En toen vroegen die jongens aan mij zo: ja, en wat is jouw favoriete groep? En ik wist het gewoon niet, joh. Dus nee, mijn vriendinnetje zei gelukkig, die zei: zeg maar ABBA. Dus ik zei ABBA.
0: Ja. Okay.
1: En toen zetten ze dat op. En toen was ik daarna jarig. En toen dacht ik, dan moet ik er ook een LP van hebben. En ik was

0: Gewoon die vier mensen van ABBA, helemaal geweldig.
1: Ja.
0: Maar ook de nummers. Dus het is heel toevallig, moest ik dat toen even zeggen, om niet af te gaan tegenover die grote jongens. Maar
1: ik vind het wel een mooi verhaal.
0: Ja, ik ben mijn hele jeugd super, super fan van ABBA geweest. Ja. En het is niet voor niks dat die nummers nog zo vaak gebruikt worden. En ook voel ik hoe, wat het ritme klopt. En nou, je wordt er vrolijk van. En het heeft gewoon... Ja, een nummer hoeft niet alleen maar een goed ritme te hebben om in je hoofd te blijven hangen. Hè? Maar,
1: ja, absoluut.
0: En er zit altijd net een leuke twist in. En dan gaat de maat weer een beetje anders. Of de melodie wijkt even af. Dus dit zijn wel props.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, ABBA,
0: het wel.
1: Björn en Benny, dat waren wel componisten. Die konden natuurlijk buiten het ritme waar je het over hebt, maar ook de muzieklijn en zo. Dat is echt wel bijzonder. Je moet er natuurlijk van houden, dat is met alles. Maar we hadden in de jaren 80 natuurlijk eigenlijk drie echte hele grote groepen. Dat waren natuurlijk de Beatles, de Stones en ABBA. Hè? En één van de drie moest je toch wel goed vinden. Zo was het ongeveer, denk ik. Of meerdere natuurlijk. Heerlijk. Nou, en jij hebt toen Voulez-vous in de lijst weten te krijgen. Die heeft de eeuwige roem gehaald. En jij gaat natuurlijk op dat nummer stemmen, denk ik.
0: Nou, uiteraard, ja.
1: Heb je al gestemd?
0: Ik heb al gestemd.
1: Ja.
0: En die hoes, hè, die zie ik ook nog helemaal voor me. We hebben op die LP van Voulez-vous hebben ze alle vier van die lichtblauwe, supergave pakken aan.
1: Ja.
0: Ja, en dan wilde ik gewoon ik wilde die twee vrouwen zijn en ik wilde ook die kleren.
1: Ja, nou ja, geweldig. Ja. Weet je, ik vind het een mooi verhaal. En je hebt er aandacht op gebracht. Dus alle luisteraars die een klein beetje ABBA-fan zijn, zeker, moeten toch wel even gaan stemmen op ABBA Voulez-vous voor je. Om hem hoog in de lijst te krijgen, toch?
0: Ik zou het doen.
1: Oké. Okay. Nou, ik vind het fijn dat je ons even te woord hebt gestaan, Evelien Masselink. Dank je wel. We gaan hem natuurlijk draaien. Ja, we gaan hem draaien voor je op de radio.
0: Nou, dank je wel.
1: Ik wens je nog een hele fijne dag en we spreken elkaar wellicht later weer eens.
0: Oké,
1: dankjewel. Dag Evelien. Dat was Evelien uit Rotterdam. En die brengt dit nummer nog even onder de aandacht om hem hoog in de eeuwige roemlijst te krijgen. We hebben het over ABBA.

The Way of the World, Tina Turner. Goedemorgen, je luistert naar Aan de Bak op Radio West. En waar we het nog niet over gehad hebben vandaag, is dat je jouw verjaardag kan aanmelden. Of die van een kennis, vriend, vriendin, familielid. En als die vandaag jarig is, dan kan hij of zij gefeliciteerd worden op de radio. Stuur nu nog even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. En dan gaan we hem tegen 12 diegene nog even feliciteren. Nou, dat zou toch hartstikke leuk zijn. En straks, in het laatste deel van Aan de Bak, nog aandacht voor de archiefbak. En misschien dus die verjaardagskalender. Hier is Stevie Wonder. You are...

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Het is een halve minuut over 11:30 alweer op deze maandagochtend. Voor het regionieuws zit hier Reinhard Roemer.
12: Nou en of, goedemorgen Bernhard. In een paviljoen van zorginstelling Ipse de Brugge in Zwammerdam heeft gisteravond brand gewoed. In een van de kamers vatte een matras vlam. Hulpdiensten en personeel hebben 10 kamers ontruimd. Niemand raakte gewond. De bewoners van de zorginstelling in Zwammerdam werden verplaatst naar een andere veilige ruimte op het terrein. 5 konden niet terugkeren naar hun kamer. Voor die bewoners werd elders een slaapplek geregeld. Koekjesfabriek Punseli in Gouda sloot alweer een tijdje geleden definitief de deuren. Dit weekend hield het bedrijf een verkoopdag waar allerlei spullen uit de fabriek te koop waren. Daarover hoor je eigenaar Ronald Punseli.
13: De verkoopdag op zich is gelukt. We hebben zo'n €2000 aan handel kunnen verkopen. Alleen, er zijn niet zo heel veel mensen geweest. En ja, dat is een beetje tegengevallen.
12: Ja, er kwamen maar 25 geïnteresseerden opdagen. Punseli had ruim 4000 uitnodigingen verstuurd voor de verkoopdag. De opbrengst gebruikte Gouwenaar om rente uit te betalen aan geldschieters die tevergeefs hadden geholpen om de stroopkoekjesbakkerij een doorstart te geven. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het oude Haga-ziekenhuis in Den Haag zorgt voor onzekerheid en verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over op de locatie waar het AZC moet komen. Dat is aan de Haagse Sportlaan. Het stuk heet Room Service en Roos Eimers is een van de leden van het theatergezelschap. Zo'n opvangplek brengt mensen bij elkaar, zegt Eimers, maar kan ze ook juist uit elkaar drijven.
14: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
12: Het stuk Room Service gaat dus over de verschillende kanten die er zijn aan asielopvang, de zorgen, de weerstand, maar ook de betrokkenheid van omwonenden.
11: Het stuk wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, waar tot voor kort de winteropvang voor daklozen was. Reinoud, dankjewel. Het weer met Huub Misee.
5: Eerst zijn er vanmorgen nog perioden met zon, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe en er valt enige tijd regen. Daarna komen er weer opklaringen, afgewisseld door een bui. We hebben een noordenwind, zwak tot matig. Die wordt aan de kust vrij krachtig of krachtig en het wordt maximaal 12 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, maar ook een paar buien, mogelijk zelfs met hagel. Aan de kust wordt de wind enige tijd hard, windkracht 7, zal later weer wat afnemen en de temperatuur daalt tot 7 graden. Morgen af en toe zon, ook wolkenvelden, overdag blijft het droog en bij een matig aan de kust vrij krachtige west-noordwestenwind wordt het morgen 13 graden. Woensdag en Hemelvaartsdag is er veel bewolking, vallen er nogal wat buien en wordt het niet veel warmer dan 12 graden.
11: Huub, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: De Hollies. Een busstop. We gaan nog even naar het archief.
1: De archiefbak.
0: En in de archiefbak gaan we naar het jaar
2: 2005.
0: Inderdaad, Spanje en Portugal. Die kampen met extreme droogte in 2005. In de herfst van 2004 en de winter 2005 zijn de watervoorraden in de stuwmeren van het Iberisch schiereiland flink geslonken. In sommige delen van Spanje is in mei 2005 al bijna een jaar geen druppel gevallen. Deskundigen zeggen dat de ontwikkelingen te maken hebben met de klimaatverandering. En dan de Amerikaanse president George Bush die bracht op 7 en 8 mei 2005 een bezoek aan Limburg. Hij logeert in het luxe Château Sint-Gerlach in Houten van ondernemer Camille Oostwegel. En Bush wordt door koningin Beatrix ontvangen als hij een bezoek brengt aan het oorlogskerkhof in Margraten. 10.000 mensen proberen een glimp op te vangen van de hoogwaardigheidsbekleders. En dan de nieuwe commerciële zender in 2005 van John de Mol, Talpa, die begon met uitzendingen in augustus 2005. De zender had de samenvattingen van het eredivisievoetbal na 50 jaar weggekaapt bij de publieke omroep en zendt daarnaast programma's uit als Joling en Gordon over de vloer en de dramaserie Gooise Vrouwen. Op 15 augustus startte Talpa met NSC, dat staat voor Nieuws, Sport en Entertainment, een soort mix van RTL Boulevard en Hart van Nederland. En boven Erve Doris die presenteert het tussen 19:30 en 20:00. En dat klonk ongeveer zo.
3: Slechts 3 bewakers waren verantwoordelijk voor de gedetineerden in het afgebrande cellencomplex. 2 van hen waren uitzendkrachten. Het CDA wil een verbod op seksistische videoclips naar aanleiding van de groepsverkrachtingen in Rotterdam. En Amerika is geschokt door deze 2 blonde zangeressen met hun liefde voor Heather.
4: Dit is Nieuws, Sport en Entertainment met Boven Erve Doris.
0: Ja, ja. 2005.
2: 2005.
0: In de archiefbak was dit een hit. Als het vuur gedoofd is. Akda en de Munnik.

Als het vuur gedoofd is, dat was muziek van Akda en de Munnik. En als je nog wil stemmen op de plaat voor 12, ja, dan moet je snel zijn. Je kan kiezen tussen Crazy Little Thing Called Love en Crazy On You van Heart. Eén van de twee gaan we straks draaien. En ik wil nog een beetje aandacht geven voor een voorlopig eenmalig programma op donderdag. Ja, dat is even voor eigen parochie praten. Maar we gaan op Radio West tussen 4 en 7 aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag heerlijke disco-klassiekers draaien. Ja, allemaal 70s en 80s disco en soul. En ik heb de eer dat we mogen gaan doen tussen 4 en 7. Nou, ik heb er een partij zin in, dat wil je niet weten. Oh, en er komen ook echt van die bekende en van die, ja, die vergeten pareltjes en zo voorbij. Dit zou ze ook

0: Ja, ze zijn weer helemaal hot, die Bee Gees, door die band die ze nu nadoet, hè?
1: Oh, ja.
0: Ja, dat is echt... En die doen het goed, hoor. Echt. Zo ook bijvoorbeeld de Beach Boys, ook weer.
1: Ja.
0: Zo gaat dat. En je hoort, ja, en dat is de stem van Menno natuurlijk. Ja, die hadden jullie al lang herkend. Nights on Broadway was dit. Menno, wat ga je allemaal doen straks?
1: Ja, dat was ik niet, hè. Dat waren de Bee Gees. Ja, dat voor de verwarring. Ja, oké, nee. Goed, we gaan zometeen. Dan gaan we weer een nieuwe week starten, Menno, in de middag. Met dus het nieuw thema voor jouw plaat. Nou, daar kijken we nu weer uit. Mag je voor mailen, mag je ze lekker aanvragen. We hebben Floors Moestuin, één keer in de twee weken. De tips van de expert op het gebied van de moestuin. Zometeen heeft zij weer wat goede tips voor ons. En daar kijk ik ook naar uit. We gaan zometeen bellen met Romy Montero. Kennen we natuurlijk nog als musicalster. Hè?
0: Zeker.
1: De Bodyguard, deze geweldig.
0: Ja.
1: Ze heeft een hele leuke nieuwe plaat uit. Ze is een beetje andere kant op geslagen qua muziek. En zometeen gaan we eens even met haar bellen.
0: Oké, nou, dat is een heel leuk programma worden. Zo, als ik
1: zeker.
0: Het hoor. Nou, ik zou zeggen, succes met ook straks. En wij maken ons op voor de plaats voor 12. Inmiddels heb ik de stand opgemaakt, maar ik ga nog niks zeggen. Het is een hele spannende ronde eigenlijk. Welke zullen we straks gaan draaien? Heart of Queen, welke komt voorbij? Eerst even deze van Gloria Estefan. Can't stay away from

0: Can't Stay Away From You, dat was Gloria Estefan. En dan is het tijd voor de plaat voor 12. Welke is het geworden? Crazy on You van Heart, dat was keuze 2. Of keuze 1 was Crazy Little Thing She Called, of Love. Van Queen, ik zeg het wel. Crazy Little Thing Called Love, inderdaad. Het was echt een strijd die spannend was tot aan het eind. Met 52% is het Queen geworden. Met Crazy Little Thing Called Love. Tot morgen!
1: De plaat. Voor 12.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
22: Zometeen 2 uur lang Menno in de Middag. Het is 12 uur en nu het nieuws uit de regio. Jolanda Baaiens.
23: Ja, goedemiddag. Twee strandpaviljoens en twee verenigingen in Katwijk moeten 5 tot 9 meter opschuiven richting de zee. Ze moeten plaatsmaken voor duinaanmaak. Een metro van lijn 1 moest vanmorgen tussen Pijnakker Zuid en Pijnakker Centrum een noodstop maken voor een vogel. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En het samenscholingsverbod op het Kennedyplein in Nieuwkoop, dat vorige maand is ingesteld, wordt niet verlengd. De maatregel om overlast van jongeren tegen te gaan heeft niet het gewenste effect gehad. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
24: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
2: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
3: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
25: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.

0: Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Op deze maandag. We gaan er tegenaan in deze week van hemelvaart. Hè? De week dat je misschien wel wat korter werkt. Nou goed, we gaan je meenemen weer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Met straks rond 1:15. Elke twee weken is hier op de maandag uit Boskoop. Floor Korte van Floors Moestuin. Ze is dé expert op het gebied van de moestuin. Heeft altijd hele handige tips. En zo ook over een uurtje. Dan is ze er weer. En zometeen over een minuutje of 10 gaan we bellen met Romy Montero. Zangeres. Musicalster. En we kennen haar natuurlijk onder andere van The Bodyguard, waar ze zo'n mooie hoofdrol in speelde in die musical. Maar inmiddels heeft ze muzikaal een bepaalde weg ingeslagen. En we gaan straks eens eventjes met haar erover hebben. En natuurlijk haar nieuwe single draaien. En we hebben straks, in plaats van de tijdmachine, een ander spel. Hè? Dat heeft alles te maken met eeuwige roem.
1: Op de kaart.
0: Ja. En ik geef mooie kaarten ook weg straks in dat spel. Namelijk twee kaarten voor de Bee Gees bij Main Course. Weet je wel, die hebben de Battle of the Bands toen gewonnen. En zij treden binnenkort op in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. En die kaarten ga ik straks weggeven over een half uurtje.
2: Nou,
0: ja, dat kan niet op, hè?
2: Nee, dat kan inderdaad niet op. Nou, ik heb toevallig kaarten voor dat openluchtconcert van de Bee Gees.
0: Nou, die kunnen op Marktplaats dan. Dan moet je gewoon even meedoen, hè, over een half uurtje. Kun je ze winnen, ja.
2: Ik zal mijn moeder vragen of ze even wil inbellen. Ja.
0: Hey, maar waarom, je vindt ze goed, hè?
2: Nou, het was een cadeautje voor mijn moeders verjaardag dat we daarheen gaan.
0: Ah, oh, je moet.
2: En ik vind ze ook goed trouwens. Laat ik dat inderdaad erbij zetten.
0: Ja, goed zo. Heel goed.
2: Ja. Hey, ja. Hoe was je weekend?
0: Ja, was lekker. Zeker. Ja. Ja. Ja, nee, het was een goed weekend. Lekker.
2: Waarom lach je nou zo?
0: Nou, ja, omdat ik denk, je gaat er waarschijnlijk over beginnen. Ja, ik moest zaterdag nog weer één keer optreden als Prins Carnaval.
2: Ja.
0: En dat is toch wel vreemd. Een paar maanden na carnaval en dan is het 20 graden. En dan sta je opeens met dat pak aan en die heel dat ding weer op je hoofd. Maar goed, dat hebben we weer gehad.
2: Ik kan me voorstellen dat het ook melancholische gevoelens bij je opwekt.
0: Ja, nou, dat was het ook. Het was ook wel
2: dat
0: weer heel erg leuk.
2: Dat je jezelf weer in de spiegel aankijkt met die muts op. En dat je dan denkt van jeetje.
0: Daar is hij weer.
2: Wat vliegt de tijd, maar daar is hij weer. Ja. Ja. Alsof je een oude vriend tegenkomt na 20 jaar.
0: Ja, zo is het.
2: Zo'n gevoel.
0: Ja, nou, en gisteren in de Kuip geweest natuurlijk. Hè, de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord eventjes geweest. Dus ja, het was een leuk weekend. Jij hopelijk ook.
2: Hoe ging die wedstrijd van Feyenoord?
0: Ja, het liep goed af, laat ik het zo zeggen. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
2: Je moet het volgens mij echt positief bekijken dit seizoen als Feyenoord-fan, hoor.
0: Klopt. Maar goed, het gaat. Het is goed afgelopen, zullen we maar zeggen. Hey, we gaan vandaag, ik heb het een pijl inmiddels gegooid, zoals je hoort.
2: Oh ja.
0: Naar Maasland.
2: Zo, bijna van de kaart afgegooid dus.
0: Ja, zeker. Maar daar gaan we
2: naartoe. Nee, Maasland. Ja. Prachtige gemeente.
0: Zo is het. Tot zo, hè.
2: Tot zo.

0: Ja, uit 1965 zeg. Lang geleden Sam the Sham en de Pharaohs. En Bully Bully. En daarvoor Miley Cyrus. End of the World. Het is 11:15 geweest. Radio West. En ik zei het net al. We gaan eens even bellen met Romy Montero. Natuurlijk bekend als musicalster. Al is dat ook alweer ruim 10 jaar geleden. Zag ik zo tot mijn schrik haast. Dat ze de hoofdrol had in The Bodyguard. Die geweldige musical. Daarnaast eventjes stil geweest. Maar inmiddels is ze terug met nieuwe muziek. En ik dacht, ja, dan moeten we er ook eventjes bellen. Romy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, cool. Alweer lang geleden.
0: Nou, inderdaad, want ik weet, ik ben daar geweest toen. En het is 11 jaar geleden, denk ik, zo'n beetje dan inmiddels. Ja, zo.
1: In 2015 gingen we in première. Dat klopt.
0: Ja, hoe kijk je daarop terug?
1: Voelt als eergisteren. Nee hoor. Ja. het is al wel een tijd terug. Maar ik heb toevallig afgelopen jaar... vorig jaar heb ik een kleine kerkentour gedaan. Omdat toen, afgelopen oktober... 10 jaar geleden was dat de Bodyguard in première ging. Dus dan heb ik 10 kleine intieme shows gegeven. Akoestische Whitney tributes.
0: Ja.
1: Dus hoe kijk ik op terug? Ja, als een soort mooi afgesloten hoofdstuk. Omdat ik met die 10 shows echt 10 jaar daarna nog even afgesloten.
0: Ja, verlang je ook wel weer eens terug naar zo'n rol?
1: Nee. Ja, ik verlang er naar terug om bijvoorbeeld... ik zou wel heel graag weer even een maandje in die rol willen kruipen.
0: Oh ja.
1: Maar om weer echt terug te gaan naar 2 jaar lang die show dragen elk jaar. Boah, dat was wel een uitdaging hoor.
0: Dat was zwaar, hè?
1: Dat was heel zwaar. En ik was ook zo jong.
0: Ja.
1: Dus dat niet. Ik vind het wel heel leuk wat ik nu allemaal mag doen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Goed. En goed, dat komt ook als je verder komt in je leven. Dan weet je ook een beetje wat je kan en wat je wil. Dus zo'n grote show dragen, dat was zwaar. Je bent er ook een tijdje uit geweest daarna met een burn-out. Had dat het een met het ander te maken ook, of niet?
1: Nee. Ik ben er een paar jaar later pas uitgegaan. Ik heb de musical The Bodyguard gedaan en toen ben ik heel veel dingen gaan presenteren.
0: Mm-hmm.
1: En heb ik heel veel dingen mogen doen, coach mogen zijn, GTC gespeeld. En daarna werd het me allemaal een beetje te veel. Ik ging gewoon heel erg hard naar de musical The Bodyguard. En dan ben je jong en dan denk je, nou, ik moet het ijzer smeden als het heet. Dus ik moet alles aanpakken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet, dan hoor je jezelf helemaal voorbij. En dat is me overkomen. Dus dat had niet met de Bodyguard te maken. Maar ja, goed, ik was wel 22 toen ik die hoofdrol kreeg.
0: Ja.
1: Het was wel heel veel.
0: Ja.
1: Maar het was een prachtige show, hoor. Het was echt, wat ik zeg, als ik het een maandje zou kunnen doen... dan zou ik dat weer heel graag willen doen. Maar niet, ik zou niet meer terug willen gaan in de tijd. Nee, dat was prachtig afgesloten.
0: Ja. Ja, goed, die burn-out ligt inmiddels achter je. Ik kan me voorstellen, mensen die luisteren, ook jonge mensen. Want ja, vaak denk je dat is iets voor oudere mensen. Dat gebeurt mij niet.
1: Ja.
0: Maar dat is echt zo, hè? Dat kun je op jonge leeftijd ook gewoon overkomen.
1: Zeker. Ik denk juist dat het steeds jonger wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dat het de burn-out of de overspannen of geef het beestje een naam als je het gewoon allemaal even niet meer aan kan. Ik denk dat de leeftijd daarvan steeds jonger wordt, omdat er gewoon steeds meer druk komt. Ik heb dan een beetje een ander pad gelopen, omdat ik 22 was en ik die hoofdrol kreeg. Maar je kan het ook gewoon hebben als je aan het studeren bent.
0: Ja.
1: Of

0: know, op kantoor werkt, als je jezelf voorbij holt, als je te lang iets doet wat te veel druk geeft, dan overkomt dat ieder mens. Ja. Jong, oud, ja. Man, vrouw.
1: Zeker.
0: Dat is gewoon een gegeven.
1: Ja. Hoe kom je daar dan uit eigenlijk?
0: In mijn geval duurde dat eventjes. Mm-hmm. Ik heb dat heel lang genegeerd. Dus ik denk dat het beter is om te zeggen, nou, hoe kom je daaruit? Dus dat je je dokter belt en dat je vraagt om te praten met een therapeut. Mm-hmm. Of een psycholoog of een psychiater. Dat ligt natuurlijk een beetje aan waar je last van hebt, hoe erg je er doorheen zit. Ik ben er gewoon echt even een tijdje uit geweest. Ik kreeg ook fysieke klachten. Ik ben wel een rammer, dus ik ben eigenlijk wat goed is, maar in dit geval niet. Dus op tijd hulp zoeken is heel belangrijk.
1: Ja, nou goed, dat is een goede tip voor mensen die hier ook mee worstelen. Want jij bent er inmiddels uitgekomen, gelukkig. Je bent weer met hartstikke leuke nieuwe dingen bezig. Weer met je grote passie natuurlijk zingen. En je hebt gekozen voor, wat is het eigenlijk, Nederlandstalige volkspop? Hè? Dat, zo mogen we het toch wel noemen, toch?
0: Klopt. Ja, zeker. Dat is een genre waarbij mensen mij misschien niet zo heel snel identificeren. Omdat ik natuurlijk meer bekend ben van The Bodyguard, dus Whitney Houston muziek.
1: Ja.
0: Maar het is wel een genre waarmee ik ben opgevoed. Het zit wel echt in mijn bloed. En ik vind die muziek van de vroeger, de Rutje Kot, de Treintje Oosterhuis, Marco's vroegere muziek, vind ik gewoon fantastisch. En dat miste ik een beetje nu. Dus ik dacht, nou, ik ga dat zelf proberen te maken. En ik ben toch wel heel blij hoe dat eruit is gekomen.
1: Ja, dan komen ook automatisch, als je deze naam noemt, bij jouw moeder ook uit. Hè? Antje Montero, natuurlijk ook musical-actrice. Wat vindt zij daarvan, van dit genre, dat je dit doet?
0: Ja, nou, moet ik eerlijk zeggen, al ga ik een kinderliedje zingen, vind ze dat natuurlijk toch
1: tuurlijk,
0: mooi.
1: Zo is het.
0: Dat is natuurlijk die onvoorwaardelijke liefde van een moeder naar een kind. Maar zij is heel trots en ze vindt het ook heel erg passen. Zij is ook bij elke stap betrokken geweest natuurlijk. Want als ik dan wat geschreven had in de studio, dan onderweg naar huis stuurde ik haar natuurlijk gelijk weer wat ik dan had gemaakt.
1: Ja.
0: Dus nee, die zit vol trots bij mij. Op elke stap kijkt ze mee. En,
1: Wat leuk hè, dat je die muziek van vroeger, die je dus zo waardeert, dat je daar nu zelf gewoon mee het podium op kan.
0: Ja, vind ik heel leuk. Wat ik al zei, een Rutje Kot, een hartslag en dat soort liedjes. Gewoon leuke muziek, Nederlandstalige muziek voor iedereen. Dat vind ik heel leuk om te maken en te schrijven en te zingen.
1: Ja, en wat ga je nu doen? Ook weer de theaters in?
0: Nee, ik ga nog even niet het theater in. Ik wil me echt focussen op het schrijven en het uitbrengen van mijn eigen muziek. Dus de volgende single staat eigenlijk al stiekem een beetje klaar om uit te gaan brengen. En dan ben ik gewoon lekker in het land aan het zingen. Dat vind ik namelijk het allerleukste wat er is.
1: Ja, nou dat is het. Dat is het ook. En er is ontzettend veel waardering voor de Nederlandstalige muziek momenteel. Dus wat dat betreft val je met je neus in de boter. Ik denk dat je het heel druk gaat krijgen. Of misschien al hebt, denk ik.
0: Nee, heel fijn.
1: Nou, we gaan hem draaien. Leven lang. Er zit ook een hele vrolijke clip bij. Daar word je ook echt vrolijk van. Dan krijg je zin in de zomer als je die ziet. Dus we gaan hem. Ja, zeker. Ja, zeker. Hey, we gaan hem draaien, Romy. Ik wens je ontzettend veel succes met alles. En graag tot snel weer hier bij West.
0: Zeker. Tot de volgende keer.
1: Dag, Romy. Dankjewel. Doeg.

0: Ja, Supertramp, Breakfast in America en daarvoor. Ik vind hem leuk hoor. Die nieuwe single van Romy Montero, Leven Lang, die gaan we hier vaker draaien. Leuk om haar hier ook in de uitzending te hebben net. Goed, we gaan zo meteen naar het laatste nieuws uit de regio. Jolanda Baaiens meldt zich dan, net als Huub Misee, voor het weer. En we hebben dat spel over de eeuwige roem, hè, met een mooie hoofdprijs. Ga ik zo meteen meer over vertellen. En sowieso gaan er straks 2 kaarten uit voor Bee Gees by Main Course. Die gaan optreden in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag.
1: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit.
2: Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West.
3: Music was my first love.
1: We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
3: Daar gaat ze.
1: Ruim 850 popklassiekers op een rij.
2: De eeuwige roemlijst.
1: Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: 2 minuten over 12:30, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag. In een paviljoen van zorginstelling Ipse de Brugge in Zammerdam heeft gisteravond brand gewoed. In een van de kamers vatte een matras vlam. Hulpdiensten en personeel hebben 10 kamers ontruimd. Niemand raakte gewond. De bewoners werden verplaatst naar een andere ruimte op het terrein. 5 van hen konden niet terug naar hun eigen kamer. En voor die bewoners werd ergens anders een slaapplek geregeld. Het samenscholingsverbod op het Kennedyplein in Nieuwkoop wordt niet verlengd. De maatregel om overlast van jongeren tegen te gaan werd vorige maand ingesteld, maar heeft volgens de gemeente niet het gewenste effect gehad. In die periode van het verbod zijn er ongeveer 60 meldingen binnengekomen. En die lopen uiteen van vernielingen tot mishandelingen. Op de Grote Achterweg in Naaldwijk is vanaf vandaag tot en met 12 juni 1 rijbaan afgesloten. Ze zijn er namelijk aan het werk, aan het warmtenet. De werkzaamheden duren op doordeweekse dagen van 7 tot 4 uur. En wie niet per se op deze weg hoeft te zijn, kan die dus beter mijden. Het verkeer kan de weg wel in beide richtingen blijven gebruiken, maar moet rekening houden met vertraging door de om- en omregeling met verkeerslichten. En dan de koekjesfabriek Punseli in Gouda. Die sloot alweer een tijdje geleden definitief de deuren. Dit weekend was er een verkoopdag waar allerlei spullen uit de fabriek te koop waren. Je hoort eigenaar Ronald Punseli.
9: De verkoopdag op zich is gelukt. We hebben zo'n €2000 aan handel kunnen verkopen. Alleen, er zijn niet zo heel veel mensen geweest. En ja, dat, ik moet zeggen, dat is een beetje tegengevallen. Ja.
14: Nou. Het waren er toch 25.
0: Ja, zo is het. Ja, ach. Ja, het is jammer, want ze wilden een doorstart maken met de Punseli-fabriek. Ja. Toch een beroemd koekje, maar het is helaas niet gelukt.
14: Ja, want ze wilden eigenlijk van de opbrengst de rente betalen aan geldschieters. Die hielpen om de stroopkoekjesbakkerij een doorstart te geven. Maar ja, het ging niet door.
0: Dat is niet gelukt.

0: zo is het. We vragen het aan Huub ook deze week weer. Huub, na een mooi weekend, hoor. Ik heb echt genoten dit weekend.
1: Nou, vooral zaterdag, inderdaad. Ja. Gisteren was het alweer iets minder, maar zaterdag was het nog prima. Ja. Flink wat zon, 18, 19 graden. Maar vandaag, 11 mei, is het Sint Mamertus. Dat is de eerste van de vier ijsheiligen.
0: Oh, ja. Ja,
1: ja, ja. Deze week. En dat betekent toch echt wel lage temperaturen. Het is echt een periode in mei, al heel lange tijd, die heel vaak een noordenwind geeft, een noordelijke luchtstroming, en dus lucht uit het hoge noorden. En dat geeft lage temperaturen. En dat merken we nu, want ja, hou je vast, het is 8 graden op veel plaatsen op dit moment. Rotterdam, die Heek Airport, nog 10. Er vallen wat buitjes. Nou, daarvoor kan de vlag uit bij mensen met een volkstuin, of die wat buiten hebben staan, wat ze graag wat water willen geven. Een halve millimeter hier in Den Haag. Voorschoten 0,8. Dus ja, er is een klein beginnetje. Met bewolking dus. En van tijd tot tijd enige tijd regen. Later vanmiddag misschien wel weer een paar opklaringen, maar dan kan er ook nog een bui voorkomen. En dus die noordenwind, matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. En het wordt vandaag maar 11 of 12 graden. Veel meer wordt dat niet. Komende nacht wat opklaringen, maar ook dan enkele buien. En langs de kust een krachtige tot harde noord-noordwestenwind die pas in de loop van de nacht wat afneemt. En dan wordt het vannacht een graad of 5. Dus het gaat niet echt vriezen, ondanks de naam van de ijsheilige. Maar morgen af en toe zon, grotendeels droog over dag, hoor. Dat wel, met wat wolkenvelden. Matig aan de kust vrij krachtige west-noordwestenwind. En morgenmiddag ongeveer 13 graden. Dus dat is alweer winst. Maar woensdag opnieuw een aantal buien. Mogelijk met onweer. Misschien met wat hagelkorreltjes. 12 graden. Hemelvaartsdag. Ja, ook dan nog een paar buien. Misschien ook wel weer met onweer. Later wat opklaringen. 13 graden. Maar het lijkt erop dat het vanaf vrijdag allemaal iets rustiger wordt. Er kan nog een bui vallen, zeker wel. Maar het wordt toch wat rustiger. En in het weekend gaat de temperatuur langzaam maar zeker weer een beetje omhoog, richting de 16 graden. En voor volgende week, ik zou maar luisteren over een uur.
0: Ah, zo is het. Blijf even hangen. We gaan naar het thema van jouw plaat. Ja.
2: Ik sta helemaal af te wachten, maar het is natuurlijk tot zover het uitgebreide regionieuws. Ja. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of natuurlijk kijk je dan op omroepwest.nl.
0: Ik snap je. Je had hier zin in natuurlijk. Hè, in
2: dit...
0: Ja, tuurlijk. Huub en Jolanda, we gaan het nieuwe thema bekendmaken voor de hele week. En dan mogen jullie allemaal weer mailen naar menno@omroepwest.nl. Je plaatje aanvragen, die draaien we elke dag om 2:55. Jongens, het is de week van...
2: Het is
0: de week van het Songfestival. Dat doen we dan wel niet mee, maar we gaan er natuurlijk wel bij stilstaan. Onze Francis van de redactie, Songfestival-expert bij Omroep West, komt morgen en later deze week ook nog een paar keer langs met het laatste nieuws. En we gaan dus plaatjes draaien van het Songfestival. Dus heb je er eentje? Mag van alles zijn, hè, van door de jaren heen. Laat het even weten via menno@omroepwest.nl. Die van jou horen we woensdag, Huub.
1: Ja, makkelijk zat.
0: En Jolanda, jij bent over een uurtje aan de beurt.
2: Ja, ik ga goed nadenken.
0: Iets met dingen doen?
2: Nee.
3: Menno in de middag.
0: Douce Point.

0: Things Under the Sun, hier op Radio West. Zometeen gaan we het eeuwige roemspel spelen met echt mooie prijzen. Maar eerst is er ruimbaan.
1: Op de kaart.
0: Voor Bot Brinkman. En Bot, ja, ik zat een beetje met een dilemma. Hoe je het nou uitspreekt. Is het nou Maasland of Maasland? Ik heb even de app erbij gepakt. We gaan even luisteren, dan weten we dat we het goed doen.
2: Welke app heb je erbij gepakt?
0: Ja, even naar zo'n app, daar kan je natuurlijk van alles... Even kijken hoor, hoe zit dat?
2: Nou, ik sta hier naast een Maaslands, ik kan het ook gewoon vragen.
0: Oh ja, dat kan ook, dat is natuurlijk veel handiger. En betrouwbaar misschien. Nou, vertel.
2: Ja. Hi, hallo.
3: Hi, goedemiddag.
2: Maasland of Maasland? Wat is de juiste uitspraak? Het is helemaal een discussie in de studio namelijk.
3: Maasland.
2: Dus de klemtoon op Maas.
0: Oh, maar even de app, kijken of het klopt. Wacht even.
4: Maasland.
2: En nu kwam hij dubbel voorbij.
0: Ja, wat gek dit. Maar in Maasland.
2: Nee, maar die zegt Maasland. Ja, maar ik sta hier naast een Maaslands. Echt iemand die hier geboren en getogen is, toch?
3: Ik ben wel in Delft in het ziekenhuis geboren. Ah, okay. Maar voor de rest wil ik mijn leven in Maasland doorgebracht.
2: Mooiste dorp van de regio?
3: Ja, zeker. Vind ik wel. Ja. Ja.
2: Maar is dit een antwoord voor jou, Menno, dat het Maasland is?
0: Ik vind
2: is,
0: het goed,
2: niet?
0: Ik geloof haar gelijk, tuurlijk.
2: Ja, ook niet altijd ChatGPT geloven, nee, hoor, of ze zeggen, of dat AI. Nee, ja, helemaal niet. Nee, maar goed, ik was bezig met karren, Menno, en karren verslepen en plaatsen. Want ik ging naar Maasland voor op de kaart. En toen dacht ik van Maasland, ja, daar ken ik iemand. Wie was dat nou? Nou, ik heb dan ook een app waar ik al mijn locaties bijhoud van waar ik in mijn verslaggeverscarrière voor West ben geweest. En één van die mensen, dat was Jolien. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
2: Waar ik 21 oktober voor West wordt wakker was, omdat zij toen Miss Agra Nederland was geworden.
3: Ja. Ja, Miss Team Agro.
2: Miss Team Agro, sorry. Ja. Miss Team Agro, ja.
3: Ja, klopt.
2: En wat betekent die titel heel even in het kort?
3: Dan mag je eigenlijk een jaar lang mag je als ambassadrice groot maken voor de sector waar je in werkt. Dus ja, de tuinbouw.
2: De tuin, ik sta nu ook in de kas van Jolien met helaas grote stellages vol met bloemen. Roze bloemetjes, paarse bloemetjes. Grote in cellofaan omhulde witte bloemen. Allemaal voor klanten, wordt er straks opgehaald.
3: Ja, klopt. Is dat eigenlijk allemaal klaar om op transport te gaan?
2: Ja, wat is nou het leukste aan jouw werk?
3: De afwisseling.
2: Het zijn toch allemaal bloemen?
3: Ja, maar jij bent natuurlijk in eind oktober geweest. En toen was de kas eigenlijk zo goed als leeg. En nu zijn we eigenlijk weer bezig met het rapen, met het maken van bestellingen. Waardoor elke dag anders is.
2: En dat is waar. En toen ik hier in oktober was, zijn 5 voetbalvelden hier in Maasland trouwens, Menno, aan kas. Mm-hmm. Toen stond het helemaal braak. Echt gewoon, ja, aardig grond was het toen eigenlijk, hè?
3: Ja, klopt. Toen waren we bezig met kerststerren.
2: Oh ja, dat was ook inderdaad voor de tijd van het jaar. Maar nu is het leuk. Moet ik aan dit touwtje trekken?
3: Ja, je mag aan het rode touwtje trekken.
2: Oh, nou, dat is spannend. Wat gaat er dan gebeuren? Ik trek aan het touwtje. Oh, dan gaat de schuifdeur open daar. Goeiedag. En dan loop ik nu de kas in waar ik een paar maanden geleden ook ben geweest. En dan kijk ik om me heen. Zo. Dat is echt bloemen tot zover het oog reikt. Een zee van kleur, van paars, van rood, van roze. En jullie hebben echt goed je werk gedaan.
3: Ja, en als je naar boven kijkt, zie je er nog meer.
2: Hey, hele plafond hangt vol.
3: Ja, klopt. Dat doen wij ook.
2: Dus in oktober, november, december, januari, februari, maart, april, maar in 7 maanden. Ja. Verandert het hier van kerstster tot... Ja, wat zijn dit voor boompies?
3: Dit is de elegans. Die had je net op dat bestellijstje ook gezien.
2: Oh ja, ik heb helemaal een uitleg gekregen van hoe het allemaal hier werkt, Menno.
0: Ja.
2: Dus ik ben de stagiair eigenlijk van jou, Jolien.
3: Ja, nou, welkom. Nou,
2: zet me aan het werk. Kan ik wat voor je doen? Koffie halen of thee halen?
3: We hebben net een bakkie op, dus het is net pauze geweest. Dus nu gaan we weer met z'n allen gaan aan het werk.
2: Ja, maar wat kan ik doen? Wat kan een echt iemand die geen groene vingers heeft... heel eventjes voor jou betekenen in deze kas in Maasland?
0: Oh jee.
3: We zijn bezig met een grote bestelling. En je mag wel eventjes de oude bloemetjes uitplukken.
0: Oh, dat is leuk.
2: Dat durf ik wel aan.
3: Of een etiketje erin steken, dat is ook te doen.
2: Kijk eens naar mijn vingers, durf je het aan met mij?
3: Ja hoor, dat gaat prima.
2: Ja, vind je dat ik slanke vingers en mooie vingers heb?
3: Man, nog wel een beetje veiligheid mag erop.
2: Ja, nee, ja, dankjewel inderdaad.
3: Een beetje schoon.
2: Ja, nee, ik heb ze net schoongemaakt inderdaad. Maar misschien moet ik even handschoentjes aantrekken.
0: Ja, doe dat. Ja.
2: Heel gaaf om hier te lopen, Menno. Zo 5 van die kassen, 5 van die voetbalvelden aan kassen vol met bloemen. Echt een ambacht.
0: Ja, mooi,
3: ja,
0: hè?
3: Klopt. Alles wordt met de hand gedaan.
2: Ja, dat zijn niet bij stil als je een bloemetje koopt bij de lokale bloemenboer. Dat hier gewoon ergens in Maasland allemaal uit een kas komt waar ieder bloemetje heel even onder de ogen van Jolien door is gegaan.
0: Ja, mooi.
2: En ik ga eventjes een maandagmiddagje helpen.
0: Ja, nou, dan horen we je zo over 20 minuten hoe dat klinkt. Ik ben heel benieuwd. Jij
2: tot
0: aan het werk.
2: Meteen.
0: Doei.
2: Ja.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, het is zover. Je mag bellen naar 070-390-5454. We spelen deze week in plaats van de tijdmachine het eeuwige roemspel. En de eeuwige roem top 100 wordt uitgezonden, hè, vanaf eerste Pinksterdag. Een hele week lang hier in alle programma's op Radio West. En dat eindigt dan op zaterdag 30 mei tijdens de open dag. Dan kun je er ook live bij zijn bij de apotheose. Jij bepaalt trouwens hoe die lijst eruit komt te zien. Hè? Al die titels, het zijn er bijna, nou het zijn er wel 800 geloof ik zo'n beetje. Die kun je vinden op omroepwest.nl of in de Omroep West app. En dan kun je heel makkelijk stemmen via een button. Stem je favoriet erin. En dan hoor je die lijst binnenkort. Nou, en om nog een beetje meer kennis te laten maken met al die muziek waar je uit kunt kiezen, hebben we het eeuwige roemspel met plaatjes uit die lijst. En ja, dat plaatje ga ik nu laten horen. Daar is een woord weg. Weet je dat woord? Dan mag je bellen naar 070-390-5454. En als je het goed hebt, win je twee kaarten voor de Bee Gees bij Main Course. Je weet wel, die band die de Battle of the Bands bij SBS6 won. En binnenkort treden ze op in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. Twee kaarten zijn dan voor jou. Ja, en dan ding je ook nog mee voor de hoofdprijs. Komende vrijdag gaat die eruit. En dat is echt zo'n schitterende ouderwetse retro platenspeler. Dit is hem. Nou, dat is makkelijk, hè? 070-390-5454. Als je weet welk woord hier ontbrak. 070-390-5454. Wie weet zit jij dan straks lekker vooraan bij dat optreden van de Bee Gees. De tribute band. 070-390-5454.

0: Pet Shop Boys en Go West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: We gaan naar De Lier, naar Britt Gardien. Hallo Britt.
2: Hoi.
0: Ja, hey, de Bee Gees bij Main Course, je weet wel, die tribute band, die gaan optreden in Den Haag in het Openluchttheater, Zuiderpark.
2: Oh, leuk.
0: Ja, daar kun je naartoe.
2: Jeetje.
0: Ja, ben je gek van de Bee Gees?
2: Ja, leuk joh. Ja joh. Dat is van vroeger nostalgie, hè?
0: Ja, heerlijk. Ja, want ik weet hoe oud je bent, Britt, dat durf ik nooit naar te vragen. Maar...
2: Laat maar lekker. Heel leuk.
0: Hey, hoe is het in de Lier? Wat ben je aan het doen in deze, op deze maandag?
2: Nou, ik zit lekker even het krantje te bekijken. En we hebben net een bakje op. En we zijn saampjes lekker aan het puzzelen op tafel. En straks een boodschapje. Nou, en zo komt het toch wel weer door.
0: Klinkt heel gezellig. En wie zit er bij je dan?
2: Mijn husband, Keesje.
0: Ah, je husband. Ach, Keesje. Nou.
2: En lekker muzikaal zijn we alle twee bezig. Hè?
0: Dat komt mooi uit, want ik heb hier dus een stukje van het nummer van Willy en Willeke Alberti. En er is zometeen één woord weggelaten. En als jij dat woord weet te raden, dan ga jij met z'n tweeën naar de Bee Gees. En dan maak je ook nog kans op de hoofdprijs komende vrijdag. Een retro platenspeler. Dat is echt zo'n mooi ding uit de vorige eeuw. Ja. Dus ik laat hem horen, let op. Ik wil van jou het antwoord.
3: Niemand laat zijn eigen...
4: Wat zie ik hier? Alleen.
0: Wat zei je?
2: Je bouwt het liefste muurtje om de heen.
3: Niemand laat zijn eigen
2: kind alleen.
0: Ja. Heel goed, Britt. Je bent nog lekker bij stem ook, hè?
2: Ja, maar ik zeg al, wij zingen... wij maken zelf ook muziek. Jazzband, big band... Lekker bij de bejaarden, liedjes zingen. Helemaal geweldig.
0: Nou, wat leuk zeg. Nou, jij krijgt die kaarten voor de Bee Gees bij Main Course. En misschien vrijdag ook nog wel in de finale winnaar van die mooie retro platenspeler. En ik zou zeggen, wil je hem nog één keer zingen dan?
2: Niemand alleen. Je bouwt het liefst een

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Steen. Even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Van der Meer.
12: Zometeen, 2 uur, Menno in de Middag, met onder andere Floors Moestuin, Jouw Plaats en Bob in Maasland. Het is 1 uur geweest inmiddels, het nieuws uit de regio, Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag. De motorrijder die afgelopen vrijdagmiddag is overleden na een aanrijding in de buurt van Zevenhoven is een 44-jarige man. Zijn woonplaats is niet bekendgemaakt. 2 strandpaviljoens en 2 verenigingen in Katwijk moeten 5 tot 9 meter opschuiven richting de zee. Ze moeten plaatsmaken voor duinaanmaak. En een metro moest vanmorgen tussen Pijnakker Zuid en Pijnakker Centrum een noodstop maken voor een grote vogel op de rails. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
18: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.

0: Ja, de nieuwe van Gerard Joling heet Niet voor één keer. Hij is echt leuk. Leuke nieuwe plaat van hem. En daarvoor natuurlijk Phil Collins, Two Hearts. Welkom tweede uur, Menno in de middag. Met zometeen Floor Korte, met weer tips voor je moestuin. We hebben straks jouw platen. Er komen ongelooflijk veel leuke plaatjes binnen. Met als thema Songfestival. Hoe kan het anders deze week? Dus jouw favoriete Songfestival-nummers willen we graag hebben. Op de mail menno@omroepwest.nl. En om 2:05 gaan we er eentje draaien. En dat had ik natuurlijk ook aan Bob kunnen vragen. Favoriet songfestivalnummer.
1: Ja, oh jeetje, Menno, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Ja, want ik weet dat jij niet verder bent.
1: Heb jij een favoriet songfestivalnummer?
2: Oh, dan moet ik
0: wel. Nou, ik weet hem wel van jou, hoor, Bob. Ik weet hem wel van jou.
1: Van jou. Shine van de Toppers natuurlijk. Oh, welke? Oh, die is ook goed. Gerard Joling, ja.
0: Ja.
1: Ik ben op zoek naar Shangri-La.
0: Ja. Dus nu in die kast met al die bloemen, met al die medewerkers die daar zitten, die val jij lastig met Gerard Joling. Met
1: val
0: je gezang.
1: Lastig met Gerard Joling. Ten eerste, Menno Tamming, val je nooit iemand lastig met Gerard Joling?
0: Nee, dat is waar. Maar
1: en
0: misschien als jij het zingt.
1: Ben ik hartstikke hard. Ik ga hier overheen praten. Ben ik hartstikke hard aan het werk. Ik zit aan een loopband. En al sinds vorige bijdrage ben ik stickers op roze potjes aan het plakken. Ik zit echt niet hier een beetje te kijken naar wat er gebeurt. Nee, ik participeer journalistiek lekker mee. En nog een stickertje erbij. Even kijken naar het potje, zodat je ook een beetje de oude bloemetjes, de dode bloemetjes, ertussen uitplukt. Want anders vindt de klant dat niet leuk. Ja, dit heet rapen, hè, in de kassenterminologie.
2: Ja, een bestelling rapen noemen we dit.
1: Ja, want ik kwam hier aan bij Jolien, want ik dacht, hey, gezellig. Jolien, die ken ik nog van een vorige reportage, want die was toen Miss Team Agro geworden. En nu zit ik ineens aan de lopende band hier in een kas bij de Pink Kisses, roze anjertjes, hè?
2: Ja, klopt. Roze pot anjer is dit. Ja,
1: en dit heet dan rapen, omdat een bestelling bij elkaar wordt geraapt.
0: Ja.
1: Ik heb geen idee, Menno. Ik zie schil van alle stickers die al door mijn vingers zijn gegaan.
0: Als je dat elke dag moet doen. Maar daar komen al die bloemen vandaan.
1: Als je dit elke dag moet doen, Jolien. Maar jij zei net al, het is afwisselend. Hè? Je doet dit dan een uurtje en dan weer dat een uurtje.
2: Ja, het is net de grootte van de bestelling hangt het eigenlijk aan af. Ja. Soms is het één laagje en soms gaat het om 5 denen of misschien wel meer.
1: Dus was hier verderop in de kas, Menno, is een soort van ijzeren vliegend tapijt. En dat wordt een soort van gebruikt om bij de hangplanten te gaan. En die zweeft dan ook echt daadwerkelijk over de grond. En er is al tegen mij gezegd, oh, daar moet je eigenlijk op, dat vind je leuk. Oh, daar moet je eigenlijk op, dat vind je leuk. Dus ik stel voor dat we dat over een half uurtje gaan doen, Jolien.
2: Ja, nee, dat is helemaal prima.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe ik dat vind.
0: En dan krijg je dat muziekje van de waterlelies even erbij zoeken natuurlijk. Dat is dan misschien wel leuk, hè?
1: Ja,
0: dat kunnen we wel even doen.
1: Ja.
0: Maar nog even, want zij won dus, Jolien, een misverkiezing. Hè? Dat had alles ook met haar vakgebied te maken. Heeft ze daarna veel reacties gekregen eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar of de storm is gaan lopen daar bij die kas.
1: Heb je veel reacties gehad op jouw misverkiezingschap eigenlijk? Heeft het nog een staartje gehad nadat je in oktober hebt gewonnen?
2: Nou, best wel wat media-aandacht van lokale media, maar ook landelijk, zeg maar. Gewoon meer met het winnen van de titel. Maar ook heel veel reacties van mensen uit de buurt. En ook familie, vrienden. En allemaal positief.
1: Ja, wel positief, gelukkig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, want je staat ook op een kalender, toch?
2: Klopt, ja, op de boerinnenkalender.
1: Geen vieze mannen nu hier voor de kast die stonden om te kijken hoe je er in het echt uitzag.
2: Nou, daar heb ik niet op gelet.
1: Maar dat is misschien ook het beste, inderdaad. Ja,
2: ja, en volgende maand wordt mijn maand, juni. Dat is
0: kijk, nou dan slaan we hem om op de kalender.
1: We gaan bijna omslaan, inderdaad.
0: Ja,
1: we hadden het er net heel eventjes over, Menno. Want nu zijn de selecties bezig voor de nieuwe kalender. Hè? En dat zie je dan allemaal op Instagram voorbij komen.
2: Ja, de voorrondes en de castingdagen. Dus dacht ik van, oh, is dat allemaal weer een jaar geleden? Dat gaat allemaal wel weer snel.
1: Heb jij een tip voor iemand die nu aan die casting mee gaat doen?
2: Wees jezelf. Ja, het klinkt heel erg cheesy, maar dat is echt. Weet je, ze kijken toch wel door die modelletjes heen. Of die meiden die zichzelf heel leuk en goed voelen. Wees gewoon echt jezelf en toon gewoon je passie voor de sector. En dan komt het heus wel goed.
1: Nou. Nuchterheid, Menno. Ook in de kassensector, in de tuinbouwsector.
0: Ja, er is ook een mannelijke versie van die kalender. En als jij dan toch op dat vliegende tapijt zo meteen zit met die zwarte nagels inmiddels en die stickers die aan het plakken bent. Ja, je bent kanshebber nu natuurlijk inmiddels ook.
1: Denk je dat ik op de mannelijke versie van de kalender mag?
2: Je moet jezelf wel nog heel even bewijzen in de tuinbouw. Maar qua look zit het wel.
1: Alleen stickers plakken was niet voldoende.
2: Nee, dat is niet voldoende om door de aanmelding te komen, ben ik
1: wel. Maar goed, maar dankjewel voor het compliment over mijn uiterlijk, Jolien. Dat wilde ik even horen, inderdaad. Nou, we stikken hier lekker verder, Menno. Tot over een half uurtje.

0: The Electric Light Orchestra.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En je luistert naar The Living Thing natuurlijk. Goed nieuws ook op deze maandag de 11e. Want je weet misschien wel dat onze zin in chocola, of het nou pure chocola is, of melkchocola, of chocoladeletters of paaseieren. Het doet een groot beroep op alle cacaoboeren in Zuid-Amerika. En nu hebben ze iets gevonden waardoor dat beroep een stuk minder kan zijn. En die mensen een stuk beter en makkelijker. En misschien ook wel goedkoper chocola kunnen gaan maken. En dat doen ze dan door middel van basalt. Basalt is fijn gemalen lava. En dat gebruiken ze om die cacaoplanten een extra stimulans te geven. Dus als je volgende keer een paashaasje ziet staan voor 99 cent, dan zal het daardoor komen.

0: altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6:00 in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
7: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
18: Goedemiddag Paul. Op de plek waar gisteren tijdens de marathon van Leiden de 15-jarige Rosalie uit Oestgeest overleed, leggen steeds meer mensen bloemen neer. Iemand heeft er ook een medaille van de Leiden Marathon neergelegd. De Leidse burgemeester Peter Heikoop reageerde vanmorgen bij de collega's van Centraal Plus op het overlijden van de tiener.
19: Ja, het was gisteren een zwarte dag. Het nieuws dat heeft ons allemaal enorm geraakt. Het is ontstellend verdrietig als een meisje van 15 onwel wordt en de hulpdiensten haar niet hebben kunnen redden. En als vader raakt het me, als hardloper raakt het me, als burgemeester van deze stad raakt het me. Ja, en mijn gedachten gaan uit naar de ouders. De ouders die gisteren in Leiden op hun dochter wachten en die kwam niet. En dat is heel verdrietig.
18: De burgemeester bedankte iedereen die direct hulp heeft geboden. De motorrijder die afgelopen vrijdagmiddag is overleden na een aanrijding in de buurt van Zevenhoven is een 44-jarige man. Waar het slachtoffer vandaan kwam is niet bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond 4:00 op de oude spoorbaan tussen Zevenhoven en De Hoef. De motorrijder kwam daar in botsing met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is niet bekend. En de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Dat wil zeggen dat de rechter bepaalt of hij in voorarrest blijft of niet. Bij de explosie donderdagavond raakte niemand gewond, maar raakte het pand wel beschadigd. De 37-jarige werd kort na de explosie opgepakt. En vanmiddag wordt in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Die is vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Hij werd bekend doordat hij door KRO en NCRV werd benoemd tot officieuze minister van gehandicaptenzaken. Hij zette zich tot aan zijn dood toe in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.
5: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien: je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien: je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
18: Zo heeft de stichting de koffer van Rick weer afgestoft en daarin zitten namen van mensen en hun expertise en allemaal mensen met een zichtbare beperking.
20: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
21: We hebben een noordenwind, zwak tot matig. Die wordt aan de kust vrij krachtig of krachtig en het wordt maximaal 12 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, maar ook een paar buien, mogelijk zelfs met hagel. Aan de kust wordt de wind enige tijd hard, windkracht 7, zal later weer wat afnemen en de temperatuur daalt tot 7 graden. Morgen af en toe zon, ook wolkenvelden, overdag blijft het droog en bij een matig aan de kust vrij krachtige west-noordwestenwind wordt het morgen 13 graden. Woensdag en Hemelvaartsdag is er veel bewolking, vallen er nogal wat buien en wordt het niet veel warmer dan 12 graden.
18: En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, zit Erik Evengroen.
22: Vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 5 minuten.
18: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
23: Muziek aan Zee.

0: Level 42. And it runs in the family.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee. Met Paul van der Lucht.

0: Tumbleweeds. Dat is lang geleden dat ik die gedraaid heb, zeg maar. Ik kwam wel verborgen tegen. Ik denk, ik neem hem mee. Draai voor jou Somewhere Between in Muziek aan Zee. Iets Frans, ook altijd gepast in dit programma. Gilbert Bécaud, Nathalie.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis,

Coldplay pakt vooruit met The Scientist. Mooi liedje. Dan hadden we vorige week zo'n mooi zonnig weer, maar deze week gaat het af en toe toch een klein beetje regenen. Denk ik neem Eruption mee om je te laten horen. I Can Stand the Rain.

0: Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Muziek en zeg gaat nog door hoor, op Radio West. Straks met The Beach Boys. Nu is het 3:00 en hier is het nieuws met Jolanda Baaiens.
15: Goedemiddag, Paul. De hoofdverdachte van de Haagse tarwekamp-explosie stalkte, bedreigde en mishandelde zijn ex-vriendin al maanden voordat hij met hulp van vrienden haar bruidszaak opblies. De motorrijder die afgelopen vrijdagmiddag is overleden na een aanrijding in de buurt van Zevenhoven is een 44-jarige man. Waar het slachtoffer vandaan kwam is niet bekendgemaakt. En de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt vandaag voorgeleid. Dat wil zeggen dat de rechter bepaalt of hij in voorarrest blijft of niet. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
16: Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, en je hoorde het al. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit nog een keer Erik Evengroen.
16: Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
19: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
21: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
20: Kijk op utsvandergeest.nl.
22: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
23: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ja hoor, we hadden weer een lekker beginnetje van de tweede uur van Muziek aan Zee. Baker Street, Jerry Rafferty. Toevallig zat ik gisteravond nog eventjes lekker in de tuin onder de veranda met een klein biertje. En ik denk van laat ik eens even wat liedjes opzetten. En Jerry Rafferty's Baker Street was er daar een van. Dat is een plaat die bij mij altijd enorm tot de fantasie spreekt. Daarna Manchild van Sabrina Carpenter. En nu is het tijd voor Lionel Richie. Dancing on the Ceiling.

Een van de geniaalste popplaatjes ooit gemaakt nu hier bij Radio West in Muziek aan Zee. Good Vibrations van The Beach Boys. Misschien is Ilse de Lange iets minder innovatief en geniaal. Niet zoals die jongens Wilson, maar ze maakt ook prachtige liedjes. Miracle. So

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag, Paul. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin maandenlang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar. Ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B in januari 2027 zal zijn. En straks wordt de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag voorgeleid. Dat wil zeggen dat de rechter bepaalt of hij in voorarrest blijft of niet. Bij de explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Wel raakte het pand beschadigd. De 37-jarige werd kort na de explosie opgepakt. Een metro moest vanochtend een noodstop maken tussen Pijnakker Zuid en Pijnakker Centrum, omdat er een grote vogel op de rail zat. Door het harde remmen vielen reizigers in de bomvolle tram tegen elkaar aan. Niemand is gewond geraakt. De bestuurder riep om dat de vogel waarschijnlijk niet geraakt is. Na een paar minuten vertraging reed de metro verder naar Den Haag Centraal. De reddingsbrigade van 's-Gravenzande heeft nieuwe reddingsvoertuigen besteld. De betrokken partijen hebben daarvoor een contract getekend. De voertuigen zijn speciaal voor het strand en hulpverlening. Met de vernieuwing van het wagenpark wil de reddingsbrigade ook in de toekomst snel en effectief inzetbaar blijven op het strand van 's-Gravenzande.
12: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Mizee.
14: Vanmiddag is er af en toe zon, maar er is ook kans op een enkele bui. We hebben een noordenwind, matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig, en het wordt ongeveer 12 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook dan komen er enkele buien voor. De noord-noordwestenwind neemt nog wat verder toe en wordt aan de kust af en toe hard, windkracht 7, maar zal later vannacht afnemen. En de temperatuur daalt tot ongeveer 7 graden. Morgen is er eerst af en toe zon. Vooral in de middag is er ook bewolking, maar het blijft overdag wel droog. Er is dan een matige west-noordwestenwind. Aan de kust vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 13 graden. Woensdag en hemelvaartsdag is er af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor. En het wordt dan zo'n 12 of 13 graden.
13: Verkeersinformatie van de ANWB op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid 6 kilometer. Een vertraging van 7 minuten. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Ommedijk en Leiden. Die is dicht. Dat komt door obstakels op de weg. En hetzelfde geldt voor de N434 Zoeterwoude richting Wassenaar. Bij de Corbulotunnel is het dicht in verband met die obstakels.
15: Muziek aan zee.
16: Dit is Radio

Heerlijk zomers hoor. Ook werkt het weer misschien niet helemaal meer mee. Muziekai is toch een heerlijk liedje om lekker op zo'n maandagmiddag naar te luisteren. Tijd voor de meedansplaats van vandaag. En we pakken meteen flink uit. Labelle, voulez-vous coucher avec moi?

0: Lekker liedje hoor van Alex Warren.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Paul van der Lucht.

Satisfaction Guaranteed, Harold Melvin en de Blue Notes. Ook strakjes na vieren hier bij Radio West. Wij spreken elkaar morgen weer om 14:00 voor een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Graag tot morgen.

0: Voor de enige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de Eeuwige Roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De Eeuwige Roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: West komt thuis, staat op het punt te beginnen om jou ook op deze maandag fijn weer de avond in te loodsen. Het is 4:00, het nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baaiens.
10: Goedemiddag Olivier. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Het getroffen pand is inmiddels weer open. De hoofdverdachte van de Haagse tarwekamp-explosie stalkte, bedreigde en mishandelde zijn ex-vriendin al maanden voordat hij met hulp van vrienden haar bruidszaak opblies. En de motorrijder die afgelopen vrijdagmiddag is overleden na een aanrijding in de buurt van Zevenhoven is een 44-jarige man. Waar het slachtoffer vandaan kwam is niet bekendgemaakt. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Verkeersinformatie dan krijgen we van de ANWB en daar zit Erik Evengroen. Dat gaan we dan ook horen, hoor.
12: Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat er 8 kilometer file met een kwartier vertraging.
13: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
19: Tot 7 uur, West komt thuis.

Van haar laatste studioalbum toen ze al 59 jaar oud was. Ja, dat is voor een popzangeres al een behoorlijke leeftijd. Daarom zeg ik al. Tina Turner en When the Heartache is Over. Goedemiddag, het is maandag 11 mei 2026 om heel precies te zijn. En je luistert naar een nieuwe aflevering van West Komt Thuis. Bas, die is even heerlijk vakantie aan het vieren. En dus heeft hij mij gebeld om deze week de boel in goede banen te leiden. Althans, zover als ik dat kan. En als Bas me belt, nou dan krijgt hij eerst mijn voicemail. En daarna zeg ik natuurlijk volmondig ja. Olivier de Neve hier met een tot de nok toegevulde show vandaag. Veel muziek hoort er uiteraard bij. Bijvoorbeeld van Paul Simon en Olivia Dean. Die geven straks bijvoorbeeld acte de présence. Maar vandaag ook aandacht voor de uitvoerige rechtszaak rondom de explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Martijn Hooyer, onze verslaggever, die was vandaag bij de 6e voorbereidende zitting of alweer. En hij vertelt strakjes wat hij daar hoorde. Maar eerst de man die onlangs nog 3 avonden in de AFAS Live in Amsterdam speelde. Toen was hij wel oud en breekbaar, maar op deze opname van lang geleden hoor je daar nog niks van hoor. Paul Simon, die legende en Mother and Child Reunion bij West Komt Thuis, hier op Radio West.

0: Toen zag ik er nog in de Ziggo Dome optreden. En het was een fantastische show. Helemaal volgepakt met mensen die ook allemaal keihard meezongen. Dan zie je wel wat voor aantrekkingskracht ze heeft op heel veel mensen. Olivia Dean hoorde je en Man I Need. En daarvoor Paul Simon en Mother and Child Reunion. In de rechtbank van Den Haag was vanmorgen de 6e voorbereidende rechtszitting over de explosie aan de tarwekamp. Bij die aanslag in december 2024 kwamen 6 mensen om het leven. Een hoofdverdachte, Moshtak B., die regelde 3 mensen om de bruidsmodezaak van zijn ex in brand te steken. Met uiteindelijk dus, zoals we allemaal weten, fatale gevolgen. Verslaggever Martijn Hooyer die was vandaag bij de zitting. Martijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Fijn dat je nu bij mij hier in de studio bent. Ja, wat voor nieuws? Dit is dus de 6e voorbereidende zitting alweer. Wat voor nieuws is er uit de zitting vandaag gekomen?
1: Nou, vandaag is duidelijk geworden dat de aanklacht tegen hoofdverdachte Moshtak B. dat die verder uitgebreid is. Hij werd natuurlijk al verdacht van opdrachtgever van die aanslag. En vandaag is duidelijk geworden dat hij al heel lang alles deed om het leven van zijn ex zuur te maken. Om dat eventjes zo uit te drukken. Hij bedreigde haar al een periode van een maand of 9. Appte haar te pas en te onpas. Belde haar. Stalkte haar. En dat ging zelfs zo ver dat hij haar tot in Londen toe volgde in een hotel. Daar het

0: Ja, die aanslag is dan zeg maar het slotstuk geworden van ja, zo'n hele periode, zeg maar. Ja.
1: Ja, ik ben geen expert, maar het klinkt redelijk ziekelijk als je dit soort dingen doet.
0: Behoorlijk, ja, ja. Ja, je hoort natuurlijk vaker in de rechtbank dat mensen gestalkt worden. En dat dat uiteindelijk ja, best fatale gevolgen kan hebben. En in dit geval dus ook, alleen is niet zijn ex om het leven gekomen. Maar zijn er mensen. 6 andere willekeurige slachtoffers gevallen. Ja.
1: Ja, die daar helemaal niets mee te maken hadden. Absoluut, inderdaad. Ja. En nou ja, zo zie je, maar het is eigenlijk dus een uit de hand gelopen stalkingzaak, zou je als je het heel plat slaat kunnen noemen.
0: Ja, hij kon het niet verkroppen dat zij niet met hem verder wilde, ja.
1: Ja, dan zijn er ook nog rapporten gemaakt die over de explosie gaan. Die zijn inmiddels klaar. Wat staat daarin?
0: Ja, er zijn 2 rapporten. Eentje van de NFI en eentje van de TNO. Nou, eentje ging erover de bouwkundige staat van de panden. Daar was in een eerder stadium al een voorlopige conclusie uitgekomen dat de panden in goede staat waren tijdens de explosie. Daar is vandaag verder niks over gezegd. Dus ik ga ervan uit dat die conclusie gewoon gehandhaafd blijft. Want anders hadden we de advocaten van de verdachte ongetwijfeld daarover gehoord. Maar er is ook onderzoek gedaan naar de hoeveelheid benzine die gebruikt moet zijn daarbij. Nou, het OM gaat uit van 200 liter benzine die in die winkel uitgesprenkeld is en aangestoken. En de onderzoekers hebben gekeken van, nou ja, wat is er nou eigenlijk nodig aan brandstof, aan benzine, om een explosie met deze kracht te veroorzaken? De conclusie daarvan is dat er om zo'n explosie te veroorzaken 20 tot 45 liter benzine minimaal moet zijn. Wat overigens niet betekent dat ook er die hoeveelheid gebruikt is in plaats van 200 liter, veel minder. Maar in ieder geval, dat is er nodig geweest om zo'n explosie te veroorzaken. Ja. De advocaten van verdachten die zeggen meteen, ja, er is veel minder gebruikt.
1: Maakt dat eigenlijk uit? Als in, wat maakt dat uit voor de straf uiteindelijk? Bijvoorbeeld?
0: Nou, wat die advocaten zeggen, op het moment dat er veel minder brandstof is gebruikt, dan zullen de gevolgen normaal gesproken minder zijn. Dan kun je bijvoorbeeld moord van de aanklacht afhalen. Ja, ja. En dat is wat ze eigenlijk willen. Ja. Maar het OM gaat daar niet in mee. En die zeggen, ook als er minder brandstof gebruikt is, het is nog steeds een heleboel brandstof.
1: Ja, dus je gaat niet, ik bedoel, ja, ik weet niet hoe jouw privéleven eruit ziet, maar ik loop niet met 20 liter benzine ergens rond. Zeg maar.
0: Nee, en alleen de tank van mijn auto zit dat.
1: Ja. Ja, precies, ja. Dat ga je niet ergens sprenkelen. Of je er 20 of 200 loslaat, dat is natuurlijk sowieso een beetje apart.
0: Ja, nee, dat klopt sowieso. Alleen wordt er gedacht van, nou, je met 200 liter kun je verwachten dat zoiets gebeurt. En met minder misschien niet. Dan is de opzet niet geweest om die panden te verwoesten. En wat er ook zijdelings ter sprake kwam vandaag, is dat de conclusie van die onderzoekers is dat de brandstof dus niet in de kelder gesprenkeld is, wat aanvankelijk gedacht werd, want daaraan lijkt de explosie gekomen te zijn. Maar dat het dus wel op de begane grond is gesprenkeld, op de bruidsjurken, en dat het op de een of andere manier doorgecijpeld is naar beneden, of dat nou de brandstof is geweest of dampen die daar hebben opgebouwd, maar dat daar vandaan zeg maar dan wel die klap gekomen is, waardoor het pand uiteindelijk ingestort is.
1: Juist. Nou, het is sowieso een bewogen zaak, niet alleen omdat het misschien wel een van de grootste zaken is van onze regio
0: absoluut,
1: van de afgelopen decennia, maar ook omdat dat er behoorlijk tekeer gegaan werd in de rechtbank eerder al. Tijdens een van de vorige zittingen deed een van die verdachten dat. Heeft hij zich deze keer wel gedragen?
0: Ja, hij was er. Vorige keer was hij er niet. Want toen moest hij zich nog douchen en dat moest allemaal te snel. Dus toen kwam hij niet.
1: Oh.
0: Maar goed, hij was er dit keer weer wel. En hij heeft zowaar zijn excuses gemaakt richting de voorzitter van de rechtbank. Dat hij dingen had gezegd die hij niet had moeten zeggen. Dus hij heeft zich keurig gedragen vandaag.
1: Heeft de advocaat waarschijnlijk hem wel ingefluisterd. Van, nou, misschien moet je dit niet nog een keer doen.
0: Ja, want dat had hij vorige hem ook ingeprent. Alleen toen deed hij het wel. Toen was het echt een ongeleid projectiel.
1: Ja. Dus nou, dat is wat dat betreft rustig verlopen. Zeker. Hoe ziet de rest van het proces eruit?
0: Nou, je zei het al, dit was de 6e pro forma. Ja. Er gaan er nog 2 volgen. Eentje in juli en eentje in september. Als ik het goed zeg. Mm-hmm. En dan in november en december komen de inhoudelijke behandelingen. Dat zijn er 7 in november en 2 zittingsdagen in december. En dan volgt in januari komt de uitspraak, vertelde de voorzitter van de rechtbank vandaag.
1: Enorm proces, hè?
0: Gigantisch, ja.
1: Dit heb jij, want jij loopt al een tijdje mee in dit vak. Je weet ook wat voor zittingen er allemaal zijn. Dit is ook wel uitzonderlijk lang, toch?
0: Het is uitzonderlijk lang. Er zijn wel meer van die hele grote processen natuurlijk. Maar wat het uitzonderlijk maakt, is ook de belangstelling die ervoor is voor dit proces. Hoewel ik moet eerlijk zeggen, vandaag was eigenlijk de eerste keer dat er wat minder mensen op afkwamen. Nabestaanden, media waren ook wat minder. Misschien wel omdat dit de zesde pro forma was. Maar je kunt er de klok op gelijk zetten. Als de inhoudelijke behandeling gaat komen, dan puilen ze alle zalen weer uit.
1: Ja, nou, en dan ben jij er ongetwijfeld ook weer bij voor ons.
0: Ja, mijn agenda is geblokt voor die.

Dagen. Dat kan ik me voorstellen. Dank in ieder geval voor nu en dank voor je toelichting, verslaggever. Martijn Hooyer was dat over de aanslag bij de tarwekamp. De explosie die daar plaatsvond. En dat was allemaal in december 2024. Nu Circus Kusters bij West Komt Thuis en Verliefd.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
12: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Goedemiddag, het is 4:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis. En wat is er allemaal gebeurd in onze regio? Nou, Jolanda Baaiens, die praat jou en mij nu bij. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Olivier. Het voorarrest van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is met 14 dagen verlengd. Bij die explosie donderdagavond raakte niemand gewond. Het pand raakte wel beschadigd, maar is inmiddels weer open. De 37-jarige man werd kort na de explosie opgepakt. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin maandenlang. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar en ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. Op de plek waar gisteren tijdens de marathon van Leiden de 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest onwel werd en overleed, leggen steeds meer mensen bloemen neer. Iemand heeft er ook een medaille van de Leiden Marathon neergelegd. De Leidse burgemeester Peter Heikoop reageerde vanmorgen bij de collega's van Centraal Plus op het overlijden van de tiener.
16: Ja, het was gisteren een zwarte dag. Het nieuws dat heeft ons allemaal enorm geraakt. Het is ontstellend verdrietig als een meisje van 15 onwel wordt en de hulpdiensten haar niet hebben kunnen redden. En als vader raakt het me, als hardloper raakt het me, als burgemeester van deze stad raakt het me. Ja, en mijn gedachten gaan uit naar de ouders. De ouders die gisteren in Leiden op hun dochter wachten en die kwam niet. En dat is heel verdrietig.
15: Ja, de burgemeester bedankte iedereen die direct hulp heeft geboden.
14: Ja, het is vreselijk, hè? Wat een nieuws, hè? 15 jaar oud.
15: Ja,
14: straks om 4:15 heb ik verslaggever Anita Jansen. Die is er vandaag ook bij die plek geweest.
15: Ja.
14: En die gaat straks vertellen over wat zij allemaal heeft gezien.
15: Nou, ik ben heel benieuwd.
14: Ja.
15: De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het Oude Haga ziekenhuis in Den Haag zorgt voor verdeeldheid bij omwonenden. Theatergezelschap Firma Mes speelt er een stuk over. Roomservice. Op locatie waar het AZC moet komen. Volgens actrice Roos Eimers kan het zo'n opvangplek mensen bij elkaar brengen, maar ook uit elkaar drijven.
17: Een vriendschap, mensen die waren al 15 jaar bevriend, echt goede vrienden. En nu door deze kwestie zijn ze geen vrienden meer. En ze hebben gezegd van, nou weet je wat, als het straks allemaal voorbij is, gaan we samen een biertje drinken. Ja, we scheppen een soort van ruimte om er eventjes goed over na te denken met elkaar. En te kijken, hoe gaan we hier als wijk nou mee om?
15: Ja, roomservice toch. Dus het wordt gespeeld in de vleugel van het oude ziekenhuis in Den Haag.
14: Ja, het Firma Mes, zei je. Dat
15: Firma Mes.
14: Een bijzondere titel.
15: Ja, lekker scherp.
14: Ja, heel scherp. Ja, zeker. Ja, en jij ook trouwens. Maar goed.
15: Ja,
14: dankjewel, Jolanda. Dan gaan we naar het weer in onze regio. En dat is leuk, want deze man, ja, ik wist al dat hij fans had, maar die staan nou ook gewoon in de studio bij je, Huub. Dat is ongelooflijk.
18: Ja, dat zijn niet alleen fans, maar ik heb iemand bij me die loopt als het ware een beetje stage. Komt van school af. Ja, ik mag je even voorstellen.
14: Dan kunnen we eventjes op. Doen we even een microfoontje aan. Ja hoor.
19: Hallo. Ik ben Anne-Hera Persoon. Ik ben 14 jaar oud en ik zit op het Versiceum. En ik loop vandaag mee met Huub Muzee.
14: Wat ontzettend leuk. En je hebt dus ook veel met het weer.
19: Ja, ik vind het wel heel interessant.
14: Ja, dus jij wil misschien wel de nieuwe Huub worden?
19: Nou.
14: Je hebt het vandaag gezien. Denk, nou, dat is wel hard werken. Hè? Laat me zitten. Nee, dat valt mee.
19: Ja, ik vond het gewoon leuk om hier te zijn.
14: Ja, nou hartstikke leuk. Leuk dat je er bent. Blijf lekker luisteren en kijken. Want Huub gaat nu even laten zien hoe het moet, hè, dat weerbericht.
18: Ja, in ieder geval vroeg opstaan. Ja. Daar begint het mee.
14: Ik
18: ben al vanaf even 6:30 op. Ja. 6:30 was ik ook al te horen. Want het is natuurlijk deze week, dat heb jij misschien al gehoord of niet, maar de week van de IJsheiligen. Hè?
14: Zeker.
18: 4 stuk. Sint Marmertens is het vandaag, 11 mei. En dat heb je ook gemerkt aan de temperatuur. Nou, het gaat nog net niet vriezen. Dat deed het vroeger vaak wel in deze tijd nog van mij. Dus die plantjes die mochten pas na IJsheiligen echt naar buiten. Hè. Maar goed, het gaat niet echt meer vriezen, dus het kan inmiddels alweer. Maar het is koud hoor. 10, 11 graden vandaag maar. Ja. We hebben een beetje regen gehad. 1 tot 2 millimeter. Nou, dat is misschien morgen alweer verdampt. Dus het doet nog niet echt heel veel met de droogte. Maar goed, er komen nog steeds een paar buitjes binnen vanaf de Noordzee. Er zijn wat opklaringen en de komende avond en nacht blijft dat zo. De noordwestenwind die trekt nog wat verder aan. Die wordt windkracht 6 tot 7 aan de kust, krachtig tot hard. Zal later vannacht wat afnemen en de temperatuur daalt tot 5 of 6 graden. Dus het is toch wel een wat koudere nacht. Morgen even weer wat beter. Er is een beetje zon, er zijn wat wolkenvelden. Maar het blijft overdag grotendeels droog. Met wat minder wind uit het west-noordwesten morgen. En dan wordt het morgenmiddag 13 graden, ietsje hoger dan vandaag. Maar ja, 16 is eigenlijk al een beetje normaal. Ja, en dan woensdag en Hemelvaartsdag. Nieuw lage drukgebied komt ten noordwesten van ons land. Trekt zo'n beetje richting Denemarken met opnieuw weer flink wat buien. Er kan onweer bij voorkomen. Woensdag 12 graden, Hemelvaartsdag 13 graden. Vrijdag misschien ook nog een paar buitjes. In het weekend lijkt het al wat droger te worden. Gaat de temperatuur een beetje omhoog. Ik probeer altijd positief te eindigen.
14: Ja.
18: Dat gaat nu ook wel lukken.
14: Okay.
18: Maar dan moeten we helemaal naar volgende week gaan kijken.
14: Mm-hmm.
18: Dan wordt het langzaam maar zeker weer wat minder koud. En het lijkt erop dat de tweede helft van volgende week wat droger blijft. En dan gaan we eigenlijk al richting Pinksterdagen. Maar goed, daar kom ik de komende dagen nog wel op terug. Dan zou het met de Pinksteren droog kunnen zijn en mogelijk toch wel wat aangenamer.
14: Nou, dat zou toch wel heel goed nieuws zijn. Inderdaad, je moet wel heel ver kijken voordat het goed nieuws wordt. Maar goed,
18: hè,
14: we nemen het ervan. Ja. Heeft het goed gedaan, hè? Ja? Ja? Zeg maar ja. Vind je de microfoon? Ja. Zeer indrukwekkend, Huub Muzee. Nou, te gek. Okay. Nou, Huub, die kan je in je zak steken, hè?
18: Ja. Zeker.
14: Dat vind je ook helemaal niet aangemoedigd door mij. Dus dat, Dankjewel, Huub.
18: Ja.
14: Dan gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Ja, de ANWB-mensen hebben natuurlijk ook ontzettend veel fans. En zeker Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
20: Ja, dat is een goed begin in ieder geval. Goedemiddag. we hebben zeker in ieder geval veel luisteraars die natuurlijk benieuwd zijn van hoe gaat het op de weg. En ik kan wel zeggen, de meivakantie is voorbij. Dus we hebben weer een ouderwets avondspits kunnen we tegemoet zien. En dat zien we nu al op de weg. De eerste dagelijkse files ontstaan en een paar bijzonderheden. Onder andere de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog altijd wel zo'n 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Ook is er druk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor Woerden doe je er ook een kwartier langer over. Bij Moordrecht op de A20 vanuit Hoek van Holland 10 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N207 bij Gouda, bij industriegebied Gouwenstroom, 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
14: Dankjewel Erik, tot straks weer.
20: Tot straks, hoi.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Golden Earring en Going to the Run. En daarvoor de OJ's en Used to be my girl.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ja, die eeuwige roemlijst die komt er weer aan. Dat zal je, als je vaker naar Radio West luistert, niet ontgaan zijn met veel van onze presentatoren die een liedje promoten om eeuwige roem te krijgen. En je kunt nog stemmen op jouw favoriete lijst tot 20 mei, dus dat is nog een ruime week, via omroepwest.nl en via de Omroep West app. Nou ja, wie ook dol is op plaatjes van de eeuwige roemlijst is Loïke de Vos uit de Fabeltjeskrant. Het zijn bekende liedjes waarop gestemd kan worden namelijk. En door het enthousiasme van Loïke is steeds één woord weggevallen. En in jouw de vraag om dat woord aan mij door te geven. En weet je nou het ontbrekende woord en vertel je het zo meteen bij mij in de uitzending, dan win je een topprijs, namelijk kaarten voor de reunie van de legendarische discotheek De Marathon. Op zaterdag 27 juni in het Paard in Den Haag is dat. Disco, funk, Italo en soul classics uit de 70s, de 80s en de 90s met DJ's van toen worden daar allemaal ten gehore gebracht. En dan kun je dus bij zijn. Twee kaarten geef ik weg. En nou, mocht je dus het goede antwoord geven, dan win je niet alleen die kaarten, maar dan maak je ook nog eens kans om de finale te spelen komende vrijdag bij mij in West Komt Thuis. En laten we heel eerlijk tegen elkaar zijn, dat wil iedereen wel. Want dan maak je kans op de weekprijs. En dat is deze week een retro platenspeler, gebaseerd op de platenspelers uit de vorige eeuw. Met niet alleen platen die je kunt luisteren, maar ook mp3's, radio, cd's, cassettes. Nou ja, noem het eigenlijk maar op. Nou, hier komt de opgave. Let op, want hier wil ik dus graag van horen welk woord waar Loïke doorheen praat. Hier komt-ie.
2: Tsikiti. Tsikiti. Tsikiti.
0: Ja, nou, drie keer een woord waar doorheen wordt gepraat door Loïke de Vos uit de Fabeltjeskrant. Als jij weet welk woord dat is, ik zoek dus één woord, maar het staat wel op drie plekken in dit nummer. Ja, dan moet je het laten weten. 070-390-5454. Dus 070-390-5454 als jij het weet. En wie weet speel ik dan straks het eeuwige roemspel wel met jou.

0: Je luistert naar Radio West, naar West Komt Thuis, met net ABBA en Super Trooper. En ik ben benieuwd wie mijn Super Trooper vanmiddag is.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Want we gaan het spelen hoor, dat eeuwige roemspel. Met normaal dus op dit tijdstip 3 vragen uit de Radio West tijdmachine. Maar vandaag hou ik het eigenlijk een stukje simpeler. Namelijk ga je 1 vraag stellen. Welk woord wordt uit een bekend liedje gehaald, is weggevallen? Nou, Kees Markussen uit Den Haag, die wil wel een gokje wagen. Kees, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met je?
2: Hallo. Voor mij is het goed.
0: Ja, heb je het naar je zin?
2: Ja. Ik heb het altijd naar mijn zin.
0: Oh, dat klinkt heel goed. Je bent een positief mens, Kees.
2: Ja, kijk, ADO kampioen geworden. Ja. En dat is altijd het positieve.
0: Ja, dat is ook wel waar, ja. Ja, daar kan jij nog wel weken van nagenieten. Misschien wel maanden.
2: Nou, ik heb wel jaren, hè. Ja. Dat heeft zo lang geduurd.
0: Ja, je moet er even op teren misschien ook, hè. Dat is ook wel een dingetje.
2: Ja, maar het gaat goed.
0: Ja, het gaat de goede kant op, ja. Dat heb je helemaal gelijk.
2: Het gaat met de club goed. En de mensen die het er allemaal doen, die doen de best en alles is goed gegaan.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. Nou ja, ik heb helaas geen ADO-prijs voor je als je het zo meteen goed hebt. Maar wel een mooie prijs, vind ik zelf. Namelijk 2 kaarten voor de reunie van de legendarische discotheek De Marathon. Ben je daar vroeger toevallig geweest?
2: Ja.
0: Ja?
2: Dat klopt.
0: Nou, wat leuk. Dus die ken je wel.
2: Ja. Ja, vroeger kwamen er ook diverse artiesten, hè, van de Cold Earring en Earth the Fire.
0: Ja. Ja, die komen helaas niet. Nee. maar wel disco, funk, soul classics uit de jaren 70, 80 en 90 met DJ's van toen. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke gezellig. En het is allemaal zaterdag 27 juni in het Paard in Den Haag. En als je het dus goed hebt, dan win je die kaarten.
2: Ja.
0: Laten we eens even gaan luisteren naar de opgave, Kees. Want ik liet je dus een bekend liedje horen. Maar Loïke de Vos uit de Fabeltjeskrant, die zat er steeds doorheen. Let op, daar komt hij.
3: Wat zie ik hier?
0: Ja, ik hoorde je al even er doorheen, geloof ik. Wat denk je dat het is?
2: Friends.
0: Oké, nou eens even kijken hoor. Ja, dat is hartstikke goed.
2: Yeah.
0: Kees, dat betekent, waarde Kees, dat jij die 2 tickets wint voor die reunie van de legendarische discotheek De Marathon. En dat jouw naam in de grote hoge hoed gaat. En dat ik je misschien vrijdagmiddag wel weer spreek. Want dan kan je kans maken op de weekprijs. Dat is een retro platenspeler met alles erop en eraan.
2: Oh, dat is ook leuk.
0: Dat zou helemaal te gek zijn, toch?
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, blijf even aan de lijn. Dan ga ik even je gegevens nog checken met je. En dan komt het allemaal in orde.
2: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat ik die prijs gewonnen heb.
0: Ja, toch?
2: En heel veel succes met je programma.
0: Dankjewel. En jij nog een hele fijne dag, hè?
2: En wij luisteren altijd naar jullie.
0: Ja, nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Blijf dat vooral ook doen. En binnenkort weer het nieuwe seizoen weer ADO supporten, hè?
2: Ja, eindig goed luisteren naar Radio West natuurlijk. Dat, want jullie zijn gewoon een topzender.
0: Nou, wat fijn om te horen. Wat aardig van je. Nou, daar doen we het voor.
2: Nou, zo is het toch?
0: Ja, we gaan een beetje. Ik denk dat we moeten niet naast onze schoenen gaan lopen, hè, met dit soort complimenten. Maar dit, dit vinden we wel leuk om te horen.
2: Ja, altijd wel. Ja. En ik vind al die verslaggevers, jullie ook van de sport en alles.
0: Ja.
2: Dat zijn gewoon topmensen.
0: Nou, ik denk dat ze op de redactie nu luisteren en dat ze allemaal een beetje rode koontjes krijgen. Dankjewel, Kees, voor je mooie woorden. En geniet ervan, hè. Fijne dag. Hoi, hoi. Dat was Kees Markussen uit Den Haag, die dus in de prijzen is gevallen met die kaarten voor de reunie van De Marathon, die discotheek. En ondertussen, het goede antwoord was inderdaad With a Little Help From My Friends. En dat had Kees hartstikke goed. En die ga ik dus nu ook draaien. De Beatles hoor je nu bij West Komt Thuis. Op Radio West.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: West komt thuis, gaat zo weer verder met onder meer muziek van Stevie Wonder en Fleetwood Mac. Het is 5:00, het nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baaiens.
12: Goedemiddag Olivier. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man die een explosie liet afgaan bij het hoofdkantoor van D66 van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De hoofdverdachte van de Haagse tarwekamp-explosie stalkte, bedreigde en mishandelde zijn ex-vriendin al maanden voordat hij met hulp van vrienden haar bruidszaak opblies. En in Vogelpark Avifauna worden 160 Friese grutto-eieren uitgebroed. Onderzoekers willen erachter komen waarom jonge grutto's hun eerste weken vaak niet overleven. Meer nieuws straks om 17:30, nu het overige nieuws.
13: Dorald Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
6: Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
16: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
17: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
19: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
20: Tot 7 uur. West komt thuis.

Stevie Wonder was dat en Sir Duke, zijn ode aan Duke Ellington. Goedemiddag, je luistert naar West Komt Thuis op deze maandag 11 mei. Zonder Bas, maar met Olivier vandaag. Want Bas hoor je volgende week hier weer op deze plek. Tot die tijd mag ik door de eter schallen met wederom een heerlijk volle show vandaag. En daar kan ik jouw hulp ook wel bij gebruiken trouwens. Tussen 6 en 7 is het namelijk weer traditiegetrouw 60's na 6 wat de klok slaat. Oftewel jouw kans om je favoriete jaren 60 plaat door mij te laten draaien hier op Radio West. En als je er eentje wilt horen, laat het mij nou gauw weten. Mail eventjes naar olivier@omroepwest.nl, dus niet naar Bas. Dan komt het in een soort niemandsland terecht, want Bas is lekker op vakantie. Olivier@omroepwest.nl. Zometeen hebben we het over het tragische verhaal rond de Leiden Marathon, waarbij gisteren een meisje om het leven kwam. Want waar zondag nog hardlopers en toeschouwers stonden, liggen nu bloemen, kaarsjes en kaartjes voor de 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest, die tijdens de halve finale van de halve marathon dus overleed. Verslaggever Anita Jansen was daar vandaag ook en die praat ons er zo over bij. En veel lekkere muziek in dit programma natuurlijk, met straks bijvoorbeeld Queen in de show. Maar ja, we grossieren ook wel in de muzikale grootheden vanmiddag. Want vlak deze mensen ook niet uit. Fleetwood Mac is hier met Big Love.

0: Fleetwood Mac en Big Love bij West Komt Thuis. De hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel is een dag na de Leiden Marathon veranderd in een kleine herdenkingsplek. Waar gisteren nog hardlopers en toeschouwers stonden, ligt er nu van alles ter nagedachtenis aan de 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest, die tijdens de halve marathon overleed. Ze had de leeftijd waarop de wereld nog aan je voeten ligt, zei een van de voorbijgangers vandaag. En verslaggever Anita Jansen die was op die plek vanmiddag. Goedemiddag, Anita. Ja, je was er dus vandaag. Wat zag je daar allemaal?
1: Nou ja, er lagen heel veel bloemen. En onder andere ook rozen. Want ze werd als afkorting Rosalie werd Roos genoemd. Mm-hmm. En er kwamen leerlingen langs. Die kwamen met een hele grote groep. Het was een heel verdrietige hoek geworden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ondertussen zijn we natuurlijk ook aan het uitzoeken van wat is daar nou gebeurd. Hè? En hoe reageert de organisatie er bijvoorbeeld op? Wat heeft de organisatie hierover gezegd?
1: Ja, die vinden het natuurlijk vreselijk. En in eerste instantie, het nieuws druppelde eigenlijk langzamerhand bij de organisatie binnen. En eerst hadden ze gezegd, want er moesten nog mensen vertrekken ook, hè, voor de 10 kilometer. Hm. Dus waren lopers bezig met de halve marathon. Het is gebeurd 3 kilometer voordat de finish er was. En op een gegeven moment heeft de organisatie gezegd, de 10 kilometer die gaat niet door. Mm-hmm. En de kids run gaat ook niet door. Want dit heeft zoveel impact natuurlijk op zo'n Leiden marathon. Dus dat vind ik ook heel logisch eigenlijk.
0: Nee, dat moet je meteen eigenlijk een besluit nemen en zeggen, we stoppen ermee. Is nou helemaal duidelijk eigenlijk wat er nou gebeurd is eigenlijk met Roos?
1: Nou, we zijn natuurlijk vandaag bezig geweest om te kijken of we daarachter konden komen. Maar dat is tot op heden nog niet duidelijk.
0: Nee, daar gaan
1: maar
0: we nog
1: ik achteraan. Moet wel zeggen, van ik heb van omstanders begrepen ook dat de ambulance en de traumahelikopter en want er stonden natuurlijk allemaal mensen langs de kant. Ja. Die waren heel snel ter plaatse, maar die konden helaas dus niks meer voor haar doen.
0: Nee, je sprak ook een aantal mensen dat bloemen kwam leggen vandaag. Ja. Wat zeiden die?
1: Ja, er was één vrouw die was zichtbaar eigenlijk geëmotioneerd. Die woonde in een huis daar vlakbij. Die had het van haar vriend gehoord, die had het voorgelezen. En die kwam daar om kaarsjes neer te zetten, om nog wat bloemen mooi te schikken. En ze zei van ja, het komt bij mij gewoon heel dicht binnen, omdat ik zelf een zoon heb die net 16 is geworden. En het zal jouw kind maar zijn, weet je wel?
0: Ja. Ja, ik denk dat veel mensen die gedachten dan hebben.
1: Ja.
0: Iets anders wat ook meespeelt is, het meisje was pas 15.
1: Ja.
0: Terwijl de officiële leeftijd om mee te doen aan de halve marathon 16 is.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat veel mensen zich afvragen, en ik persoonlijk eigenlijk ook wel, hoe heeft het dan kunnen gebeuren dat zij dan toch mee kon doen?
1: Ja, je kan dat gewoon ophalen. Hè. Je hoeft je niet te identificeren. En misschien zou ze volgende week wel 16 worden. En dacht van, ik ga meedoen. Ja. Ik had het er ook met mensen over die zeiden van, ja, als je dat allemaal moet gaan controleren, dan heb je nog meer vrijwilligers nodig. Dus er moet een soort systeem komen. We hebben natuurlijk wel aan de organisatie gevraagd van om een reactie.
0: Ja.
1: Maar die houden zich op dit moment nog een beetje op de vlakte. Ik denk dat ze zich gewoon aan het beraden zijn ook. Ik denk dat het nieuws ook nog een beetje moet indalen van het is natuurlijk een hele heftige gebeurtenis.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat ze hier ook, hè, dat ze veel scenario's hebben uitgedacht, maar niet dit scenario.
1: Zeker niet, want ik heb ook met omstanders gesproken die zeiden van, we hoorden het nieuws en we dachten van, nou, dat zal wel een oud iemand zijn. En die zijn er niet van uitgegaan dat het zo'n jong meisje zou zijn eigenlijk.
0: Ja. Nou, dankjewel in ieder geval voor deze update. Ik heb het gevoel dat we hier nog de komende dagen meer over gaan horen. Dus wellicht spreek ik je dan weer. Dank in ieder geval voor dit moment. Verslaggever Anita Jansen over dus de 15-jarige Rosalie uit Oegstgeest, die gisteren tijdens de halve marathon van Leiden overleed. Goed, muziek nu in dit programma. Queen is dit. En These Are The Days Of Our Lives op Radio West hier bij West Komt Thuis.

0: luistert naar West Komt Thuis met Olivier de Neven.
1: Dit is Radio West.
2: Olivier, hey, wat een plezier met Olivier.

Het ultieme striptease nummer Joe Cocker en You Can Leave Your Head On hier op Radio West bij West Komt Thuis. Zo meteen alweer het nieuws van 5:30 met Jolanda. Dan heb ik ook nog het weer van Huub en verkeersinformatie voor je. Maar eerst nog Tina.

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Goedemiddag, het is 5:30 geweest. Je luistert naar Radio West. West komt thuis en het is hoog tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. En gelukkig is daarvoor Jolanda Baaiens hier in de studio. Jolanda, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Olivier. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 37-jarige man die een explosie liet afgaan bij het hoofdkantoor van D66 van een aanslag met een terroristisch oogmerk. De man werd afgelopen donderdagavond opgepakt nadat er om 9:00 een vuurwerkbom was afgegaan bij het pand. Tientallen jongeren waren er in het gebouw, maar niemand raakte gewond. Het OM ziet de aanslag als terrorisme omdat het angst zaait. De verdachte zwijgt nog over zijn motief en zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie terroriseerde zijn ex-vriendin al maanden voordat hij overging tot de fatale aanslag. Hij stalkte, bedreigde en mishandelde haar en ook hackte hij haar telefoon. Op 7 december 2024 blies hij met hulp van anderen haar bruidsmodezaak op. 6 mensen die in hetzelfde pand woonden kwamen daarbij om het leven. Het OM ziet dit als moord. De rechtbank laat weten dat de uitspraak tegen Mostak B. in januari volgend jaar zal zijn. En de politie is op zoek naar getuigen van een ongeluk vorige maand op de Spinozalaan in Voorburg. Op zaterdag 12 april raakte een bromfietser zwaar gewond toen hij tegen een geparkeerde auto botste. Het is natuurlijk een bromfietser. Dat gebeurde rond 5:30. De politie wil graag weten hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en is met name op zoek naar een groep jongeren die mogelijk getuige was. In vogelpark Avifauna worden 160 Friese grutto-eieren uitgebroed voor een groot onderzoek. Zo willen ze erachter komen waarom jonge grutto's hun eerste weken vaak niet overleven. Meer dan 50 kuikens zijn al uit het ei gekropen en dagelijks komen er nieuwe kuikens bij.
10: 160 grutto-eieren, dat is wel een hele hoop. Maar
11: dat is een hele
10: ik vraag
11: hoop.
10: Me dan af, ja, in Avifauna groeien ze op in een beschermde omgeving.
11: Ja.
10: Misschien komen we er wel helemaal nooit achter dan waarom ze de eerste weken niet overleven. Misschien gaat het hartstikke goed in Avifauna met ze.
11: Nou ja, het schijnt dat het echt die eerste weken zijn. Ja. En of dat dan door ziektes komt. Ja. Of, ja,
10: niet dat ze opgefroten worden of zo. Of
11: nee,
10: zoiets.
11: Dat zal het niet zijn. Nee. Want anders dan hadden ze ze vast niet weggehaald.
10: Nee, precies, ja.
11: Vanaf volgend jaar moeten alle katten in Nederland. Misschien zijn het wel de katten.
10: Het zijn
11: trouwens.
10: De katten. Het zijn altijd de katten. Als je een schuldige zoekt, zijn het de katten.
11: Ja, het zijn de katten. Maar in ieder geval, vanaf volgend jaar moeten alle katten in Nederland gechipt en geregistreerd zijn. De gemeente Leiden helpt inwoners daarom met een speciale actie. Want in juni kunnen Leidenaars hun hun kat voor €12 laten chippen bij aangesloten dierenklinieken. Het gaat trouwens niet alleen om buitenkatten. Ook als je kat nooit buiten komt, moet die gechipt worden.
10: Ja, is ook wel beter inderdaad. Want ook als die kwijtraakt en zo. Dat is echt wel handig dat je weet welke kat het dan is.
11: Ja, je ziet zo vaak voorbij komen fotootje op de socials van wie is deze kat.
10: Ja, zo zonde. Dus precies. Ja. Nou, en voor €12, hè, tegenwoordig, heb je 3 stukjes kip voor. Dus dat kan je best wel voor €12
11: dat euro moet lukken. Ja.
10: 2 bakjes koffie. Ja. Nou, enzovoort. Dankjewel in ieder geval, Jolanda. Dan gaan we naar het weerbericht krijgen we van Huub Mizee.
5: Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar er kunnen ook enkele buien voorkomen. De wind komt uit noord tot noordwest, is matig tot vrij krachtig. Aan de kust krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7, maar zal in de loop van de nacht wat afnemen. De minima komen vannacht rond de 7 graden te liggen. Morgen is er eerst nog af en toe zon. In de rest van de dag zijn er nogal wat wolkenvelden, maar het blijft verder droog. We hebben dan een west-noordwestenwind, matig, aan de kust vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 13 graden. Woensdag en Hemelvaartsdag is het op beide dagen bewolkt. Komen er nogal wat buien voor, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het 12 graden en op Hemelvaartsdag ongeveer 13.
10: Ja, dat houdt er niet over, hè? Dankjewel in ieder geval, Huub. Dan de verkeersinformatie. Nou ja, laten we eens kijken of het daar beter is. Erik Evengroen, goedemiddag.
12: Hi Olivier, goedemiddag. Ja, beter, beter. Het is wel weer een normale avondspits na alle vakantieweken, kan ik wel zeggen. Met bijna 100 kilometer file in onze regio. Echter, weinig bijzonderheden. Gelukkig maar, kan ik beter zeggen. Want dat betekent dat de meeste files niet al te lang zijn. Een paar vallen erop. Dat is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 15 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en Nieuwegein gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist wel vrijgegeven. Met de vertraging nog 10 minuten. En tenslotte valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartier op onthoud.
10: Dankjewel Erik. Tot straks.
12: Tot straks weer. Hoi.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl. West.

0: Je hoorde eerst The Kinks en Dedicated Follower of Fashion. Geinig nummer is dat ook. En net Toploader en Dancing in the Moonlight. Allemaal op Radio West.
1: Cabaret op maandag.
0: Ja, over een paar minuutjes alweer de kopstartplaat van vandaag. Maar het is maandag en dat betekent dat we weer een momentje hebben om te lachen met elkaar zo vlak voor zessen. En Bas kiest dan elke maandag een mooi stukje van een cabaretier of een cabaret duo. En dat doe ik hem graag na. En daarom ben ik vandaag gegaan voor een mooie hoor. Hans Thewe met een kleine regionale link. Hij heeft het namelijk over Mariska van de Pijnakker.
2: Ja, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Mariska van de Pijnakker. Maar ja, de meeste mensen kennen mij natuurlijk gewoon als Roodkapje. En kijk, daar is aan de ene kant is dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar soms is dat ook heel erg vervelend. Dus. Ja, nee, maar kijk, ik heb naar mijn eigen cabaret begonnen. En wat er heel vaak gebeurd is, kijk, dan kom ik op als Mariska van de Pijnakker. Maar dan zien mensen mij en zeggen ze meteen: hey, Roodkapje. Ja, maar dat is heel vervelend. Ja, ik heb het over heel andere dingen in mijn nieuwe cabaret programma. Ja, de mensen die willen altijd praten over wat er in de tijd dan gebeurd is met mijn grootmoeder, met die jaren en al die toestanden. Ja. En dan vragen ze altijd aan mij van, was dat toen nou echt nodig om die wolf open te snijden, stenen in zijn buik te stoppen en hem in die put gooien? Dan zeg ik, als je daar niet bij bent geweest, dan kan je dat niet over oordelen. Dat is gewoon zo in extreme situaties. Dan doen mensen soms wel eens dingen waarvan je dan achteraf denk je, ja. En ja, misschien zou ik het nou anders gedaan hebben, maar op zo'n moment, ja, dan gaat dat zo. Dus. Maar ja, die mensen zien mij nog steeds altijd als Roodkapje dan. Terwijl het nou toch eigenlijk al jarenlang als Mariska van de Pijnakker door het leven gaat. En dat is in de showbusiness is daar een naam voor, hè. Dat noemen ze het zwiebertje-effect. Ja, en dan komt er Joop Doderer, die is ermee begonnen. Want Joop Doderer heeft destijds de rol van zwiebertje gestalte gegeven in de gelijknamige televisieserie. Dus ja, dan lok ik het zelf uit, hè, vind ik. Ja, maar toen dacht ik dus van, ja, weet niet, misschien kan Joop Doderer mij dat dan mee helpen, weet niet. Dus ik bel hem op. Ik bel Joop Doderer op. Ik zeg, hallo Joop Doderer, dat is mijn Roodkapje. Ik wou zeggen, Patsolono! Nou, dat viel mij zo tegen van Joop Doderer. Dat deed mij zo'n pijn, hè. Weet je wat ik toen dacht? Zal ik zeggen? Ja, of hebben jullie zoiets van moor? Maar zag ik zei? Nou, toen dacht ik. Zag echt waar? Nou, toen dacht ik bij mijn eind. Toen dacht ik. Oh, Joop Doderer, dacht ik. Wat ben jij ziek bezig? Als jij denkt, Joop Doderer, op zo'n manier een jonge collega te kak te kunnen zetten, dan moet je ook niet meer bij mij in de deur komen, want dan is het ook tuut. Ja, ik ben Malle Pietje nu. Ja, dat ben ik niet. Ik ben Mariska van de Pijnakker en ik heb mijn eigen cabaretprogramma. En dan gaat het eigenlijk over twee dingen: heilige huisjes en taboes. Ja, maar vooral wel heilige huisjes. Ja, ook taboes zit er ook bij, maar minder, hè. Minder dan heilige huisjes doe ik meest heilige huisjes. En dan doe ik daarnaast ook taboes. Maar ja, bijvoorbeeld ook. Maar wat ik ook heel veel doe, is dat ik jullie op het verkeerde been zet. Ja, dan zeg ik iets en dan denken jullie, oh, maar dan is het anders. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook cabaretiers, dat willen we niet doen. Die verschuilen zichzelf. Die verschuilen zichzelf achter een typetje. Zo, jongen, ja, dat denk ik ook. Weet ik dan zeg ik, kijk, zo, zo, dan zeg ik, jongen, man, verschuilen zelfs niet achter een typetje. Lik op stuk, hè? Maar bijvoorbeeld ook, waar ik ook heel veel doe, is dan bijvoorbeeld, of nee, heb van die cabaretiers, dat willen we niet doen. Die pikken één iemand uit op de eerste rij en dan gaan ze de hele avond lang grappen maken ten koste van die ene iemand.

0: Het epische Wij zullen doorgaan van Ramses Shaffi. En daarvoor Cabaret op maandag, in dit geval van Hans Thewe.
1: De kopstaartplaat.
0: Het moment is weer daar, de kopstaartplaat, oftewel de staart. Het einde van het ene nummer is weer de kop, het begin van het volgende nummer. En zo maken we met elkaar een oneindige lijst met leuke liedjes die van hot naar her schieten. En als je nou een suggestie hebt voor de volgende plaat, dan zou ik het heel leuk vinden als je die naar me toe mailt. Stuur het naar olivier@omroepwest.nl, want ik mag Bas de hele week vervangen. Vrijdag was Bas er nog wel, toen draaide hij een nummer dat eindigde op Star. Want hij draaide toen die knaller van Earth, Wind & Fire, Shining Star. Dus ja, zoek ik voor vandaag een liedje dat juist begint met het woord star. Nou, een heleboel suggesties weer binnengekomen. Bijvoorbeeld van Piet van der Poel. Hij gaat voor Einstein, der deinen Namen trägt, van DJ Ötzi. Nou, ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. In ieder geval, Einstein is dus een star. Een van de grootste Duitsstalige slagerhits ooit, met een tekst over eeuwige liefde, zegt Piet van der Poel. Later werd het ook in het Nederlands gecoverd, zegt Piet. En dat zegt wel wat over hoe populair het nummer is geworden. Dankjewel, Piet. Dan Koos, die zegt... Hoi Olivier, vandaag is mijn suggestie Stars on 45 van de Star Sisters uit 1983. De meidengroep die bestond uit Patricia Pai en haar zus Yvonne Keeley en hun moeder Alice. Hoe verzin je dat? Maar leuk om te zien bij Toppop hoe ze dat deden. Al dus Koos Enthoven. Dankjewel Koos. Jan Keizer die zegt... Hoi Olivier, leuk dat je een weekje voor Bas invalt. Voor de maandag op startplaat ga ik voor een mooi klassiek nummer. Don McLean en Starry Starry Night. Oh ja, die is mooi Jan. Dankjewel. Carla Slootweg die zegt... Hoi Olivier, ik kies als kopstartplaat Kayak met Starlight Dancer. Fijne maandag en de uitzending natuurlijk. Groetjes van Carla Slootweg. Dankjewel Carla. Tilly Fortuyn die zegt... Goeiedag Olivier. Bas vroeg of ik lief voor je wilde zijn. Natuurlijk altijd. Gelukkig Tilly. Ze zegt hier mijn suggestie voor de kopstartplaat van vanavond. Star of the Country Down van de Irish Rovers. Heel veel succes en plezier deze week van Tilly. Dankjewel Tilly. Bianca uit Leidschendam wil er graag eentje horen uit de Zero's, zegt ze. Namelijk een nummer van Just Jack. Stars in Their Eyes. Stars met een Z aan het einde. Leuk nummer. En weer eens wat anders, zegt ze erbij. Ook dank daarvoor. En tot slot Kees Pronk, die zegt... Dag Olivier, mijn suggestie voor de kopstaartplaat is Starlight van Yola. Ja, die vind ik ook wel heel erg fijn. Die hoor je veel te weinig op de radio, Kees. Dus wat mij betreft gaan we die gewoon doen vandaag. Dat betekent dat de volgende plaat moet gaan aansluiten op het woordje light. Hè, Starlight. Nou, dat moet wel gaan lukken, toch? Jouw suggesties mag je alvast mailen. Naar mij dus, niet naar Bas, want daar komt het echt niet aan. Mijn mailadres is olivier@omroepwest.nl. Dus liedjes die beginnen met het woord light in de titel. olivier@omroepwest.nl. Dan kan ik er morgen weer mijn licht over gaan laten schijnen. En over licht gesproken. De kopstaartplaat van vandaag is dus Starlight van Yola.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Best Komt Thuis is nog lang niet klaar. Met zometeen 60s at 6 met jouw verzoekplaten uit de 60s. En het is 6 uur en dat betekent dat het nieuws uit onze regio, dat je dat nu krijgt van Jolanda Baaiens.
9: Goedenavond Olivier. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man die een explosie liet afgaan bij het hoofdkantoor van D66 van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed tijdens het lopen van een halve marathon in Leiden was goed getraind en had eerder lange afstanden gelopen. Dat zeggen de nabestaanden in een verklaring die namens de familie heeft verspreid. En dit jaar trok de Keukenhof in Lisse weer bijna 1,5 miljoen bezoekers. Directeur Sandra Bechtold noemt het seizoen 2026 een succes. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een 2e vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. En gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan de verkeersinformatie krijgen we van Erik Evengroen bij de ANWB.
5: Nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. En het zijn vooral dagelijkse files. Maar een paar springen eruit. Om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmaden en Den Haag Zuid 20 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer. Dat kost je een kleine 10 minuten.
11: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Kom ook naar het Stoffenspektakel.
16: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
15: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Ja, Roy Lodders die stuurde deze in. Hoi Olivier, zegt hij. Voor de jaren 60 heb ik van James Brown uit 1969 het nummer Sex Machine. Zou je die vanavond willen draaien na zessen? Nou, dank en hartelijke groeten, zegt hij er ook nog bij, van Roy. Nou Roy, als je zo'n leuk mailtje stuurt, dan kan ik dat natuurlijk niet laten zitten. Hè? Dus James Brown hoorde je net op jouw verzoek met Sex Machine. En daarvoor Neil Diamond en Sweet Caroline. Goedenavond. Ja, het is 6 uur geweest. Fijn dat je er weer of nog bij bent bij deze uitzending van West Komt Thuis. Op maandagavond 11 mei 2026. Olivier de Neve hier in plaats van Bas die een weekje vakantie viert. En tot 7 uur heb ik de eer om samen met jou de avond in te luiden op Radio West. En dat doe ik met heel veel plezier en met heel veel muziek.
1: Sweet 60s at 6.
0: Want het is 60s at 6 het komende uur. Oftewel, ik draai alleen maar muziek uit de jaren 60. En wil je nou zelf ook een plaatje aanvragen, zoals Roy dat net al heeft gedaan, dan kan ik dat alleen maar van harte toejuichen. Stuur even een mailtje naar olivier@omroepwest.nl met welke jaren 60 plaat je wilt horen. En vooral ook waarom je die wilt horen. Hè, want dat vind ik natuurlijk extra leuk. En zometeen hoor je ook nog het spelletje In zijn achteruit weer in dit programma. Met jouw kans op een prachtige prijs. Maar eerst nog de Supremes. Met eentje die lekker blijft hangen van ze. Met dank aan Chantal uit Pijnakker. Die wilde deze graag horen. Hier zijn ze met You Keep Me Hanging On bij West Komt Thuis.

0: Weet jij het een en ander over atletiek?
1: Olympische Spelen wel?
2: Hoogspringen, verspringen.
3: Nou ja, hardlopen.
4: Horden lopen.
5: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
6: Heel veel mensen denken als je boksen zegt dat het alleen maar knokken is. Ja. Maar boksen is ook een hele mooie sport voor jongeren om zichzelf vertrouwen te voelen, maar ook de discipline te hebben met andere dingen.
5: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
9: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
8: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkow-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
10: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt. Dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
8: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. En mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
15: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
16: Omroepwestadverteren.nl.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Look.

0: Weet jij het een en ander over atletiek?
1: Olympische Spelen wel?
2: Hoogspringen, verspringen.
3: Nou ja, hardlopen.
4: Horden lopen.
5: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
6: Heel veel mensen denken als je boksen zegt dat het alleen maar knokken is. Ja. Maar boksen is ook een hele mooie sport voor jongeren om zichzelf vertrouwen te voelen, maar ook de discipline te hebben met andere dingen.
5: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
5: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
7: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
5: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
14: Tot 11 uur, romantiek op

0: Het is ook wel heel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
1: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
2: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
3: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
1: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Weet jij het een en ander over atletiek?
1: Olympische Spelen wel?
2: Hoogspringen, verspringen.
3: Nou ja, hardlopen.
4: Horden lopen.
5: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
6: Heel veel mensen denken als je boksen zegt dat het alleen maar knokken is. Ja. Maar boksen is ook een hele mooie sport voor jongeren om zichzelf vertrouwen te voelen, maar ook de discipline te hebben met andere dingen.
5: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
6: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
5: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: Goedendag, ik ben Rob Langeveld, presentator van Muziek van Alle Tijden. Ik ben graag ambassadeur van Hold Me Now, een van de mooiste nummers van Golden Earring. George Kooijmans. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek en stem, die mogen wat mij betreft voor eeuwig voortleven.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: voor wapens?
1: Ja, gaat het bijvoorbeeld dat er een apparatuur is en daar zouden buizen zijn. En die buizen zouden weer gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld voor het...
0: Een pijpbom of exact, een raket. Of,
1: ja, okay. Zoiets is dat. Okay. Ja, en wij hebben als de WHO natuurlijk altijd gezegd van... dit moet worden opgeheven voor internationale erkende medische apparatuur. Dat moet altijd toegelaten worden. Maar het gaat ook om andere dingen. Mm. Bijvoorbeeld alle ziekenhuizen in Gaza... die draaien op generatoren. Hm. Nou, ik was ook de laatste weer, toen ik daar was in december, de laatste missie. Het grootste ziekenhuis, National Medical Complex. Dat is het tertiaire ziekenhuis op de Koning van Gaza. Die draait op generatoren die bijna allemaal op een eind lopen. Wij hebben elke keer geprobeerd om spare parts binnen te krijgen. Maar generator, olie, et cetera. En dat wordt consequent geweigerd.
0: Want dual use kan ook als wapen gebruikt worden. Ja. Of, ja.
1: En dat is natuurlijk totale onzin. Ja. Het is arbitrair gebruikt. En als je dan denkt aan echte opbouw... Nou, dan moet je natuurlijk denken... dan komen er niet alleen bouwmaterialen... maar natuurlijk ook voor in de gezondheidszorg. Dan denk je aan CT scans, MRI's, X-rays, et cetera. En dit speelt niet alleen tijdens deze oorlog. Voor die oorlog hadden wij als WHO... probeerden wij 10 mobile X-rays binnen te brengen... die in elk Nederlands of Israëlisch ziekenhuis staan. Dat kostte ons 2 jaar om er 6 of 7 binnen te brengen. Ja.
0: Dat gaat om spullen die naar binnen moeten komen... waar Israël dus heel veel problemen voor maakt. Het gaat ook over mensen die naar buiten moeten. Hè? Voor 7 oktober waren er regelmatig patiënten uit Gaza... die bijvoorbeeld naar de Westhoever werden gebracht... omdat ze daar een betere behandeling krijgen. Gebeurt dat nu ook nog?
1: Nou, dat is een enorm probleem. De WHO, wij zijn van het begin af aan betrokken geweest... bij wat we eerst noemden interne medische evacuatie. Dus van een ziekenhuis wat onder siege lag... naar een ander ziekenhuis waar patiënten nog behandeld konden worden. Ik heb heel veel in die missies meegedaan. En daarna ook externe medische evacuatie. Dus vanuit Gaza naar andere landen. Tot nu heeft de WHO 8.500 patiënten dus medisch geëvacueerd. Van wie meer dan 5.000 kinderen. Echter, er is nog behoefte. 18.500 patiënten, onder wie 4.000 kinderen... die kunnen niet de specialistische zorg krijgen die ze in Gaza. Dan denk je aan de niet alleen aan ernstige traumapatiënten... amputaties, neurologische afwijkingen, maar ook kanker, et cetera. 18.500. Nou, er zijn dus 3 dingen die nodig zijn. 1. Die medische zorg in Gaza moet zo snel mogelijk opgebouwd worden... dat die specialistische zorg ook daar geleverd kan worden. Dus minder medische evacuatie. En de tweede, wat u net noemde... voor de oorlog gingen tussen 50 en 100 patiënten per dag... naar de ziekenhuizen in de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Nou, die medical corridor moet weer geopend worden. Is totale, het slaat nergens op dat dat nog steeds niet gebeurd is. En daarnaast moeten natuurlijk landen zich ook openstellen... voor de patiënten die niet dan in Gaza of in de Westbank behandeld kunnen worden.
0: Nou is er een staakt het vuren, formeel, op papier, vanaf oktober 2025. Een 20-puntenplan, daar ging het ook... Oh, een van de punten was wederopbouw van de gezondheidszorg. Nou ja, u beschrijft de situatie nu. Daar is dus niets van terechtgekomen. Hoe ziet u de toekomst?
1: Nou, dat is wel een heel goed punt. Met dat staakt het vuren en het zogenaamde Trump-plan, het 20-puntenplan. Er werd ook een Civil Military Coordination Center opgezet... wat geleid wordt door honderden Amerikaanse militairen... en Israëlische autoriteiten, diplomatieke... van alle landen zijn daar diplomaten aanwezig, NGO's, UN, et cetera. Wie er niet aanwezig zijn, zijn de Palestijnen.
0: Hmm.
1: Nou, dat hele Civil Military Coordination zou de humanitaire zorg faciliteren... en de opbouw begeleiden. Nou, daar is inderdaad bar weinig van terechtgekomen tot nu toe. Wat er ook denk ik heel belangrijk is, ook met die Board of Peace... er is wel een comité, een technocratisch comité... waar Palestijnen in zitten. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is... dat hebben we natuurlijk gezien ook bij heel veel andere conflicten... als de belangrijkste partner, in dit geval de Palestijnen... niet aanwezig zijn aan alle onderhandelingstafels... En dat praat je niet alleen over de Palestijnse regering... maar met name over het maatschappelijk middenveld. Wat sterk is in Palestijnen. Academia, vrouwen, jongeren, de private sector. Als die niet aanwezig zijn, ja, dan leidt dat toch weer tot een enorme frustratie, woede...

0: En ik vrees ook weer van nieuwe cycli van geweld. Ja. Maar ik denk toch dat de hele wereld, internationaal, dat we natuurlijk ook allemaal meekijken. En wat we natuurlijk niet willen, dat dit doorgaat en dat dit zich herhaalt. Dus ik verwacht toch dat de internationale gemeenschap, inclusief natuurlijk juist de Verenigde Staten en Israël, hier toch aan meewerken. En uiteindelijk toch, dit zal toch moeten leiden tot een Palestijnse staat.
1: Ik hoop het met u. Hoe is het om terug te zijn in Nederland?
0: Ja, is wel wennen. Zeker na zo'n zeer intense 5 jaar.
1: En zeker als je dan in Durgedam gaat wonen, dan is de schok wel heel erg groot. Hè?
0: Je hebt wel uitzicht.
1: Ik wou er ook. Ja, je hebt wel uitzicht. Nee, maar het lijkt me moeilijk.
0: Is zeker moeilijk om aan te passen. En niet alleen voor mij, ik denk ook voor mijn familie en voor iedereen. En ook om bijna 40 jaar in het buitenland, om toch terug te zijn. Maar het zijn luxe problemen. Daar moet wel een mouw aan te passen.
1: Dat lijkt me volstrekt duidelijk. Hartelijk dank voor uw verhaal, Rick Peperkoorn. Voormalig toezichthouder op de gezondheidszorg in Palestijnse gebieden door de Wereldgezondheidsorganisatie.
0: Dank u.
1: Thelma Schoon werd afgelopen zaterdag tot priester gewijd in Rotterdam. Want dat kan in haar oud-katholieke kerk, waar ook vrouwen sinds 25 jaar in aanmerking komen voor dat ambt. Waarom kiest een 30-jarige vrouw voor het priesterschap? En welke opdracht ziet ze voor zichzelf weggelegd in een maatschappij die steeds verder gepolariseerd raakt? Welkom, Thelma Schoon.
2: Dank je wel.
1: Hoe was de inzegening afgelopen zaterdag?
2: Het was een hele bijzondere viering. Iedereen was er aanwezig. Het was een volle kerk, het was een warme sfeer, het was een gevoel van vreugde. En tegelijkertijd was het ook bijzonder en dat ik dacht, jee, wat komt ook wel een heleboel op je af.
1: Yeah.
2: En ook, ik zit erover na te denken, ook na het voorgaande gesprek.
1: Yeah.
2: Waar je eigenlijk, je voelt in wat voor wereld
1: En voel je, dan
2: je ook
1: meteen,
2: kerk bent.
1: Ja, maar voel je dan dus ook meteen een last op je schouder van, oh jee, en nu heb ik ook een taak in die wereld?
2: Ik ben me er wel meer, ook in de voorbereiding op dat ambt, wel ik ben daarmee bezig geweest. Ik voel die verantwoordelijkheid wel. En in eerste instantie ook als christen.
1: Ja. Yeah.
2: Het heeft impact op je geloof. Kun je geloven, kun je vertrouwen dat er een God is die ons leidt, die de wereld in zijn hand heeft? En ga je daar dan ook nog een taak in die kerk vervullen?
1: Ja, het antwoord is overduidelijk ja, want u hebt zich tot priester laten, hoe noemen we dat eigenlijk, inzegenen?
2: Ja, je wordt gewijd.
1: Gewijd, tot priester gewijd, ja. Priester in de oud-katholieke kerk, waar vrouwen dus priester kunnen worden. U moet mij even helpen, wat is deze kerkstroming precies?
2: Ja, veel mensen zullen denk ik het priesterambt associëren met de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Natuurlijk een grote kerkstroming. Maar de katholieke kerk is groter dan dat. De oud-katholieke kerk is een klein kerkgenootschap met oude wortels. Het is een zelfstandige katholieke kerk, een beetje noodgedwongen. Zo'n 300 jaar geleden een groot conflict ontstaan over wat het betekent om katholiek te zijn en hoe je kerk bent, waar de macht ligt in een bepaalde kerk.
1: Was dat zo'n haarkloverig conflict als wat waar bij protestanten goed in schijnen? De slang gesproken heeft of niet?
2: Nou, het gaat er ook meer over hoe besluit je met elkaar, wie mag er meepraten, wie is er eigenlijk kerk?
1: Het gaat over de hiërarchie meer eigenlijk.
2: Ja, hiërarchie. Maar meer nog de gemeenschap zelf, denk ik. Een voorbeeld daarvan is dat het een oud gewoonte gebruik was dat de bisschop zelf gekozen kon worden, bijvoorbeeld door de lokale kerk.
1: Ah, ja.
2: Dat is ook een voorbeeld van dat je met elkaar kerk bent en dat dat niet alleen van bovenaf is.
1: Ja, het was in ieder geval zaterdag. En u bent zelf het product van een heel ecumenisch geheel. Hè? Want uw vader was ook priester bij de oud-katholieke kerk.
2: Of is.
1: En uw moeder is een hervormde predikant.
2: Ja. Het is ongelooflijk.
1: Ja, ja, ja. Ik heb altijd dingen geleerd over oorkussens en duivels.
2: Kussens en duivels die daar tussen slapen.
1: Ja, dat is oude koek. Maar ja, nee, was het voor u meteen duidelijk dat u de weg van vader moest volgen?
2: Nee, dat is wel een heel proces geweest. Het begint eigenlijk gewoon met een studie theologie, omdat ik daar interesse in had. En dan ga je eigenlijk steeds een stapje daarin verder en begin je op een gegeven moment ook af te vragen of er een plek voor jou in die kerk is. Of er een rol voor jou is weggelegd.
1: Je bent ook jonge theoloog des vaderlands.
2: Ja, dat is ook nog voorbij gekomen in de jaren. En uiteindelijk is het dan ook een kwestie van waar voel je je thuis.
1: Ja.
2: En dat was voor mij uiteindelijk de oud-katholieke kerk.
1: En waarom?
2: Ja, in de manier, dus nou ja, wat ik net al zei, de manier waarop je wel lokaal met elkaar kerk bent. Waar iedereen stem ook meetelt. Maar ook een bepaalde traditie, een bepaalde liturgie. Dat sprak mij wel heel erg aan. Dus de oud-katholieke kerk viert elke zondag Eucharistie. Dat is echt een hele belangrijke basis. En daarin voel ik mij volledig opgetild altijd.
1: Ja. En als het dan gaat om die rol van die kerk en van u als priester in die kerk in een stad als Rotterdam, de Paradijskerk, uw kerk nu, staat op een steenworp afstand van de Pauluskerk, waar bijvoorbeeld vluchtelingen, daklozen worden opgevangen.
2: Ja.
1: Welke taak ziet u voor zichzelf in de stad?
2: Nou, ik ben specifiek ook aangesteld voor eigenlijk een beetje de verbinding tussen onze kerk en wat daar allemaal binnen afspeelt en de stad. En het staat inderdaad in het bruisende stadscentrum. Rotterdam is een hele boeiende stad waar inderdaad ook heel veel uitdagingen
1: bruisend
2: zijn.
1: Bruisend en boeiend zijn interessante
2: en boeiend.
1: Termen.
2: En wat er binnen in een kerk gebeurt, heeft ook altijd te maken met wat er buiten gebeurt. Dus wij hebben vooral de taak, en daar zal ik ook een taak in hebben, om die deuren open te gooien. Dat zijn ze ook al, dat het een plek is waar mensen zich op hun gemak mogen voelen, even binnen mogen stappen. En ook de samenwerking zoeken met andere kerken. Dat is heel belangrijk. En bijvoorbeeld met de Pauluskerk. Dat je wat kunt betekenen. Want je bent altijd kerk in een bepaalde context. Mm-hmm. Dus het is ook belangrijk dat wij wat doen voor die context.
1: Ja, en als het dan gaat om, ik noem de Pauluskerk, daar worden vluchtelingen opgevangen, dakloze mensen, maar ook mensen zonder verblijfstitel enzovoort.
2: Ja.
1: We zien dagelijks die protesten tegen AZC's.
2: Ja.
1: Welke rol kan de kerk daarin spelen?
2: Ik denk dat de kerk een hele belangrijke rol heeft om zich uit te spreken als het gaat over waardigheid van mensen. En ik denk dat er in onze samenleving dat we toch heel makkelijk in hokjes denken. Ook het heel belangrijk vinden om ons eigen comfortabele leven vooral te beschermen. En ik denk dat de kerk, dat in de kerk wij mogen oefenen om te kijken met een andere blik die veel ruimer is dan dat. Misien een beetje grote woorden zijn dat, maar om een beetje met Gods ogen te kijken.
1: Nou ja.
2: En dat gaat juist naar de mensen die buiten zijn en mensen die worden vergeten.
1: Of met die van zijn zoon die in Matteüs 25 zei: ik was een vreemdeling en u hebt mij onderdak gegeven.
2: Precies.
1: Ja. Heeft die sfeer in het land iets te maken met afnemende religiositeit, denkt u?
2: Oh, wat een goede vraag. Ik denk dat het iets te maken zou kunnen hebben met dus het willen beschermen van het goede. En wat wij ervaren in ons land als het goede. En ik denk dus dat dat soms, dat we denken dat we alleen maar iets kunnen beschermen als het ten koste gaat van een ander. En ik denk dat het goede leven zoals we dat vanuit de schrift tot ons horen spreken, zoals in de kerk mag klinken, dat een leven is waar heel veel ruimte is, juist voor iedereen.
1: Ja. En u bent niet pessimistisch over de wereld waarin we leven, want u koos een lied afgelopen zaterdag met de tekst: ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
2: Ja.
1: Waar put u die hoop uit?
2: Ik put die hoop uit God zelf uit, dat ik denk dat het leven altijd de moeite waard is. En dat ik vertrouw op dat er uiteindelijk een God is die met ons meegaat, die met mensen meegaat tot in het allerdiepste. En die ons daarin ook voorgaat naar het leven. En ik hoop, en ik hoop er echt op, dat er ook rechtvaardigheid zal zijn.
1: En u gaat daar uw steentje aan bijdragen vanuit de Paradijskerk in Rotterdam. Hartelijk dank, Thomas Groen.
2: Dank je wel.

0: Chef Special was dat, Afraid of the Dark.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Gaat de EU weer het gesprek aan met Poetin om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne? En wie zou die onderhandelingen namens de EU dan moeten gaan voeren, is de vraag. Poetin heeft al wel iemand op het oog, maar of ze dat in Brussel ook zien zitten, we gaan het vragen aan Chris Ostendorf, want die zit natuurlijk klaar voor dit nachtelijk gesprek. Goeiedag, Chris.
3: Goedenavond, Chris. Zeker.
0: Ik begrijp van jou dat dit een beetje het gesprek van de dag was, deze vraag of er weer met Poetin gepraat moet worden.
3: Ja, ik vind het het meest interessante gesprek van vandaag. De ministers van Buitenlandse Zaken die waren vandaag hier bijeen in Brussel. Ze hebben de hele wereld besproken, hoor. Van sancties tegen Israëlische kolonisten tot het bestraffen van Russische ontvoerders van Oekraïnse kinderen. Heeft allemaal de revue gepasseerd.
0: Ja.
3: Maar dit, hè, het idee Europa moet gaan praten met Poetin en het niet moet overlaten aan Trump, zijn pogingen, dat is toch de afgelopen dagen en de komende weken wel het gesprek waar iedereen het over heeft, omdat het misschien ook wel ergens toe zou kunnen gaan leiden.
0: Oké, en is dat een nieuw idee?
3: Is het actueel? Is het nieuw? Daarover kun je twisten. Je hebt hier optimisten en pessimisten, denk ik. Eerst maar even de enthousiastelingen over dit idee. EU-buitenlandchef Callas, die zei het vanmiddag nog: the dynamics have changed, zegt zij. Rusland heeft er lang niet zo slecht voor gestaan. Rusland leidt grote verliezen op het slagveld. De bevolking is ontevreden door de slechte economische situatie in het land. Er zijn aanvallen van Oekraïne tot diep in Rusland op olieopslagplaatsen. Ja. Dus, zegt zij, Europa moet nu het initiatief naar zich toe trekken om juist nu Poetin te dwingen tot onderhandelingen. Je hebt ook pessimisten, anderen zullen zeggen realisten, die spreken. Deze week sprak ik ook nog diplomaten die dat zeggen. Die zeggen, ik zie geen enkel teken dat Poetin bereid is tot onderhandelingen. En het enige wat helpt is het opvoeren van sancties tegen het land, zeggen zij.
0: Oké, dus is het meer dan een idee of zijn er al concrete plannen, bedoel ik?
3: Jawel, het balletje is echt langzaam gaan rollen de afgelopen 2 weken. 2 weken geleden op Cyprus is het een beetje begonnen. Toen heeft EU-voorzitter Antonio Costa het er met Zelensky over gehad over een mogelijke rol van een EU-onderhandelaar.
0: Mm-hmm.
3: Poetin heeft het dit weekend dus aangegrepen, de discussie, en heeft gezegd dat hij wel een openingsset heeft, namelijk zijn vriend Gerhard Schröder naar voren schuiven.
0: Oh.
3: Je weet wel, ja, de oud-bondskanselier van Duitsland, die na zijn politieke carrière vooral de Russische olie-industrie zijn goede diensten heeft bewezen.
0: Ja.
3: Die
0: pijplijn, de Nord Stream. Ja.
3: Zeker, dat vond hij een heel goed idee.
0: Yeah.
3: Maar meer voor de hand zou liggen dat je het Kaya Kallas zou laten doen. Zij is tenslotte namens de EU de buitenlandvertegenwoordiger. Daar hebben we zo'n functie voor.
0: Mm-hmm.
3: Maar Kallas staat weer bekend als onwrikbaar als het gaat om steun voor Oekraïne en het weigeren van concessies aan de agressor Rusland. Dus het wordt ingewikkeld om er een goede persoon voor te vinden. Toch sprak ik onze minister van Buitenlandse Zaken erover, Tom Berendsen, vanmiddag over de kansen van gesprekken met Poetin.
4: Moet Europa een onderhandelaar aan gaan wijzen om in gesprek te raken met Poetin, met Rusland?
5: Nou, het is in ieder geval heel belangrijk dat Europa ook mee aan tafel zit, daar waar zaken worden besproken en zaken uiteindelijk worden beslist die ook Europa aangaan. Bijvoorbeeld de plek van Oekraïne binnen de Europese Unie, of bijvoorbeeld veiligheidsgaranties. Dat is voor ons heel belangrijk. Het is belangrijk dat Europa daar mee aan tafel zit.
4: Europa zit nu niet aan tafel. Costa, de voorzitter van de Raad, heeft gezegd, moeten we niet eens gaan kijken om iemand ook aan te wijzen. Is dat al heel concreet?
5: Nou, er wordt natuurlijk wel over gesproken op welke wijze kunnen we aan tafel komen. Het is niet zo dat er nu een uitnodiging ligt. Als jullie iemand naar voren schuiven, dan doen jullie mee aan de onderhandelingen. Dat is op dit moment niet aan de orde. Het is een wens vanuit de Europese Unie om betrokken te zijn bij de onderhandelingen. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland geven daar op dit moment ook rol in. Ook de commissie probeert daar een rol in samenwerking met alle landen te pakken. Maar het is op dit moment niet aan de orde dat er iemand naar voren geschoven moet worden om daarmee aan tafel te zitten.
4: Vanuit de andere kant wel. En Poetin heeft gezegd, ik heb nog wel een goede vriend, oud-bondskanselier Schröder. Die heeft goede belangen ook in Rusland, zou een goede zijn. Hoe denkt u daarover?
5: De kans dat wij iemand steunen die door Poetin naar voren geschoven wordt als onderhandelaar, die is best klein, denk ik.
4: Dus geen Schröder. De grote vraag is dan vervolgens natuurlijk ook, waar ga je het over hebben? Is het Europa het onderling wel eens over de inzet met onderhandelingen?
5: Nou, steun aan Oekraïne is natuurlijk volstrekt helder. Het sterk laten staan van Oekraïne en ook geen vredesakkoord waar Oekraïne niet achter zou staan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En het is echt in het belang van Nederland, van Europa, dat de Oekraïners zo goed mogelijk gesteund worden.
4: Hoe kansrijk acht u onderhandelingen als u bijvoorbeeld kijkt naar de gebeurtenissen in Moskou afgelopen weekend, de parade die sommigen wat pover noemden? Is dit het moment om te gaan onderhandelen?
5: Nou, ik denk dat ieder moment het juiste moment is om te onderhandelen, om ervoor te zorgen dat daar een duurzame oplossing komt en dat de Oekraïners niet meer aangevallen worden. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook aan de onderhandelingstafel, aan de geluiden die we daaromtrent horen, dat Poetin niet bereid is om ook maar één stap richting Oekraïne te zetten. En tegelijkertijd zien we nog heel veel geweld en heel veel aanvallen vanuit Rusland op Oekraïne. Dus voorlopig heb ik daar nog weinig vertrouwen in dat Poetin serieus die stappen wil zetten.
0: Ja, ik hoor vooral een minister die nog niet heel erg staat te springen om daaraan te beginnen, heel voorzichtig. Wat zijn eigenlijk de rode lijnen van de EU zelf?
3: Ja, dat is wel interessant, want vandaag na de vergadering van die ministers maakte de buitenlandvertegenwoordiger Callas bekend dat zij in ieder geval stappen wil gaan ondernemen. Dat ze besloten hebben binnenkort in een informele vergadering op Cyprus, op 27 mei is dat, dus te gaan hebben over die rode lijnen waar je naar vraagt. En waar is Europa het onderling eigenlijk over eens? Ja. Zij vroeg zich ook af, Europa moet eerst gaan verzinnen, waar is Europa het zelf over eens? En dan die rode lijnen voor de EU. Ja, denk bijvoorbeeld, wat vindt Europa over het afstaan van grondgebied voor Oekraïne? Denk aan snel lid worden van de Europese Unie voor Oekraïne. En niet te vergeten, hoe zorg je ervoor dat schade wordt hersteld of dat schuldigen van oorlogsmisdaden worden bestraft? Nou, dat zijn allemaal vragen die Europa moet gaan beantwoorden. En om dan nog maar even terug te komen op het begin van ons gesprek, optimisten, pessimisten, gaat dat lukken? Ik denk dat de pessimisten hier nog de meest realistische kijk op deze situatie hebben. Want Europa zal het niet snel eens worden over bijvoorbeeld zo snel lidmaatschap voor Oekraïne. En aan de andere kant van de tafel zit dan Poetin. Die zal vasthouden aan zijn maximale inzet, de Donbass in zijn geheel inlijven. Dus het wordt heel ingewikkeld, maar wie weet. Ja, beweegt er nog wat de komende weken en staat er toch nog een hele handige EU-onderhandelaar op?
0: Oké, goed. Nou, zodra jij je daar lucht van krijgt, ga je het hier melden, hè, Chris?
3: Er zijn vast goede kandidaten te bedenken. Weet jij er een?
0: Nee, ik hou me erbuiten. Dankjewel, Chris Holstendurf. Dankjewel. Het bijna laatste onderwerp dan nu. Er bestaan veel diepgewortelde mythes en clichés binnen het voetbal. Over oud-voetballers die de beste trainers zouden zijn en over Engeland dat altijd verliest. Maar kloppen die veronderstellingen wel? In een speciale geactualiseerde WK-editie van zijn boek Soccernomics legt schrijver Simon Cooper de voetbalwereld opnieuw langs de meetlat van feiten en data en maakt gehakt van dat soort mythes en raadsels. Simon Cooper, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ja, in het eerste boek dat je ooit schreef, Voetbal als oorlog, keek je als een soort antropoloog naar het voetbal. Dit is juist een analyse op basis van harde feiten, statistiek, data. Weet je nog met welke vraag het allemaal begon?
6: Nou, ik kwam mijn medeschrijver Stefan Szymański, een groot econoom, tegen op een congres in Istanbul van een voetbalclub, Fenerbahçe. En we begonnen te praten en ik dacht, wauw, deze man die heeft data. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik begon over coaches. Hij zei, weet je, voetbalcoaches doen er amper toe. En toen legde hij dat uit. En ik dacht, wauw, iedereen bazelt maar wat. Het is allemaal kroegpraat. Maar deze man heeft allemaal cijfers.
0: Ja, want dat is één van de onwaarschijnlijk vele feiten die het is bijna een voetbalbijbel die jullie geschreven hebben. Maar waarom doen coaches er niet toe trouwens?
6: Omdat bijna alles door de kwaliteit van spelers wordt bepaald. En weet je hoe je de kwaliteit van de spelers ziet? In de salarissen. Aha. Over het algemeen, club met de hoogste salarissen wordt kampioen. Club met de laagste salarissen eindigt onderaan. Omdat salarissen kopen kwaliteit. Aha. Dat werkt als voetbal.
0: Wat dat betreft doen clubs het in zoverre goed dat ze wel de beste spelers de hoogste salarissen geven dus.
6: Over het algemeen wel. Af en toe slijpt er een fout tussen. En we kunnen allemaal spelers opnoemen die het niet verdienden. Maar over het algemeen wel. En dat komt omdat spelers hun werk in het openbaar doen. Dus iedereen, ook de fans op de tribune, weet de drommels goed wie goed is en wie niet. Ja. Er worden daar amper fouten gemaakt.
0: Ja. Wat waren de belangrijkste vooroordelen van jouzelf die je moest bijstellen op basis van data?
6: Nou, ik dacht, een gastland van een WK, dat verdient veel poen. He, het is gewoon echt een economische bonanza als je gastje bent. Nou, blijkt helemaal niet zo te zijn. Zien we ook in de VS. Valt economisch altijd hartstikke tegen. Ik dacht, kijk, ik ben een beetje Brits. Ik dacht, net als veel Britten, Engeland onderpresteert. Het zou veel beter moeten zijn. Schande dat ze nooit wereldkampioen worden. Nou, mijn medeschrijver Stefan Szymański zegt, ja, waarom verwacht je dat Engeland wereldkampioen wordt? Het is zo'n bizarre veronderstelling. Ja. Hij zei, ze doen het prima voor hun land, van hun grootte en hun ervaring. Allemaal dat soort dingen. En dat oud-profs, dat je oud-prof moet zijn geweest om een goede trainer te zijn. Nou, dat is echt een van de grootste clichés en mythes.
0: Nou goed, laten we dat er dan eens bij nemen. Ik ben toch een beetje een sukker voor alles wat Cruijff heeft gedaan en gezegd. Volgens zijn evangelie zijn oud-voetballers de beste coaches. Hè? De Cruijff-revolutie bij Ajax, dat was van je moet alleen maar oud-voetballers op sleutelpositie zetten. Maar dat is dus gelul, om het in voetbalthema te zeggen.
6: Dat is gelul. Kijk, Cruijff was een oud-prof en een briljante coach. En is eigenlijk geen verband. Dus het is niet dat oud-prof zijn een slechte voorspelling is dat je slechte coach wordt. Nee, helemaal niet. Het voorspelt helemaal niks. Je zet ook wereldvoetballers als Bobby Moore en Bobby Charlton, die hele slechte coaches werden. Dus het kan alle kanten op. Maar er is geen enkele reden om, ik zeg maar wat, als Ajax te veronderstellen dat John Heitinga, de oud-prof, of dat de Feyenoord-oudspeler Robin van Persie, dat die mensen, omdat ze goed konden voetballen voor die club, goede coaches zijn. Dat is sindsdien ook wel gebleken.
0: Ja.
6: Maar blijkbaar is er nog steeds dat geloof in de magie van zo iemand.
0: Ja, maar daar zijn dus data over. Dat is meetbaar. De eerste versie van jullie boek is al jaren geleden uitgekomen. Daar stonden ook al allerlei dingen in. En sindsdien weten we alleen maar meer. Waarom wordt dan toch nog steeds een Heitinga of een Van Persie aangesteld? Wat voor conservatisme zit er in die voetbalwereld dat dit soort harde feiten toch nauwelijks tot beleid leiden?
6: Nou, voor een deel komt het omdat de voetbalwereld vooral de oud-profs wordt geregeerd. Dus het is ook oude jongens krentenbrood. Zodra je gaat zeggen, ja, ook bijvoorbeeld vrouwen, of ze die niet hebben gevoetbald, of zwarte mensen die heel zelden aan de bak komen als coaches. Zodra je gaat zeggen, al die groepen kunnen ook goede coaches zijn. Ja, dan blijft er voor de witte oud-profs die vooral het spel in de clubs runnen, blijft er niet zoveel meer over. Ten tweede, het is een hele conservatieve wereld die erg gebaseerd is op, zeg maar, volkswijsheden en niet op data. Dus ja, ze gaan niet onderzoeken of oud-profs nou beter zijn of niet. En ten derde, we weten allemaal een soort charisma, magie aan het feit, we hebben die man zo goed zien voetballen 20 jaar geleden. Hij zal toch even briljant zijn als coach. Het is een hele rare redenering, maar die redenering maken wij als fans.
0: Ja, en die voetballers zelf, die dan doorstromen naar zo'n functie, die denken dat zelf natuurlijk ook. Die denken, ja, ik heb daar gestaan, ik heb al die doelpunten gemaakt, ik heb al die passes gegeven. Wie gaat mij nou vertellen hoe je moet voetballen?
6: Ja, zeker niet een of andere wijsneus met een bril en een laptop.
0: Nee, nou, je geeft een geweldig voorbeeld in je boek van Roberto Mancini, ooit een gevierd middenvelder van Sampdoria. Die was trainer van Manchester City. Uit alle data bleek dat je een hoekschop op een bepaalde manier moest nemen, namelijk hoe?
6: Indraaiend. Een hoekschop moet indraaien naar de goal. Dan heb je de grootste kans op een doelpunt.
0: Ja.
6: Misschien wordt hij doorgekopt door iemand. Misschien komt hij tegen verdediger en zwaait het doel in. In elk geval, indraaiende corners leveren meer goals op.
0: Maar hij wilde er niet aan, hè?
6: Nee, hij zei, ik ben oud-prof en ik weet dat een uitdraaiende bal, de outswinger, dat is gewoon gevaarlijker. Dat weet ik, want ik heb gevoetbald.
0: Ja.
6: Nou, dat wezen de data dus niet aan. Uiteindelijk ging Manchester City indraaiende corners nemen. En ze werden kampioen dat jaar met de meeste goals uit corners. Weet je wat er nu 15 jaar later in de Premier League aan de hand is? Iedereen neemt indraaiende corners.
0: Aha.
6: En er wordt veel meer gescoord. Dus uiteindelijk hebben de data gezegevierd.
0: Ja, ja, waarbij we misschien ook moeten aantekenen dat die doelpunten uit indraaiende corners vaak niet de mooiste doelpunten zijn, hè?
6: Nee, daarom blijven ze ook niet in je geheugen kleven. Hè? Zo'n bal draait in en die raakt dan iemand en vliegt de goal in of wordt op de doellijn erin gedrukt door een spits. Het is allemaal een beetje onspectaculair doelmondoorlog.
0: Okay.
6: En een outswinger levert een mooie goal op, draait naar buiten. Iemand komt met een vliegende kopbal inzwiepen en in de bovenhoek.
0: Ja. Oké, even toch tot slot. Ja, ik kan en wil er niet omheen naar Ajax. We weten allemaal nog de naam van Sven Mislintat. Die daar werd aangesteld een paar jaar geleden. Een man die werd binnengehaald als iemand die alles met data deed en alles van data wist. Nou, een grotere ramp heeft zich in het voetbal nog niet voltrokken dan Sven Mislintat bij Ajax. Hoe kan dat dan?
6: Ja, ik weet niet wat die man heeft gedaan. Hij blonk er inderdaad uit in het vinden van slechte spelers. Ik weet niet of hij echt dat met data deed, of dat hij heel simpel telde. Kijk, je kunt data ook misbruiken. Dus bij Liverpool kochten ze ooit de kopsterke spits Andy Carroll onder het mom. Hij is het beste van in het inkoppen van voorzetten, van hoge ballen. Maar je moet helemaal geen hoge ballen geven. Dat is een spel dat tegen de data indruist. Dus ja, ze hadden hem niet moeten kopen. Dus heel simpel gebruik van data door mensen die het niet begrijpen leidt vaak ook tot slechte resultaten.
0: Oké. Okay. Hartstikke bedankt, Simon Kopper. Je boek ligt nu in de winkel. En vanaf 26 mei ben je ook te zien in de Nederlandse theaters met een voorstelling over het WK en geopolitiek.
1: Het is 11:55.
0: De Fatbike was al uit delen van het centrum van Enschede verbannen. Maar sinds vandaag is ook het Vondelpark in Amsterdam verboden terrein voor de fiets met de dikke banden. Een opluchting voor velen, behalve wellicht voor Jora Rienstra, cabaretier van beroep en een echte fatbike-adept. Goedenavond, Jora.
7: Ja, goedenavond.
0: Jij woont in de buurt van het Vondelpark. Moet je nu je dagelijkse route aanpassen?
7: Nou, ik dacht wel opeens. Ja, ik kan natuurlijk nu niet meer de korte route nemen als ik op mijn fatbike ben. Nee, dat gaat niet meer. Ik moet echt omfietsen. Dus het is wel even wennen. En vooral als je er wel doorheen fietst, ja, dan krijg je gewoon een dikke boete.
0: Zeg, ik heb toestemming om dit feit te vermelden. Je bent 40 plus. Wat doe je eigenlijk op een fatbike?
7: Ja, dat is echt heel gênant ook, hoor. En ik zie er ook al helemaal gênant uit, want ik heb hem ook niet opgevoerd. Dus ik fiets helemaal niet hard. Echt een gewone fietser haalt me in. Dan heb ik ook nog een helm op. Nee, het is eerder een soort bejaardenmobiel dan een hippe... Het ziet eruit als een hippe fatbike, maar als je mij erop ziet, denk je, nou, daar wil je echt niet mee geassocieerd worden eigenlijk.
0: Nee, maar hoe kwam het zo?
7: Ja. Ja, het was een impulsaankoop. Ik had een midlife-crisis een paar jaar geleden. Ik denk, kan mij het schelen? Het is of een minnares of een fatbike. Nou, toen koos ik voor dat laatste. En ja, het was echt een impuls. Ja, het was een impuls. Maar ik moet zeggen, het is wel een guilty pleasure. Ik geniet er wel van. En ja, ik ga dus ook echt niet heel hard. Ik zou niet eens durven.
0: Wat is er prettig aan?
7: Ja, ik heb het idee dat ik toch op een soort brommer zit. Maar dan, ja, ik moet nog wel trappen. Maar het is, ja, ik weet het niet. Het is gewoon heerlijk laag bij de grond. Elektrisch, maar jij wordt er ook lui van. Het is niet goed voor je conditie. Nee, ik kan het eigenlijk helemaal niet aanraden aan iemand. Maar goed.
0: Goed. Ja. Nou ja, wat wij begrijpen is dat fabrikanten nu allemaal overstappen op de skinny bike. Hè. Ik geloof dat de banden nu 7 centimeter maximaal dik mogen zijn. Overweeg je nu ook een skinny bike?
7: Nee, ik overweeg absoluut. Nee, als deze ook wordt gestolen of iets, dan houdt het gewoon op met die fatbike. En en ook niet de skinny bike. Nee, dan ben ik er gewoon helemaal van af. En ja, ergens vind ik het ook een beetje kinderachtig van die fabrikanten dat ze dan met een skinny bike aankomen zetten. Want laten we wel wezen, het gaat er natuurlijk over dat het voor die jongeren echt gewoon slecht is, zo'n ding. Die is gewoon levensgevaarlijk, want ze rijden allemaal veel te hard op.
0: Ja.
7: En op zo'n skinny bike kan je natuurlijk ook weer keihard. Dus ja, nee, ik zou zeggen, ga gewoon weer terug naar de oma fietsen van vroeger.
0: Ja, want je bent het dus, ondanks dat je fatbike lover bent, je bent het wel eens met dit verbod.
7: Ik ben het helemaal eens met dit verbod. En, maar goed, met het dichtgooien van het Vondelpark voor fatbikes, ja, daar los je het probleem natuurlijk niet op met het feit dat die bikes gewoon aan alle kanten zijn opgevoerd.
0: Nee.
7: En,
0: ik durf nu niet meer over de Willemsparkweg.
7: Oh nee, dat snap ik. Nee, nou wel als je mij tegenkomt, hoor. Okay. Dan haal je me gewoon in. En, ja.
0: Prima, ja, nou ja, goed. Dit was even voor het Amsterdammers onderzoek. Ja. Dankjewel, ja. Jora Rienstra.
7: Ja, graag gedaan.
0: En dit was het Oog. Morgen Wilfried de Jong.
8: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: AI.
1: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: NPO Radio 1. Siddy Duikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
13: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.
14: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.
8: Hij had zich op de golven.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Nieuws. Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6:00 in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon.
1: Ooh, in Graceland, in Graceland.
0: We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.